0: Rebellion Unsociable.
1: Limb Radio.

0: voor me. Milton Galland, Jokonale.
1: Dus Madina Leenkeba. Mensen, goedenavond. Het is donderdag. Bloed met lood. Het is precies 2:50. We groeten aan ieder. Zoals gewoonlijk vanuit Nikeri, Koroni, Saramaka. Wanika, Paramaribo, Para, Brokopondo, Komowena, Maruwena, Sipaluwini. Alle Nesma, in al de buurten. Toch? Al de buurten, de, ook de mensen in het buitenland. Want u snapt dat ook die mensen luisteren. Als u nu op uw voor- of achterterras zit, met uw radio aan, of u zit aan het werk, we groeten u. U weet het, misschien bent u op bezoek. U weet, elke donderdag, op elke nieuwe dag, is het dat we iemand ontmoeten. Ja toch? Elk minuut, elk uur is het dat je iemand leuk vindt en je de persoon. Dus je zegt aan de persoon van, hey, ik vind je leuk. En misschien zit je nu op dit moment thuis bij de persoon. Of jullie zijn ergens naartoe gereden. Ja toch, jullie zijn ergens gaan zitten in de auto. Of misschien thuis, zoals ik het eerder gezegd heb, voor of achter terras. Huh? Of op de bank voorin. Of op de bromfiets. En dan gaan we praten hoe we verder gaan. De komende dagen, maanden, weken. Hoe we alles in elkaar gaan zetten. Om voor een stevige relatie. En misschien kan daaruit een huwelijk voortvloeien. En misschien zelfs ook kinderen. Het onderwerp van vanavond is erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Dat is het onderwerp, ik herhaal. Erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Belt u de mensen van u, uw oma, uw opa, buurman, buurvrouw, nicht, neef, oom, tante. Belt u aan ieder. Door haar drukte, dan kan dit eens maar naar Luca Jure toe. Belt u ze en zegt ze van, hey, stem even af. Ik ben live, dus ik ben in de studio. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Ik herhaal, 547-330, 8781482. Erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Belt u de mensen van u? U mag bellen met Potti in een uitzending. En dan gaan we een beetje samen praten. En mensen kunnen leren van wat u hier in de uitzending zegt. En dan kunnen ze dat meenemen. We gaan naar een pokoe luisteren. Dan ben ik straks terug bij u.

0: I need sexual healing, come back home. Ja toch? En als je naar het onderwerp luistert, erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Dan eigenlijk, als je focus aan je draait, ja zo, dan weet je waarover het gaat. Wanneer we horen erectieproblemen, dan denken we vaak genoeg bij de iets oudere mannen, toch? En dan die iets jongere heren denken van, dat je, hey, nou, dat kan me niet overkomen. Maar ook bij jongere mannen, toch, is het dat erectieproblemen kunnen voorkomen. Toch? En wanneer dit soort van problemen er zijn, dan heb je, zoals ik het eerder gezegd heb in mijn onderwerp, een vermijdend gedrag. Toch? Dan heb je dat vaak genoeg relaties beëindigen zonder dat we met elkaar praten. Toch? Mannen lopen weg of heren lopen weg vanuit relaties. Toch? Mensen, heren lopen weg heel mysterieus uit relaties. En wanneer ze dat doen, ze doen dat omdat dus die erectieproblemen optreden. En wanneer ze dat ontdekken, dan is het dat ze gewoon, of ze willen hun relatie beëindigen, ze willen niet erover praten met die vrouw, of ze zoeken geen hulp. Ja, inderdaad. Of ze zoeken geen hulp. Ze praten niet erover. En plotseling zie je van dat ze aan die vrouw of aan hun vriendin zeggen, hé, luister, het lukt niet meer. Toch? Laat me uit de relatie stappen. En soms is het dat ze niets zeggen en die vrouw merkt van dat er niet gevraagd wordt naar seks. Gewoon merkt die vrouw op van dat die man die zoveel hield van seks niet meer vraagt. Gewoon merkt die vrouw dat die man een relatie eigenlijk die zo goed was, waar ze elkaar zo goed konden begrijpen, dat die man gewoon plotseling wegbleef. Hij bleef weg zonder een gepast antwoord te geven. En die dame of die vrouw ziet van dat die man niet meer komt. Ze belt, ze appt. Dat toestel wordt niet opgenomen. Toch? Een relatie zat bij Abby. Ze waren zo goed op weg en plotseling zie je dat die man heel wat zaken opwerpt. Zoals een voetje beëdiging in een relatie dat die. Plotseling ziet ze van dat die man niet meer verschijnt. En ze weet niet wat er gebeurt. Ze stelt vragen. En er worden op haar vragen worden geen antwoord gegeven. Heel wat zaken worden opgewerpt. En ze vraagt er zelf af van, maar wat is er eigenlijk? We hebben geen ruzie. Het is een heel lieve man. Hij doet alles voor me. Maar die man vraagt niet naar seks. Of die man is gewoon weggebleven. Je blijft gewoon weg. Omdat je hebt ontdekt dat je erectieproblemen hebt. En omdat die, zoals ik eerder gezegd heb, is dat we niet genoeg praten in relaties en huwelijken. Wanneer we ergens zijn of wanneer we in gezelschap zitten, dan geven we wel aan hoe die communicatie thuis goed is. Maar ga even kijken, dan ga je merken dat die communicatie thuis nul is. Dat man en vrouw of vriend en vriendin nauwelijks met elkaar praten. Dat ze nauwelijks aangeven waarvan ze houden. En omdat we niet genoeg met elkaar praten. En dat wanneer dit soort problemen zich voordoen, dan kan je dus begrijpen dat we nog meer en meer uit elkaar groeien. Toch? Die man waarop je zo goed was, waar jullie konden praten, over alles en nog wat, maar ook over seks. Toch? Jullie konden zo goed praten over zaken van, hey, luister, dit gaan we doen. Dit moeten we bereiken over een jaar. Alles over de familie konden we praten. Maar wanneer het op seks aankomt, dan is het dat we zo weinig communiceren over seks. Die man ontdekt dat hij problemen heeft. Hij heeft die dame leren kennen. Want misschien is het dat hij die dame pas heeft leren kennen. Om 4, 5, 6 jaren terug. En toen was hij nog in de 40 en nu is hij in de 50er jaren. Dan begreep je dat die problemen nu ontstaan. En doordat hij merkt van dat de problemen ontstaan en hij wil niet erover praten, dan blijft hij gewoon weg. Of er wordt niet meer gevraagd naar seks. En die vrouw ook, of die dame die een relatie heeft met die man, vraagt ook niet naar seks. Dus je begrijpt, daarom ben ik begonnen met dat een relatie op een heel mysterieuze wijze wordt beëindigd. Want die dame ziet die man die misschien elke avond bij haar kwam. Of die man waarmee ze getrouwd is 10, 15, 20 jaren. Plotseling niet meer vraagt om seks. Als zij het niet vraagt en wanneer ze het vraagt, dan is het heel wat geromslomd en dan komt er nooit seks. En dan merk je van, hey, laten we dat ding stoppen. Laten we er eind aan zetten. En dan is dat het. Ik ben begonnen met het beëindigen van relaties. En ik heb ook gezegd dat dit niet alleen voorkomt bij de oudere mannen. Maar ook bij jonge heren. Toch? Dus alle die jong boy die misschien gemerkt hebben dat ze erectieproblemen hebben. En omdat je ze denken van dat, hey, als ik problemen heb met mijn erectie, dan ben ik geen man meer. Dan is het voor hun dat ze hun mannelijkheid verliezen. En omdat ze vinden dat ze hun mannelijkheid verliezen, dan blijven ze weg in de relatie. Ze praten niet meer erover. Of ze beëindigen een relatie in sadede. En ze zijn niet meer van plan om in een andere relatie te stappen. Die man die getrouwd is met zijn vrouw, die misschien 3, 4, 5 keren per week seks had. Maar omdat die man vergeet dat hij ook ouder wordt, want we vergeten ook dat mannen ook in een menopauze kunnen gaan, niks voor je takkie menopauze, en overgaan kunnen gaan, dan is het omdat we dat niet weten, dan zie je dat die man minder seks heeft met die vrouw, of hij vraagt niet meer, en omdat hij voelt van dat hij erectieproblemen heeft, dat man kan de isogoefmoppen uit haar relatie. Want dan denkt hij van, hé, luister, dan hoeft het voor mij niet. Toch, ik heb een vrouw en ik kan haar niet bevredigen. En dan komen heel wat andere zaken. Toch, die jonge man, die jonge heer, die erectieproblemen heeft, hij denkt van, hé, op zo'n jonge leeftijd, nou, als ik erectieproblemen heb, hoe ga ik die mooie meisjes en die jonge meisjes versieren? Dus dan is het voor hem dat hij geen relaties aangaat. Maar hij vraagt zichzelf nooit af van, maar is er een oplossing daarvoor? Er zijn oplossingen daarvoor. Toch? Die man, die jonge heer, zoals ik het eerder gezegd heb, omdat hij erectieproblemen heeft, dan man denk je van, taki, ik ben geen man meer. Toch? Want die man zijn tolly, zoals we dat zeggen, zijn penis, wat nog meer? Bana, luger, wat nog meer? Het wordt niet hard. Dus dat is het voor die man, dan eigenlijk min af de mamoro of min kies van erectie. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Toch? En dan is het dat zo'n man in een relatie of een huwelijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Je kan me niet op de app zetten, want of ik bel gewoon even snel daar. Je zei, ik heb bel te goed, ik vreeg me toch. Maar jij zit mijn nummer toch?
0: Nee, omdat je nu via de telefoon belt, dan zie ik geen nummer. Als je op de app belt, dan zou ik je nummer zien. Laten we even kijken. Laat me even kijken op de app. Of het hier werkt. Ja, brada?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Even hoor, laten we even kijken hier op de app of dat ding werkt. Ja. Even hoor. Laat me even de mensen van de technici erbij halen. Want misschien dat ik volgens mij de app is niet aangesloten. Maar terugkomend is dat wanneer men merkt van dat Asanine go, dan is het dat die man misschien onbeschoft wordt in een relatie. Hij wordt onbeschoft. Alles wat zijn niet zo. Amang Ik ben je verweet aan vrouw. Alles wat van zaken komen erbij kijken. Toch? Omdat hij denkt dat hij geen steven meer kan krijgen. En in een relatie, dan is het dat er heel wat verwijtingen komen richting een vrouw. Zoals ik eerder gezegd heb, die man wordt onbeschoft, verwijtingen van zo heb je me niet. Alleen maar om einde te maken naar een relatie. Dus hij probeert niet samen met die vrouw een oplossing te zoeken. Of hij praat niet met die vrouw erover. Of hij gaat niet naar de dokter om dat te bespreken met de dokter. Of niks aan mitaki. Omdat er openheid voor in een vrouw, wat dat betreft, naar een stukje seks. Ze praten niet tot elkaar. En dan heb je dat die man onbeschoft wordt. En dan heb je dat die man onbeschoft wordt. En dat hij de ruimte niet neemt om te zeggen van, hé, luister vrouw, laten we erover praten. En die vrouw zelfs, of die dame zelfs, wanneer ze dat merkt, of laat me zeggen, misschien weet ze het niet, wanneer ze merkt dat die man of die jonge heer erectieproblemen heeft, dan is het juist nu dat ze verwijtingen maakt richting die man of de vriend. En al dat soort van verwijtingen richting je man of je vriend kan nog meer kan werken dat de erectieproblemen dus erger worden. Toch? Want in plaats dat je die man helpt, in plaats dat je die man ondersteunt, die man waar je zoveel om geeft, in plaats dat je hem ondersteunt om te zeggen van, luister, laten we erover praten. Laten we kijken waar het probleem ligt. Misschien moeten we iemand zoeken om erover te praten. Of misschien is het iets dat je gewoon tegenhoudt. Toch? En het zijn dit soort van zaken die wanneer die man of die iets jongere heer gemerkt heeft dat hij een erectieprobleem heeft. En dat gaat hem onzeker maken. Dat hij er plezier zou hebben in seks. Dat hij geen plezier meer heeft in seks. En dat het plezier in seks dus zodanig weggaat. Omdat hij denkt van, hé, luister, het is die ene keer niet gelukt. Dus, als ik weer een andere keer om seks vraag of seks met die dame wil hebben, dan kan die annoluk bakka en dan alle soort verwetingen. Toch? Hij zit met dat ding van, ik luister, het is de vorige keer niet gelukt. Gaat het nu weer lukken? Dus daarom vermijdt hij om seks te hebben met zijn vriendin of zijn vrouw. Ook zo de iets oudere heren, een man die een relatie. En een man bij op seks die donderdag net in een vrouw. En dat ding lukt niet om hem op te krijgen. Het lukt niet om hard te worden. Dus wanneer hij over 2 dagen, al heeft hij zin in seks, het eerste wat in hem opkomt, is van misschien gaat het niet lukken. Dus dan wat doet hij? Dan maar is ik hoef voor mij aan seks. En maar is ik hoef voor mij aan seks. Misschien blijft hij, komt hij laat thuis. Misschien komt hij laat thuis of misschien blijft hij later op straat. Alleen maar om te vermijden dat wanneer hij thuis is, dat die vrouw om seks vraagt. En dan wanneer hij thuis is, dan is het dat hij zo snel naar de badkamer gaat, baat en in de kamer gaat. En probeert te ontdekken voor stribuuts alleen maar omdat die vrouw niet naar seks moet vragen. Dus dit zijn allemaal de gevallen waarbij men probeert te vermijden om seks te hebben. Wanneer men ziet, wanneer de heren merken dat ze erectieproblemen hebben. Toch? En wanneer jij als vrouw dit merkt, niks aan mij tak in het begin. Bij de eerste keer is het niet gelukt. Probeer geen alle soort van zaken naar die man zijn hoofd toe te slingeren. Want dat is het wat er dus gebeurt. In plaats dat je dus helpt om samen met die man waar je zoveel om geeft en je weet ook dat die man zoveel om je geeft. In plaats je probeer voor je paman. Goedenavond.
2: Goedenavond, meneer Lood.
0: Ja.
2: Hoe gaat het met u?
0: Lekker, lekker.
2: Hoe zit het met de gezondheid, broer?
0: Ja, we maken moeite.
2: Mooi, papa lobby in ons king.
0: Ja, ja, alles aan de.
2: Van alle familie, van mama, van lobby, van alles maar.
0: Des maar de, des maar de.
2: Mooi. Ja. Dan met zijn lobby, alle de sarana brarana, alle de. Sranama, wat wens vader de ta umma, wana dape ook mopo.
0: Zeker.
2: Nou, mijn heren, wat mooi onderwerp voor meneer Loos. Onderwerp voor meneer Loos. Misschien is mij, ja, met de temetak, ja, we gaan, ja, ik luister graag.

0: Kesan untuk at respect. Respect is ook een belangrijke ding en wieder respect. En ik vind dat if you nang een vrouw of een man nang een vrouw wil be, u moet maar de open nang een schrijven. Omdat de reden waarom, je komt ook op een bepaalde leeftijd. En het hangt eraf van de situatie. De. En wat is dat want dat ook te belangrijk? Dat is mijn mening, niemand heeft het mee te nemen. Surinaamse mannen, naar respect toe. Maar de man moet maar go leer libi nanga lobby nanga den serifi nanga go om nanga maniri. En if is de nanga wasani, ga naar de huisart, praat erover. En mix one day of twee dagen voor jouzelf als man in vrije tijd om toch in beweging te blijven. En bewegen is altijd belangrijk. Alles maar op wat erectie, alles maar op wat toit, wat lugum. Maar if in een onderhoud je serifi en in een ab aris pikkie en tjara dus gie je serifi, is mijn mening hoor. En het wederzijds respect dan altijd en dan wat jugu jugu ode. Soms u moest maar liba vrouw in een waarde, soms u moest maar liba maar in een waarde ook toe. Maar we moeten erover kunnen zitten praten om dat reden waarom. Walamala na fuwa natuurwe libi na azelfde zuurstof. Maar ik luister verder naar meneer Lood, maar het is een mooie, mooie, leuke onderwerp. Ik hoop dat wat mevrouw of een lieve Surinaamse of een heel lekkere Surinaamse, laat me het zo zeggen, heel lekkere Surinaamse vrouw bel ook toe, want het is ook voor de vrouw, want soms meneer Lood, hoe zei je me maar wie is voor tjaren, nou wat mama koop het aan grootapu, ama nengere liba ik zie ama tjaren. Maar respect naar alle vrouwen toe, maar het is ook een onderwerp voor de vrouwen. We moeten maar communiceren naar onze refi. Dus dat is mijn mening. En ik luister verder naar meneer Lood. Mocht er zijn dat gewoon een opmerking, dan zou ik daar in mijn power-up programma en lobby. Dus ik luister graag. En dit is een mooi onderwerp.
1: Oké, okay, thank you, brother.
0: Ja.
1: Yeah. Oké, okay, goed. Ja. Zoals deze meneer gezegd heeft, het programma is voor u. Ik kom op de donderdagavond hier, vanavond zijn we live. Ik kom op de donderdagavond hier om u de ruimte te geven dat ik kan bellen, toch? En er zijn anderen die naar u luisteren. Zoals deze meneer het gezegd heeft, erectieproblemen is, we denken van het is voor de man, maar die vrouw moet ook helpen. Goedenavond.
2: Hi, papa.
1: Lekker.
2: Is dat mijn haast maar ook?
1: Shit.
2: Vijf dit. Zit ie?
1: Lekker rustig.
2: Oké, man. Europa. Moet je maar zijn. Boe voor mij met kwam fout. Nyaboom. Dringboom. Ik vind een nyaboom soepoel naar de saakie. Is dat om een maatje kouro. Amai dring alles aan mij doe. Ik lijk kouro bij haar. Niks meer ook. Om te haar saakie. Daar want te zijn baga. Je adidak jongen. Positioneel heb je een beetje rol ook toe. Of een ambitie positie, allemaal ambitie positie. Ben dus maar aan de serie. Toch? Attende dat Aroko Musetti, dat nu op de tussen de nasen. Dat is een probleem baka. Ja, want allemaal baka, amai drie soepjes, heel bij. Afvrouw je dat als een huisvrouw, wanneer je thuis komt, dat is een aiwan. Als maar een poep zit ook, maar als mijn lukoepje naar Lassani. Toch? Amaat nu de kom, twee, drie monitor, amai jongen op mama. Aman laiko inamaski aman de mane drink dresi de mane takanga datra de mane whatsapp de serifi dat ekir bufu manere mi kan teji mama de guane si fantak mes usap de sahati sai de mi kan de hunda wa chi wa chi chi ma pe te ga pe te ti atak ai mi mo po se sa sa mi no sa sahati e sa na ka po ma kere de mam go tak na ngai serifi de mam nyam bung dingi bung alasani da ka sin tak ala relasi kawaka wel tak mi etaki ada bung fu mane ma like ko rumo tayi elek de mane drink dresi de mane luku de serifi amerika ta mata oso ai mina temene ma of mina mesre ma of mina motor of adisi of numero sa ide ma si de smali abde hi posisi de smat abe moro problem na ngale serifi pat as makana direktor ama ama tap in of under minister ngal saati de mata moro biji problem moro nu pat de smati a relasi sistem yang man moro pokop tok ma hestau no problem ma ma de dengan sopi hedi of hedi ama dengan stres nama ada ama wakai double di sangat dati ah saya wani Tayu tachida i i i i i i i

0: Goedenavond.
1: Hi, met mij weer. Super. Mag je nummer van app-nummer mee? Dan kan je, nee. Dan kan je me misschien klikken, hè?
0: Ja, dus nee, maar wat ik gemerkt heb, is dat die app niet is aangesloten. Dus vandaar dat een unit doorkomt.
1: Die app is niet aangesloten?
0: Nee, is niet aangesloten. Dus
1: van mij? Dat
0: die, ja.
1: Mijn man klikt niet op de app van jou uit.
0: Nee, dus app zijn nummer van mij door. Het is niet aangesloten op een computer. Dus, okay. En de technici is er helaas nog niet in het gebouw. Dus dat die man maar sleutel aan, Gimmie. Dus vandaar dat je niet kunt bellen op de app.
1: Ah, bon. Nee, maar dan ga ik het even kort samenvatten over die item. Dat ga ik ook maken met voeding, stress.
0: Ja.
1: Wat mijn chef aangegeven heeft, voeding, stress. Ze slapen niet goed. Het is een stressfactor en een voedingsfactor. Waar die twee zaken gaan bijna, ik zou zeggen, gepaard. Stress en voeding. De man heeft schriepboom, de man problemen, heb je dat. En de voeding is heel belangrijk, want je moet goed eten om die motor goed draaiende te houden.
0: Ja.
1: En ja, groenten, papsoorten, je hebt veel producten, te veel om op te noemen zelf. Maar die voeding en die stress speelt een rol. Het kan ook erfelijk zijn, misschien dat die papa maar de abasikiratie doet. Er zijn heel veel factoren waardoor dit soort zaken kunnen plaatsvinden. Maar ik blijf luisteren.
0: Oké, okay. Hallo.
1: Maar wat is het dan van app?
0: Wel, op dit moment kan ik geen degelijk antwoord geven. Nee, dus ik heb gemerkt van dat de app niet is aangesloten. Dus vandaar dat u niet doorkomt op de app. Dus dat is hem. Er is heel veel gezegd door al de drie heren die gebeld hebben. Ik denk dat ik gestopt was bij... Wanneer we praten over erectieproblemen, dat we denken dat ik naar Manningre. Inderdaad, Manningre heeft erectieproblemen. Dus, ja, ze bekijken het. Maar, zoals Shay het gezegd heeft, het zou goed zijn als een dame belt. Want we weten dat die vrouwen, wanneer die mannen met het probleem zitten, dan is het niet alleen een probleem van de mannen. Want als we in een relatie zijn, dan is het dat een vrouw in een relatie of een huwelijk, dat het ook een probleem wordt van die vrouw. Ja toch, het wordt ook automatisch een probleem van die vrouw toch? Want als je geeft zoveel om die man, jullie kennen elkaar vanaf jong, jullie zijn getrouwd, 10, 15, 20 jaar. Wie is uno trouw, je zit in een relatie van 15, 20 jaren. En op een gegeven moment zijn we beide boven de 50. En het is dit dat die man overkomt. Dan kan je misschien zeggen van, hey, luister, zoals ik het eerder gezegd heb. Dat die man je vermijdt om geen seks met je te hebben. Maar je weet het toch als vrouw, Taki, hey, deze man is dol, helemaal dol op me. Een man loopt misschien. Die man weet hoe die man vindt het lekker. Huh? Die man houdt van me. Maar plotseling zie je dat die man seks vermijdt. En je weet precies, misschien door het programma nou, ben je vanavond, kom je vanavond pas erachter. Of van dus daarom Charles vermijdt a seks naar mij. Toch? Maar al die tijd probeerde ik hem te verwijten. Maar dan weet je dan vanaf vanavond dat juist moet u daar zijn voor die man. Juist moet u naast die man staan. Om hem te helpen. Voel ik een erectieprobleem die zie. Dat het achter de rug komt. Ja toch? U gaat die man moeten helpen. Je bent al met die man 15, 20 en 35 jaar in een relatie. En jullie zijn nog, wat seks betreft, zijn jullie nog... hebben jullie, misschien zijn jullie nog 100% meer, maar 60, 70%, dan is het dat je gaat meehelpen toch? Meehelpen Daarom zijn we bij elkaar zo lang. Of dat is het dat we in de middaguren, zoals meneer dat zegt, dat we samen gaan lopen. Of dat is het dat je gaat kijken nu naar die man zijn voeding. Maar het is niet alleen een probleem van die man. Maar het is ook een probleem van u geworden toch als vrouw. Want u loopt aan seks toe toch? Je bent al boven de 50. Maar je loopt aan seks toe. En je wilt niet uit de relatie stappen omdat die man een erectieprobleem heeft. Je wilt bij die man blijven. En dan is het dat het ook een probleem van u wordt. Hoe gaan we het opvangen? Schat, laten we de dokter bezoeken. Laten we erover praten. Toch? En als man, wat gebeurt er eigenlijk bij ons als man? Is dat we denken dat wanneer die penetratie niet kan plaatsvinden, dat een mannelijkheid ik weet, dat we zeggen geen man meer, alles wat zijn niet zo. Maar die penetratie hoeft niet altijd plaats te vinden. Toch? Die penetratie hoeft niet altijd plaats te vinden. Junange afro, hoe kan takkie toch? Junange afro, hoe kan takkie toch? Ik heb eerder gezegd, het is goed dat we praten. Wat is er? Is na stress en meneer Shena, me kobakat op meneer Shetak, want meneer Shetak bijna alasani. A stress, unom vergeti wat stress allemaal met ons doet. U moet het vergeten wat stress allemaal met ons doet. Toch? En wanneer we niet erover praten, we zien mensen om ons heen, we zien heren om ons heen, we zien jonge mannen om ons heen. Toch? Bij de jonge mannen, wat speelt bij de jonge mannen? Wanneer we dit soort van problemen zien, een erectieprobleem, is dat een stukje prestatiedruk speelt. Omdat die man misschien, hey, je weet, je bent jong. Je bent jong en je denkt van, taki, hey, mokira vrouw of mokira dame. Ik moet presteren. Je kijkt naar pornofilms. Vrienden praten over heel wat zaken. Wanneer ze seks hebben, want wanneer je in de groep bent, dat je taki. Dan is het dat wanneer je bij je vriendin bent, of die buitenschatje, je zoveel wil presteren. Maar mensen verschillen. Jij bent niet die mattifier. Jij bent anders in elkaar. En dat is het wat er dus gebeurt. Omdat die man onder een bepaalde prestatiedruk is of leeft. Dan is het dat wanneer hij daar met die dame in een kamer is. Dat hij geen erectie kan krijgen. Maar hij is vrij jong. Toch? Want hij denkt van taki, hey, noem hem kira dame of ik moet de beste. Hij heeft misschien de avond ervoor naar een film gekeken. En hij denkt van, hey, ik ga dezelfde standjes uithalen. En wanneer hij daar is, alleen maar omdat hij onder een bepaalde druk is, dan maak ik kon klaar. Of allemaal is spelen klaar. Binnen een wip en een zucht. En misschien is het bij kijk, wanneer je jong bent, dat wanneer je hebt klaargespeeld, dat je in die poes, in die vagina, kan blijven. Toch? Kan blijven. En dan word je weer hard. Maar Isabi, wanneer we iets ouder worden, dan weet je dat wanneer je één keer, je hebt klaargespeeld, dan automatisch, dan gaan we even slapen. Want je weet het, toch? Een bepaalde hormoon zal er komen, is dat je als iets oudere man, dat je sribi, dan kan de dame de bezig forceren van laten we een tweede en een derde gaan. maar dat je gaat slapen en dat je vader naar Sribi en dan ben je misschien nadien weer ready voor een tweede. Maar wanneer je jong bent, dan pist a pist voor Sribi nee, kom, dan ga je 3, 4 en 5 keren. Omdat je dus jong bent. Maar ook als jonge man, als jonge heer, heb ik het daarnet gezegd, kan prestatiedruk een rol spelen. Stress kan prima een rol. Toch? En alle soorten stress kan prima een rol. Stress aan het werk. Toch? Stress aan het werk. Amange gauroko. Die man zit al 4 en 6 jaren in een rang. En die man kan nog steeds niet bevorderd worden. Ama is stress. Ama is gauroko. Ama, hij doet zijn beste beentje voor. Maar die man is al nu 58 en 59 jaar. Na Sansa is gebeurd. En die man kan misschien niet bevorderd worden. Alle de san dat hij is stress. Die man gaat thuis. En die man kan niet presteren in bed. Omdat hij maar stress naar rokopie. Die man neemt het mee naar huis. Dus we moeten alle dat soort van zaken moeten we meenemen. We moeten meenemen als soort van zaken. Als chefs op afdelingen en superieuren. Ik weet het niet. Is het dat we moeten nagaan. Dat al niet alleen maar als stress die je aan naar rokopie. Maar dat denkt wel het helemaal naar die man zijn thuis. Front, waarbij die man in zijn kamer niet goed kan presteren. Waarbij die man in zijn kamer erectieproblemen spelen tot in die man zijn kamer. En dat die man vermijdt om seks te hebben met zijn vrouw thuis. Dus we moeten dat ding niet gewoon even naar dat ding kijken. Maar al dit soort van zaken, spelen, stress aan het werk, toch? En. We vergeten. We drukken elkaar. Misschien ben je die man zijn chef of wat dan ook. Of afdelingshoofd. Maar neem mee. Misschien wist u het niet. Maar het zijn dit soort van zaken die doorspelen. Als stress naar de kopie. Je ziet het, je hoort het wanneer je met die man praat. Dat werkzaamheden thuis die man zoveel stress bezorgen. En die man meent het mee aan mij gaat ook zo. Aan man maar presteert in de camera. Een vrouw is tak naar een man. En die man, vrouw en man hebben het niet eens door dat na een stress voor ook op. Aan man en nemen mee kon ook zo zeggen. En dat is mijn kitaki des man om een seksboek in de camera. Kogo arki wa poku. En dan ben ik straks terug bij u.

0: Goed, we're not making love anymore. Toch? We maken geen liefde meer. Oene. We kroelen niet meer. Wat doen we? We knuffelen niet meer. Alleen maar omdat je denkt dat je erectieproblemen hebt en er geen oplossing voor is. Daarom maak je geen liefde meer met die vrouw waar je zoveel om geeft. Toch? Die vrouw waar je zoveel om geeft, je probeert het te vermijden. Je probeert het te vermijden terwijl jullie zoveel in het verleden seks met elkaar gingen hebben. 5-4-7-3-3-0-8-7-8-1-4-8-2. Die vrouw waar je zoveel om geeft, je probeert het te vermijden omdat je merkt dat je erectieproblemen hebt. Toch? Die erectieproblemen, en wanneer die erectieproblemen er zijn, dan zijn die relatieproblemen daar op de loer. Die relatieproblemen zijn daar op de loer. En als je als je verstand niet gebruikt, datgene wat je zo lang hebt moeten zweten, achter die vrouw hebt moeten lopen, misschien ben je vergeten hoe lang je achter haar hebt gezeten, achter die dame, om er duidelijk te maken dat je zoveel om haar geeft. Ben je dat vergeten? Ben je vergeten als vrouw hoe lang die heer achter je liep om je duidelijk te maken hoeveel hij om je geeft? En vandaag de dag, daar je merkt dat hij erectieproblemen heeft en hij niet de moed heeft om met je erover te praten, en dat je merkt dat hij ook niet de moed heeft opgebracht om met je erover te praten, om je te roepen en te zeggen van: luister, ik heb erectieproblemen. Dan laat je dus die relatie, je laat het gaan. Je laat alles gaan waarvoor jullie zo lang hebben gewerkt. En je weet het. Op dit moment zit u misschien niet thuis of aan het werk. En je weet het, die man is niet uit die relatie gestapt. Hij is niet eruit gestapt omdat hij niet meer van je houdt of omdat hij niet meer om je geeft. Hij is eruit gestapt omdat hij merkt dat hij erectieproblemen heeft. Hij is eruit gestapt omdat hij niet moed kan opbrengen om met je erover te praten. Hij is eruit gestapt omdat hij niet weet dat na stress in me kan man stress. Dat kan man maken van erectie. Hij is eruit gestapt. Heel mysterieus ook. Omdat hij niet is gaan opzoeken. Hij is niet gaan lezen. Hij heeft aan jou niet gevraagd van: kom, laten we samen naar de dokter gaan. Maar ineens zie je dat hij niet meer komt op bezoek. Ineens zie je dat hij plotseling wegblijft. En Yusrefi, je geeft zoveel om die man, maar je doet niets voor haar relatie of haar huwelijk. Niets doe je. Niets doe je. Terwijl Ilobama zo many. Terwijl wanneer je nu zou ingrijpen. Wanneer je nu het initiatief zou nemen om te zeggen van: laat me die man, bel hem op dit moment. Bel hem op dit moment. En vraag hem van: waarom blijf je weg? Wat is het probleem? Laten we erover praten. Misschien is het dat hij het niet wil zeggen. Zeg jij het. Geef jij het aan. Is het omdat die tolly niet meer hard wordt? Zeg het gewoon. Is het omdat je niet meer een goede erectie kreeg? Is het daar omdat je wegbleef? Is het daar omdat je wegbleef? Is het je bleef weg omdat je denkt dat ik teleurgesteld ben als vrouw in een relatie? Of dat ik frustreer omdat je niet meer een erectie kan krijgen? Kom, laten we erover praten. Bel hem. Als hij nu naast je ligt en je draait je bakagaman, aman draait je bakagaman. Schud hem even wakker. Zeg hem, luister wat meneer Lood zegt. Want zoals ik het daarnet gezegd heb, of eerder in het programma, is dat we misschien over alles praten. Maar soms praten we niet genoeg over een seks in een relatie, in een huwelijk. Soms is het dat de ene iets aangeeft, en omdat we het misschien niet eens zijn, dan is het dat we niet meer praten over het onderwerp. De ene heeft iets aan van ik zou dat leuk vinden. En jij vindt van nee, dat hoort niet binnen een relatie of een huwelijk. Dan is het dat jullie over dat soort van onderwerp niets meer praten, maar over alle onderwerpen praten jullie wel. En nu is dit probleem ontstaan. Jullie praten niet erover. Je frustreert als vrouw. Want jullie waren gewend toch heel goede seks. En nu de teleurstelling wat je nu hebt als vrouw is dat je niet meer zo aan je trekken komt. En we moeten niet gewoon zeggen dat mannen van seks houden. Vrouwen houden ook van seks. Vrouwen houden meer van seks dan mannen. We weten het toch. Soms doen ze gewoon zo niks van als dan niet een man. Maar zodat je even je hand op de schouder zet. Deze te kade van Sani. Misschien ligt ze en dan draai je een bakkaji. En je stopt je hand even onder dat deken en dan zie je taki, mami de ready. Toch? Dus laat er geen frustratie of teleurstelling maken dat jullie uit elkaar gaan. Laat er geen frustratie of teleurstelling bij je partner ontstaan. Kijk, als de persoon niet weet wat er gebeurt, dan kan dat misschien een ontstaan. Een teleurstelling toch? Vanavond hebben we seks gehad. Die tolly kan niet hard worden. Ze is helemaal teleurgesteld, omdat misschien sinds vanmorgen aan het werk ze zin heeft. En jullie hebben geappt, jullie hebben gebeld. Hoe jullie elkaar vanavond gaan verwennen. Hoe jullie de buren erbij gaan roepen. Welke standjes jullie allemaal gaan nemen. Heel wat filmpjes voor elkaar een gestuurd. Wat het allemaal gaat worden. Je hebt ook voor hem gestuurd wat voor lingerie je gaat aantrekken. En dan plotseling, dan Tidenetti. Dan is het. Dat de Isri moest guafaya. Dat Isri nog maar trangen. Dan kan die tolly, die penis niet hard worden. Maar inderdaad is het dat er teleurstelling zal komen, frustratie. Maar wanneer die vrouw weet. Wanneer jullie erover hebben gesproken. Wanneer ze weet wat er gebeurt, dat na stress. Dan is het dat ze met je gaat praten van, hey, kom tot rust. Zet alle werk aan de kant. Kom tot rust. Toch? Kom tot rust. Speel misschien gewoon even met die man. Kus hem, zoen hem aan zijn borsten. Zeg je toch, play even naar a tolly. Breng die man tot rust. Breng die man tot rust, want kan je naar stress. Niks aan mijn taak. Misschien faal angst. Omdat het verleden niet gelukt is. Dan gaat het vanavond ook nu lukken. Maar wanneer we met elkaar praten, dan ga je zien dat hij wel een steven krijgt. Wanneer we dat ding met tak aanpakken, dan ga je wel zien dat hij een steven krijgt. Maar if je gang aan mij gaat vanavond weer. Huh? Ik hoop dat je me niet teleurstelt. Al dat soort van zaken moet die man te horen krijgen. Jullie zitten nu op dit moment in een auto. Jullie gaan naar een hotel om elkaar te verwennen. En je begint heel wat dingen te slingeren naar die man zijn hoofd. Ik hoop dat vanavond je me niet weer teleurstelt hoor. Want ik lus je. Die man komt nu thuis. Nu komt hij in de kamer en hij gaat zich omkleden. En hij gaat baden. En wanneer hij uit de kamer gaat richting badkamer. Dan heb je dat gewoon los aan. Stel me vanavond niet teleur hoor. Want verleden was je. Al dat soort van zaken werken averechts. Help die man. Want we weten dat erectieproblemen bij oudere mannen meestal is dat een conditie in de bloedvaten niet meer is zoals het bij jonge heren is. Toch? Dus we gaan het niet normaal 2-3 keren. Maar mannen verschillen. De ene man is boven de 60-70 en hij kan nog 2 gewoon achter elkaar gaan. Maar omdat we weten dat mensen verschillen, dan moeten we zaken met tak aanpakken. En we denken dat alleen penetratie dat dit doet. Want als ik geen steven heb, dan ga ik geen dames meer vervelen hoor. Want dan kan ik ze niet seksen. Toch? Want we denken, als jonge mannen en de iets oudere mannen, dat het alleen maar is om een steven tolly. Je moet een steven tolly hebben, een steven penis, om seks te hebben met die vrouw. Als je geen steven hebt, dan is het geen seks. Toch? Ik moet een steven hebben, zoals ik het eerder gezegd heb, van, want dat na seks. Als steven, zeg je toch? Een harde penis, een steven penis, dat maakt dat ik seks kan hebben met die vrouw. Maar we moeten niet vergeten dat, zoals ik het misschien eerder gezegd heb, het knuffelen, het kroelen, het beffen, het vingeren, ook seks is. Is ook seks en ook aan takkie. En wanneer we merken, als vrouw, zoals ik het eerder gezegd heb, van dat misschien die erectieproblemen zijn, zover het is met die erectieproblemen bij je man of je vriend, nou is het dat we gaan praten. Want als we naar de dokter zijn geweest en de dokter geeft aan van, hey, luister, inderdaad kan hij het niet stijf meer krijgen, dan gaan we als man en vrouw kijken hoe we toch doorgaan door het leven. Maar is het misschien dat die man je toch kan beffen? Toch? Dan weer Luko. Hé, luister, we gaan niet uit elkaar. Ik geef zoveel om je. Ik weet van toen we pas zijn begonnen, IBD, je was je goed in bed. Toch? Je was goed in bed. Maar nu als het niet kan, probleem nog mag de, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Maar als de dokter aangeeft dat het stress is, en door haar stress, omdat je nog sabi, en dat je drinkt een soppie, je smokt een sigaret, Dat in plaats dat je stopt ermee na een soppie of na een sigaret of na een drugs. Want je stress om datgene wat er gebeurt na rokopé. En omdat je het niet thuis en omdat je er geen oplossing in is na rokopé. Er is iemand nieuws in je plaats gekomen. En plotseling moet jij iets anders gaan doen. En daarom stress je. In plaats dat je dat ding rustig aanneemt. Maar omdat je het niet weet, dan ga je drinken. Je drinkt een soppie. En dat werkt door op je erectie. Dan is het soms goed. Want misschien doe je het op dit moment. En je niet weet dat het probleem is dat je niet een stijf kan krijgen. Dat een asopie die je drinkt. Maar als je naar de dokter bent geweest. En als je met mensen praat. En mensen je aangeven van tak brada. Liba asopie. Na asopie en mekie tak je unoma seksa vrouw. Na drugs zijn je gebruikt en mekie tak je unoma seksa vrouw brada. Liba a drugs. Na sigaret die je smoko. To drie pakkie voor pakkie one day. Na dat e meki taki je last blow. Tap na nga sopi brada. De yoshi schreef tak taki a erectie o kombaka. Maar je weet het niet. En die vrouw ook waarmee je een relatie hebt, waarmee je getrouwd bent. Die vrouw praat tot je. Maar je pot dof seed ja vrouw. A vrouw je tegi van taki drink me niet meer so veel, laat dat ding. Daarom kan je maar niet goed seksen. Maar je luistert niet naar die vrouw. En waar je 80% hard werd, omdat je door blijft drinken, nu is het 40%. Dus al dat soort van zaken moeten we meenemen. Al dat soort van zaken werken door na een erectieprobleem. En dit maakt dat we als man, als jonge heer vermijden om seks te hebben met die vrouw thuis of met onze vriendin. Toch? En ik heb ook gezegd van, je kan knuffelen met die vrouw. Want aan een penetratie soms. Toch? En we weten, knuffelen met die vrouw, kroelen. Alles aan het ook kan doen. En wanneer die vrouw weet van dat je geen erectie meer kan krijgen. En ze is al, hoe moet ik het zeggen? Ze is al blij genoeg. Want ze verschillen, die vrouw verschillen. Met het knuffelen. Of met het kroelen. En dat maakt voor haar al dat jullie seks hebben. Toch? De ander zegt van, hey, luister, je kan geen steven krijgen, maar bef me. En we weten ook dat niet elke vrouw van beffen houdt. Toch? We weten ook dat niet elke vrouw van beffen houdt. En we weten ook dat misschien houdt ze van beffen. Maar ze wil toch die stijve penis hebben. Aan het eind voor haar seks. Om er goed te bevredigen. Dat weten we ook. Dus ondanks je er hebt gebeft. Ondanks je er hebt gebeft en een beetje hebt gespeeld met die tong bij die clitoris, want usabi taki dat die tong ook niet zo een hart is, toch? En amane stimuleer a clitoris ook tussen boom. Dat weten we. Dus ondanks ze van beffen houdt, is het toch dat aan het eind van haar pakket, dat je er toch een goede beurt gaat moeten geven. Maar wanneer we, zoals ik kom terug, wanneer we met elkaar gesproken hebben en ze het probleem kent, dan is het dat ze meegaat? Ja. Je bent toch mijn man. Ik hou van je. Ik ga bij je blijven. Dus ik ben tevreden als je me dus beft. Toch het knuffelen. Spelen met die vrouw der oren. Kussen aan de oren. En dat soort van dingen kunnen we doen. Toch? Kussen over het hele lichaam. Toch? Trek je tong in de ruggengraat. Alles wat ze dat je moet doen. Wanneer we praten en wanneer we merken, net wat ik gezegd heb, van je hebt met die man gesproken en je merkt van hé, er is geen oplossing, we zijn samen naar de dokter geweest, dan kunnen we dit soort van zaken toepassen. Toch? Speel met die vrouw. Kus er over haar hele lichaam. Kus er naast de lies. Toch? En dat soort van dingen kan je doen. Dus niet wanneer, we moeten niet denken dat alleen maar dus penetratie. Alleen maar dus door om te penetreren. We die vrouw tevreden kunnen stellen. We moeten gewoon goed afstemmen met elkaar. Gewoon goed afstemmen met elkaar. En wanneer we merken dat. En we hebben met elkaar gesproken. Van luister, we gaan het zo aanpakken. Dat je nou vermijdt aan seks. Want dan weet je. Hey, er zijn ook andere zaken. Waarmee ik die vrouw tevreden kan stellen. Toch? Het vingeren. Toch? Misschien is ze ook bereid om te zeggen van, hey, luister, je mag me vingeren. Toch? Vingeren zodat ze vochtig is geworden. Toch? En wanneer je dus dat allemaal gedaan hebt, plein naar clitoris, dan is het dat we weten dat niet elke vrouw het leuk vindt dat ze gevingerd wordt. Maar als we vooraf met elkaar praten, als we vooraf niks aan mitaki, het zijn allemaal zaken die we vooraf met elkaar moeten bespreken. En misschien hoeft het niet vooraf te zijn, maar wanneer dit soort van problemen komen, een erectieprobleem, dan is het dat we samen gaan zitten en dat we gaan praten hoe we toch het leuk kunnen maken. Ja toch, hoe we het toch leuk kunnen maken van, hey, luister, we kunnen dat niet doen. Goedenavond.
1: Hi, meneer Lood.
0: Ja.
1: Moet je de man even, ik ga zelf ook je oma's maken, is dat het ook?
0: Ja.
1: Want ze noemen hem Leri. Omdat mijn grandpa Leri mijn oma's aan hem, dan moet ik bijna 22, 23 jaar. Maar bij die tijd $50 bij je, als het vrouw je vindt, is dat het ook. Jong boy, dan moet ik een fout die nog eens. De man wat die mooie behoefte alles aan je, nooit lang onder een krank. Sasa man tegen me, als Santi is in de lukboom, heeft hij stappen op een bepaalde leeftijd, kan hij nooit boren aan boven snappen. Maar de allerlei zijn met de ikeri. De u klari, door rustig is voor af uur, of wat uurtje, dat bakker dat dego wasi. Maar mensen die ik het aan mijn klari, zo'n lange wasi aan de Santi, Ne baru, manengere, uno dueng, mi bede bu yong boy, adat mi grandpa, karmi, tak boy, apas fai de, unto idee kanga disanga tati, stop nangare sangati, no sorgu tak te ikba di tori, doros tak ti, tok, want yo tapon pa padle li fteit, yusuf fo aksi eka nat boy sam sangami, nat daromek ama ler mi, yusinwe barada, De ama men dati ama spang de chawatra gojeng a fosi denki kari lek yong boy of yong uma te ukba utofu roste kiso ilcha ilcha kustan funu atad nis fire dati wami wa bad den dat was het aki olibalibi. Rappa, en we drink boondresi, drink nyambu supu, stichter, tupu, saba supu. Is a bit of, is yourself drinking bitter lai, where bitter de? We come cheap bitter lai drink asani, is a local phrase. Dus in every drink asobi of it, you want asani. My every drink bitter. De sante horu snapu pa, put the cost with netting barada.
2: Yeah. Lekker. Ja.
0: Wanneer je zegt dat je een vrede drinkt aan Sophie, maar je vrede wel drinkt aan Abita. Toch? Inderdaad, wanneer je zegt dat je drinkt aan mama drinkt Abita, die man heeft duizend en twintig dingen om je te vertellen. Dat je een drinkt dan Abita, die zit dan Abita zo. Maar is je Sophie? Jong. Aan mij drinkt aan Sophie, zo heb je me niet. En meneer Shea heeft ook een opmerking gemaakt. Toch? Dat wanneer je zo klaar bent, aan spanning, dat je niet 1, 2, 3 rent naar de badkamer om daar te gaan baden. Toch? Hoor rekening, niks aan meneer Shea, takje naar de zenuwen. En het is, daarom zeg ik van, hoe meer u belt, hoe minder ik ga praten. 5473308781482. Het programma naar Gio. Om u kom ik hier op de donderdagavond. En wanneer de mensen bellen, ben ik zo zeker van dat u iets leert. En Misaptaki, er zijn vrouwen nu op dit moment die luisteren. En die dit soort van problemen zeker hebben meegemaakt. Misschien op dit moment met hun partner. Of met hun man waarmee ze in een relatie zitten. Of misschien heb je het meegemaakt en junanga mano de moro. Toch? Junanga mano de moro. En omdat die junanga mano de moro is het dat je nu pas daar weer over praten. Nu pas kom je erachter van. Amen. Om dit ding zijn we uit elkaar gegaan. Als ik het eerder wist. Waren we nog steeds bij elkaar. En ik weet dat op dit moment. Er dames zijn. Die op dit moment zeggen van, mijn God, jong. Als ik het eerder wist, was ik niet weggelopen. Als ik het eerder wist, had ik hem niet de ruimte gegeven om weg te gaan. Ook daarom is hij weggelopen en hij wilde niet erover praten. En dat je het niet wist, heb je die man waar je zoveel om geeft, heb je laten gaan. Omdat hij niet erover wilde praten. En jij wist het ook niet. Jij dacht van gewoon van, hé, die man stelt me, heeft me teleurgesteld 1, 2 keren. Maar je merkt wel dat het een goede man is. Je merkt ook dat hij heel goed eet. Hij verzorgt zijn lichaam goed. Maar je hebt jezelf nooit afgevraagd van, maar waarom eigenlijk kreeg hij geen steven? Of hij kreeg wel een steven, maar het is 50% maar hard. En omdat je very snel, dan heb je hem gezegd van, hey, blijf weg hoor. Je very snel, je hebt een korte lont, dan heb je hem gezegd van, hey, blijf weg hoor, want ik kan niet meer dat ding van je. Huh? Ik de hele week al vraag ik je, en wanneer je komt, dan heb je geen steven, of dan laat je me in de steek. Praat, bel hem. Neem dat toestel. App hem op dit moment. App hem op dit moment en zeg van, wat speelt er eigenlijk? Dan gaat hij je misschien zeggen van, hey, luister, is een stukje prestatiedruk die speelt. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond met Gracita Huizen.
2: Lekker hoor, Gracita.
3: Mooi. Een meneer belde zojuist en hij gaf aan dat na zo'n sessie je een half uur tot een uur moet uittrekken om tot rust te komen, dat je liever niet gaat baden.
2: Ja.
3: Omdat de zenuwen zo gespannen zijn en het niet goed is dat je ze zo in één ruk bam omlaag trekt. Ik wist dat niet. Bedankt meneertje. Meneertje was het toch?
2: Ja.
3: Mm-hmm. Bedankt voor die informatie. Kijk, ik denk dat een heleboel mensen waarschijnlijk ook gewoon in slaap donderen hoor. Als ik zeg donderen, meneer bedoel in takroe, maar dat ze in slaap vallen. Als ze hard hebben gewerkt. Maar ik las ergens dat de vrouw juist moet gaan. Nou, ze hebben ook niet gezegd baden hoor. Maar ze hebben gezegd dat je je vagina moet gaan. Een bad moet geven. En liefst van binnen. Om de sperma dan eruit te krijgen. Omdat het niet erin moet blijven. Omdat dat ervoor kan gaan zorgen dat je. Problemen krijgt met je urine. Met je blaas. Ja.
2: Ja, ja.
3: Toch? En dat je dan bij het urineren dan pijn krijgt. Omdat dat het voor onder andere veroorzaakt. Dus nu zit ik me af te vragen, wat want in toe? Moeten we dan aanhouden?
2: Ja.
3: Toch kijk, ik wil geloven wat die oude mensen zeggen, want ze hebben iets maar beter. Ja. Vaak genoeg hebben ze gelijk, maar ik zit me ook af te vragen, hoe doe je dan? In het andere geval. Ja, ja. Dus

0: Dus hij zegt van, hé, luister, is het wel baden of niet baden? 547-330 8781482. Daarvoor zit ik hier. Una vrede bel. Usaftaki we arki. En usaftaki desmasa e boro arki lai. Want ze kunnen je precies voor zeggen hoor. Ze kunnen je precies zeggen wat je allemaal gezegd hebt. Goedenavond.
1: Hai. Hier een pa.
0: Ja.
1: Mevrouw Gracita. Mm-hmm. Ik ga één ding voor houden. Het is een vrouw. Ik weet dat je wil gaan springen om je gelijk te reinigen. Maar het gaat met die spanning waar je bezig bent. Het is gewoon een half uurtje, kwartiertje. Dan ga je wel lekker baden. De hele avond dat nee, tot morgen ook. Nee. Blijf en je zenuwen rustig weer op elkaar zijn. En dan ga je zelf zien als vrouw dat je ook niet denkt dat ik, mijn god, ik ben niet gebaat. Leg gewoon een half uurtje of een kwartiertje. Dan kan je gewoon gaan baden. Dat moet je niets. Een man ook. Omdat breng met baronu. Dat big is maar bar mee. Ik ben er bijna 70, maar als mijn opa er was, was hij boven de 100. Hoor. Dus dat alleen wil ik zeggen. Dat begrijp je maar wel wat over het heb. Althans op pa.
0: Ja, althans zo, ja. En heeft mijn arki meneer Shea, meneer Shea zegt van hij is boven de 70. En die arki meneer Shea, alle dingen staan die meneer Shea, dat je dan bekruipt mij het gevoel wel dat meneer Shea boete. Toch? Dat meneer Shea zijn prestaties wel goed zijn. Maar terugkomend, het is goed inderdaad dat je misschien na een herproces, wanneer jullie zo elkaar verwend hebben, dat je toch blijft even liggen, een kwartiertje, 20 minuten. En dan dat je dus de badkamer een opzoekt. Toch? Maar utak nanga makandra. Het probleem wordt niet alleen een probleem van die man, wanneer die man dus seks vermijdt, maar automatisch wordt het ook een probleem van die vrouw. Toch? En we lopen misschien weg. We hebben misschien een korte lont. We hebben de hele dag in de ochtend gesproken hoe we 's avonds mekaar gaan verwennen. En dan begreep ik, u daar thuis begrijpt ook, dat wanneer je met die man in de kamer bent, want misschien is het iemand die je pas hebt leren kennen, ja toch, 1, 2 weken, 3 weken zo, dan i meka afspraak. En dan wanneer je in de kamer gaat, dan kreeg je dus dat die man geen stijve kreeg. Toch? En dan begreep je dat je een beetje teleurstellend gaat zijn. Kan je misschien bij de eerste keer, ga je dat niet bewijzen. Maar zoals ik het altijd zeg, wanneer je dus een vrouw bent die dit soort van zaken meeneemt, dan begreep je zelfs van, dit kan dus gaan spelen. Misschien een stukje prestatiedruk of misschien stress. Toch? En dan is het dat je die man tot rust brengt. Toch? En bij de tweede keer, wanneer jullie weer een afspraak maken, dat je vooraf, ze biedt ook naar telefoon of je biedt app van luister. En, de eerste keer was het niet gelukt, maar probeer alles naast je te zetten. Dat wanneer je vanavond bij me bent, dat we kunnen genieten van elkaar. Biggie prata sani in. Toch? Gomiti a day of the avond. Toch? Maar begin niet met, ik hoop dat vanavond, wanneer we weer elkaar gaan zien, dat je me niet in de steek laat. Toch? Want we weten dat ook alles wat we zeggen kan ook gaan werken naar een soort valangst. Toch? Ik hoop dat je vanavond me niet weer in de steek laat. Toch? Je bent al zoveel jaren getrouwd met die man. En je weet dat het een man was vanaf het begin doe betrouw. Hey, in bed heel

goed was. En nu dat jullie ouder worden en dat zijn naar Gomorra, dan is het goed dat je ook met die man praat, toch? Voor Asani, waka sweetie. Maar als we beginnen met heel wat dingen te zeggen, dan begrijp je wat er dus in de avond gaat gebeuren. Toch? Want het is de vorige keer niet gelukt. Dan maar ik denk ik ba van hé, 3D terug aan een lukt me. Jongen, hoe gaat het vanavond zijn? Ga ik vanavond die vrouw toch kunnen seksen? Ga ik er vanavond toch wat plezier kunnen geven? Hebbes? Kook Arkima Poko. En dan ben ik straks terug bij u. Arkapoko Disi. En hier. Play.

0: Goedenavond.
1: Hi, goedenavond. Ik moest even wat corrigeren. Met Gravita, sorry.
0: Ja, ja.
1: Ik zei zojuist na een vrijpartij baden. Het is geen baden, het was plassen. Dat is wat het moet zijn. Dat is geen baden, het is plassen om je urinebuis te reinigen van mogelijke bacteriën enzovoort enzovoort. Dus dat is een, want hoe weet, na een vrijpartij wil blijven liggen, het liefst blijven liggen en in slaap donderen. Maar dat plassen toch wel helpt om andere bepaalde ontstekingen te voorkomen. Dat is de correctie die ik wilde aanbrengen. Fijne avond, dat jij moet afronden.
0: Ja, ja, bedankt.
1: Oké, okay,
0: ja.
1: Bye-bye.
0: Ja, ja. Inderdaad, Gracita heeft dus de correctie gepleegd en u dat thuis heeft ook eruit geleerd. Toch? Stress, houdt u rekening mee, stress, wat stress allemaal kan doen met u. Vooral de mannen, de broers van me daar buiten, alle de mat heeft mee, houdt u rekening ermee, wat stress allemaal met u kan doen. Toch? Onderschat je stress niet. Goedenavond.
2: Hi. Jij bent meneer Lou. Mevrouw Gracita, ik heb een palette historie.
0: Ja.
2: Dit moet je altijd normaal kunnen doen. Gewoon, maar soms je krijgt die feeling. Hey, ik moet naar het toilet, ik moet even plassen. Dat is normaal. Dat is normaal. Hoor. Dus die napoes van een pistool dat hij maakt. Maar alleen om je helemaal nat te maken, dan ga je al je zenuwen, daar gaat die probleem beginnen bij jou. Maar gewoon, je bent klaar, moe, alles, en je voelt, ik wil even naar het toilet, want ik moet even gaan pissen. Dat is normaal. Mag je dat normaal gaan doen? Nadien, dan heb je een stuk met je roep, hè. Nadien, dan ga je weer lekker bangen, dan ben je weer lekker fris. Jange papa, oala toe. Dan, je was weer lekker. En dan hou ons gezond. Hoor. Hij maakt een fijne avond.
0: Ja. En
2: mevrouw Gracita. Schiet in de stad.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, inderdaad. Wanneer we zo bezig zijn geweest, dat we nog even blijven liggen. Ook wanneer we niet alleen thuis, zijn we toch thuis wanneer we in ons huis zijn, dat je aan vrouw dan, wanneer we zo bezig zijn dan. Weet je dan, hoe doen ze? Echt zo bezig geweest dan. Doe even. Huh? Misschien een radio let je zo iemand. Ook zo. Dan weer Arki Radio. Dan weer dan doe even. Ook. Wanneer we in een hotelkamer gaan. Want we weten. Dat niet dat iedereen thuis kan doen. Dus houdt u rekening mee. Dat wanneer ook u wanneer naar een hotelkamer gaat. Dat u ook rekening daarmee houdt. Dat wanneer je zo even klaar bent, dat je toch nog even blijft liggen. Je zou weer tak over het een en het ander. En dat ook tak een kwartier, want 20 minuten over het een en het ander. Dan gaan we samen onder de douche. Toch? Dan gaan we baden, want dan moeten we ons klaarmaken om richting huis te gaan. Maar je zou weer dat zo zien. Dan is het dat die vrouw gewoon even naar het toilet gaat. Ze gaat plassen. En dan komt ze weer netjes en lekker naast de man. Der papi, wat nog meer der baby, wat nog meer der chocola, wat nog meer, vertel me, huh? Dan komt ze naar der papi, en dat soort zijn zo, baby love, beertje, samoro, dan kom je naast je papi liggen, toch? Dus u nog meer grap naar stress, mensen, laat stress niet maken dat u vermijdt om seks te hebben. Dat laat stress niet maken dat uw seks vermijdt met uw partner. Uw partner waar u zoveel om geeft. Toch? Dus erectieproblemen mogen nooit zorgen dat u het seksen vermijdt. Laat dat niet gebeuren. Erectieproblemen mogen nooit ervoor zorgen dat u seks met uw partner vermijdt. Seks met uw partner, seks met de persoon waar je zoveel om geeft. Seks met de persoon waar je zoveel van houdt. Toch? Laat dat geen rol spelen. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten door te zeggen: je penis zegt veel over je gezondheid. Ik herhaal. Je penis zegt veel over je gezondheid. Ik denk dat meneer Che het gezegd heeft. Zorg goed voor je penis. Toch? Zorg goed voor je penis. Eet goed. En je zal merken dat wanneer je goed voor je penis zorgt, dat je ook langer seks kan hebben met die vrouw waar je zoveel om geeft, met die dame waar je zoveel om geeft. En laat u dat niet over voor die mannen. Want jij als vrouw, wanneer je meehelpt naar gezondheid voor een man, die man waar je zoveel om geeft, dan zal je ook merken dat je niet zomaar investeert in een gezondheid voor een man, maar dat je investeert om goede seks te hebben. Ik groet ieder. Ik bedank ieder die gebeld heeft naar de studio om zijn of haar reactie te geven. Ook de mensen die luisteren. Ook de mensen die nog over de drempel moeten gaan. Dat je kom bel. Want een programma naar je programma. Toch? Misschien heeft u nog een drempel, maar we weten dat elke week er nog meer mensen erover komen. En we weten dat nog elke week er meer mensen luisteren. En we weten dat er de tijd gaat aanbreken waar er meer mensen gaan bellen en waar u mijn stem minder gaat horen. En dat u gaat bellen en dat u gaat vertellen wat u overkomt, man als vrouw. En dat de mensen die thuis luisteren iets gaan leren uit wat u gezegd hebt. De mensen die nu richting huis gaan, rijdt u voorzichtig, komt u goed thuis aan. De mensen die nu aan het werk zitten, dwaarrokken juist. Bel je man, je vriend, je vriendin. Toch? En we weten dat na elke programma, wanneer we hier een punt achter ons programma zetten, weten we dat de mensen die aan het werk zitten op dit moment in de nachtdienst, ook de mensen die thuis zitten op hun achter- of voorterras, nog steeds doorpraten over het onderwerp. Dat usabi if de man no de idee nachtdienst en wat tomati je arki, misaptaki wat agwedoro abra onderwerp. Omdat wij behandelen onderwerpen hier die waarvan we weten dat het zaken zijn die spelen binnen die samenleving. Dus praat u er nog steeds over. Misschien wat ik niet gezegd heb, kunt u aan de mensen waarmee u nu zit vertellen, zodat zij het weten. En we zien, we horen elkaar volgende week donderdag. Ik groet u en ik zeg goedenavond.
3: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

Wanneer het geeft, is het goed. Frisse morgen, geliefde luisteraar. Dit is Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Sanchez. Ik hoop van harte dat u het goed maakt. Ik ben er zeker van dat sommigen van uw herinneringen hebben opgehaald met dit lied van de lagere school uit het liedboek voor kerk, school en huis van de Evangelische Broedergemeente. En één woord dat gelijk in me opkomt bij dit lied is tevreden. Ben ik tevreden? Bent u tevreden? Zijn wij tevreden met het leven, ons werk, onze gezinssituatie? In het woord tevreden vinden we vrede. Tevreden betekent onder andere niet begeerig, vredig, gelukkig. Tevredenheid is het gevoel dat aan iemands behoefte of verlangens is voldaan. En dan schiet mij te binnen wat in het eerste Bijbelboek Genesis wordt beschreven. De Creator zag wat hij had gemaakt en dat het goed was. Zeer goed, wordt later gezegd. Ook wij kennen dat gevoel, hè? Wanneer we hard hebben gewerkt om iets goeds te bereiken, hebben we voldoening. Maar tegenwoordig lijkt tevredenheid aan het vervagen. Veel mensen zijn ontevreden over hun baan, hun salaris, pensioen, hun huwelijk, omstandigheden, over zichzelf. Sommigen zijn altijd op zoek naar meer of beter. Een mooiere auto, meer geld, een groter huis, nooit is het goed. Maar gelukkig zijn er ook mensen die genoegen nemen met hun situatie, ook al hebben ze best nog wensen. Die mensen leven vanuit een houding van tevredenheid. Ontevreden zijn wil niet zeggen dat je onverschillig bent of je berust in een bepaalde situatie. In Lucas 18 vinden we bijvoorbeeld een ajeer-story over een vrouw die bij een onrechtvaardige rechter blijft aandringen om haar recht te doen. En tevredenheid wil niet zeggen dat je geen wensen mag hebben, naar een beter leven mag verlangen. Maar Gods woord is onze leidraad, ook voor wat het vinden van voldoening in het leven betreft. En het mooie vind ik dat er verhalen in voorkomen van mensen zoals wij, waaruit we kunnen leren hoe het moet en hoe het niet moet. Zo ook over tevreden en ontevreden mensen. Er is een voorbeeld van een man die zoveel rijkdom had, zoveel vrouwen, en toch was hij ontevreden. Hij zag een mooie vrouw, werd begeerig en ondanks dat hij wist dat ze de vrouw van iemand anders was, nota bene van een van zijn soldaten, liet hij haar halen en ging hij met haar naar bed en ze raakte zwanger. Ontevredenheid, lust, bracht hem in problemen, terwijl Exodus ons leert, Exodus 20, dat je niet zult begeren wat van je naaste is. God stuurde een profeet naar hem toe, die de man vertelde over een rijke boer die het lammetje van zijn buurman had afgepakt en maakte hem duidelijk dat hij zeer slecht gehandeld had. Hij werd ook gestraft. Het hele verhaal leest u in 2 Samuel 11 en 12. Het gaat over koning David. Nu de andere kant. Als er iemand is die ons veel kan leren over tevredenheid, is het de apostel Paulus wel. U kunt in de Handelingen der Apostelen lezen wie hij was, hoe zijn leven radicaal veranderde na een ontmoeting met Jezus. Een aantal van zijn brieven aan verschillende gemeenten heeft hij geschreven terwijl hij in de gevangenis zat. En een Romeinse gevangenis toen was niet niks. Hij had veel te verduren, honger, dorst, mishandeling en meer. Zijn uiterlijke omstandigheden waren wel somber, maar toch had hij innerlijke vreugde en vrede. Hij zegt, niet dat ik spreek over gebrek, want ik heb geleerd in elke situatie tevreden te zijn. Ik weet hoe het is om vernederd te worden en ik weet hoe het is om overvloed te hebben. In alle omstandigheden heb ik geleerd hoe ik met overvloed en gebrek, met rijkdom en armoede moet omgaan, vinden we in Filippenzen 4. Hoe kan dat? Paulus, zijn tevredenheid was geworteld in zijn relatie met Christus, niet in zijn materiële omstandigheden. Dus als we denken dat wanneer we meer hebben, we dan tevreden zullen zijn, kunnen we ons deerlijk vergissen. Paulus schrijft aan zijn geesteskind Timotheus in 1 Timotheus 6,
Godsvrucht met tevredenheid is grote winst, want we hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Maar als we te eten en te drinken hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Wanneer we een goede, een diepe relatie met God hebben, is onze ziel tevreden. Dat is belangrijk. Wie heb ik in de hemel behalve u? En op aarde is er niets dat ik begeer behalve u. Mijn lichaam en mijn hart mogen bezwijken, maar God is de kracht van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid, vinden we in Psalm 73. We kijken vaak naar anderen, wat zij hebben, en willen meer, beter. Maar weten niet hoe ze aan die rijkdom zijn gekomen. En die reclameboodschappen, die zijn erop gericht onze tevredenheid te ondermijnen. En ons te laten denken dat we meer nodig hebben dan we bezitten. Ons hebberig maken. We moeten het verschil leren kennen tussen behoeften en wensen. God geeft ons wat we nodig hebben, niet wat we willen. We hebben materiële zaken nodig, maar moeten onze zekerheid niet zoeken in dingen als geld en bezittingen, maar ons vertrouwen op God stellen, in goede en ook in minder goede tijden. Ik weet dat we als kind de ene dag brood met ei kregen, maar we waren even blij als we brood met tevredenheid kregen. U weet toch wat dat is? Dat hebben we thuis mee gehad. Mijn moeder overleed jong, maar onze ouders waren voor ons een voorbeeld in tevredenheid, dankbaarheid. Mijn vader had een groot geloof en vertrouwen in God. Hij was al 90 en bijna blind, maar voor elke maaltijd bad hij altijd een deel van het lied dat we aan het begin hebben gezongen. Bij schrale kost of overvloed, zoals de Heer het geeft, is het goed. Dank u, mijn God. Hij vertrouwde God erop dat de maaltijd goed was, al zag hij nauwelijks. En ik ben de Heer zo dankbaar voor al zijn lessen. Mijn dochter was nog klein, maar ze vond etenstijd bij opa zo fijn. Ze zat op het gebed te wachten en genoot ervan. En ze herhaalde dan, dank u mijn God. Lobby Wang, rijk zijn is geen garantie voor tevredenheid. Dat moeten we leren, stap voor stap. Wees tevreden en dankbaar voor wat je hebt, in plaats van te stressen om wat je niet hebt. Wees tevreden met Gods voorzienigheid in al je behoeften. Spreuken 14 vers 30 leert ons dat een tevreden geest een goede gezondheid geeft, maar jaloezie knaagt aan je botten. Ware tevredenheid is alleen in God te vinden. En hij verzekert degenen die in hem geloven en hem dienen, dat hij in hun behoeften zal voorzien, materieel en immaterieel. De vijand probeert ons ontevreden te maken, te beroven van onze gemoedsrust. Maar wanneer we net als Paulus in Jezus geworteld zijn, weten we dat hij de enige is die leven geeft en overvloed op zijn tijd. Weet u, vaak denken we dat het moeilijk is om tevreden te zijn als we gebrek lijden. Maar ik ken mensen die nauwelijks iets hebben, maar zo tevreden zijn. Zowel overvloed als gebrek kunnen ons ontevreden maken. En we weten niet waarom God een bepaalde situatie in ons leven toelaat. Misschien wil hij ons lessen leren in bijvoorbeeld geduld, nederigheid, zachtmoedigheid, dienstbaarheid. Ons slijpen en vrijmaken van begeerigheid, hoogmoed, trots. Denken dat we alles zelf hebben bereikt. Misschien wil hij ons dichter tot hem brengen. Zo slechts de Heere bij mij woont, mijn arbeid met zijn vrede bekroont. Al is mijn woning dan een kluis, hij maakt het tot een koningshuis. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij, God dus, heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Dat verzekert hij ons in Hebreeën 13.

eet. Nogmaals, Lobby Wang, tevreden zijn betekent niet dat je geen wensen of verlangens mag hebben. Maar laten we alles eerst bij onze Schepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob leggen. Want Prediker 3 vers 13 zegt, wanneer iemand eet en drinkt en kan genieten van al het goede dat hij door zijn harde werken heeft gekregen, dan is dat een geschenk van God. We bidden dat Hij ons helpt onderscheid te maken tussen goede en verkeerde verlangens en op Hem te vertrouwen. Want al ons geld, onze bezittingen in dit leven zullen vergaan, maar Gods voorzieningen duren eeuwig. Tot slot het volgende voor u, voor mij, als stof tot nadenken. Hebben we onszelf ooit afgevraagd of God, onze Creator en Hemelse Vader, tevreden met ons is? Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the Lord bless you and keep you. Amen.

0: is Lim FM 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: the notification on them.
1: Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Hey guys, I'm Teddy, tagging Lim in my mind.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Beatable.
4: Number one.
5: Number one.

0: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Lim FM, de andere radio.

0: wil je een sausje bij?
1: Hier hoor je het anders en beter.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling. Een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: The notification on limb.
1: Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Zo, goedemorgen, goedemorgen lieve mensen. Welkom bij de Feel Good Friday Vibes met Cher Hoogboot. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en u weet wat het is. Elke vrijdag maken we het super, super gezellig. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen, dat u goed bent opgestaan. Mocht dat het geval niet zijn, dan brengen we u zeker in de stemming. U weet het, we starten met die Koru Savu en daarna gaan we lekker los. En just a reminder, ik hou van Bob Marley. Dus de volgende track die ik heb geplaatst is Wake Up and Live en ik kom zo bij jullie terug.

So that was Wind of Change van The Scorpions. En het is zo nostalgisch voor me. Mijn vader die hield altijd van soft rock, dus ik luisterde altijd lekker mee. En vandaar heb ik dus eigenlijk, ja, yeah, when it comes to music, I have a very broad love for music. Ja, we gaan lekker gezellig verder met een oud favoriet. En ik ben natuurlijk bezig met die love songs voor jullie, dus... Genieten jullie maar van die koru zelf en dan horen jullie me straks weer.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En ik breng jullie in die lobby-sfeer. En nu gaan we naar die Vosbosie. Je weet toch, die eerste quiz?

0: treten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.

Keep Climbing That Hill, Keep Moving, dat was Elaine. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. U heeft gezien vandaag, vanochtend heb ik het super rustig aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat we die Feel Good Friday vibes niet gaan voelen. Want ja, soms moet het een beetje rustig gaan beginnen. En later gaan we het woeliger aan doen. Jullie weten wie ik ben. Maar ik wil even nog iets tegen jullie zeggen. We hebben die tip gehad. En net als wat die tip zegt, focus je op het positieve. Als je gaat focussen op het negatieve, it's gonna be magnified. Focus je op het positieve. Tenminste, één ding moet positief gaan in je leven. Het moet goed gaan in je leven. Focus je daarop en dan ga je meer daarvan aantrekken. Soms moet je gewoon even die pauze nemen. Zit even met jezelf, reflecteer. Maar het komt goed. En als nog niemand je heeft gezegd, je mag er wezen, je mag er zijn. En je bent geliefd.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ik breng u nog steeds de Feel Good Friday vibes. Het is weekend, lieve mensen. Get into it. We gaan het lekker gezellig gaan doen. En als je in het verkeer bent, doe zeker voorzichtig. En onthoud, we hebben links verkeer. De rechterbaan is om in te halen. Let's have some fun.

Modo takso. Arkis malon tu, dantide, ta unkondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odo funade. En abeskopu ftide, dat takso, na sumabari, na dat firi. En dat wil zeggen, mijn mensen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Oftewel, eigen schuld, dikke bult. La sumabari, la dat firi. Sure.

Rustig. En ik weet dat het weekend is, maar hoe doemtje is rustig. Nee, zo meteen krijgen we het nieuws tegen 10:00. En dan ben ik weer om 10:30 bij jullie terug. Maar voor nu gaan we gewoon lekker gezellig verder. En deze is op all-time favorite van me. Thank God I'm alive and well. En ik ben ook dankbaar dat jullie er nog zijn. Voor degenen die wat te vieren hebben, gefeliciteerd. Geniet ervan. Degenen die in rood zijn gedompeld, we wensen jullie heel veel sterkte toe. En natuurlijk weet u dat u nog steeds luistert naar Lim FM 91.7.

in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 28 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Currykip met aardappel. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En gebakken bangbang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Het is 9:50. En het is 9:50. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Natuurlijk brengen we jullie die Feel Good Friday vibes vandaag. En we gaan gewoon lekker gezellig verder. Net als wat ik eerder zei, het nieuws is zometeen. En dan hoort u me weer om 10:30.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coldiepsing winkels.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is vrijdag 28 augustus. De regering heeft besloten per eind september een loonsverhoging van 15% toe te kennen aan landsdienaren en aan hen gelijkgestelden. President Jenny Simons deed deze aankondiging gistermiddag tijdens de regeringspersconferentie.
1: We hadden u aangegeven dat de overheid dit jaar wat ruimte heeft gezien om een kleine stap te beginnen te zetten richting verbetering van de lonen van de verschillende groepen, ook de mensen die bij de overheid in dienst zijn. En we hebben u toen aangekondigd dat de overheid, en dat is ons team, de presidentiële commissie, die gaat dan met de bonden aan tafel om te beginnen te praten daarover. En dat is ook gebeurd. En we hebben vanmorgen, voor ik naar hier kwam, maar ik heb nu de formele verklaring hier van minister B, die de voorzitter is van onze presidentiële commissie, en de directeur van Financiën, de Rafaxuur en BVL als, dat we dat de commissie met de bonden heeft afgesproken dat er per direct wel een verhoging van 15% alvast komt op de salarissen van landsdienaren en de met aan hen gelijkgestelde. Dat is per 1 september kregen we, nu zijn we al voorbij de tijd van augustus, dat is per 1 september. En dat de eerste stap is. Daarnaast is er dan een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit 8 lieden vanuit de regering en 7 lieden vanuit de vakbeweging, om dan verder te werken aan concrete voorstellen ten aanzien van de verdere invulling van arbeidsvoorwaarden en het financieel kader. En ze willen binnen 3 maanden dan zover zijn dat ze weer met een voorstel kunnen komen. Dit is dus geen akkoord, we zijn nog in onderhandeling, zullen we zeggen. Maar er is alvast een eerste stap gezet om met elkaar eens te worden dat dit alvast wordt gedaan. U weet dat vanuit de kant van onze werknemers in het land, overal, maar zeker bij de overheid, dat er een situatie is ontstaan in de afgelopen jaar dat mensen sterk achteruit zijn gegaan in een besteedbaar inkomen. De regering weet dat. Alleen hebben we ook beloofd aan u allen dat we een economisch stabiel beleid zullen voeren. Dat betekent, die koers van ons is heel belangrijk, want als die begint te lopen, heeft iedereen hoofdpijn. Dus we moeten het land zodanig besturen dat we die koers stabiel kunnen houden. Ik moet zeggen, dat is met succes gedaan tot nu toe. En we hebben pas ook weer maatregelen getroffen om die SRD verder te versterken en in elk geval zo goed mogelijk te garanderen dat die in stand bleef. Tegelijkertijd hebben we ook beloofd dat zo gauw er enige ruimte ontstaat, we stappen zullen zetten om de ambtenaren, de landsdienaren, om hun leefomstandigheden, hun inkomen te verbeteren. En dat is wat we hebben aangegeven en de gesprekken zijn gestart. En dit is waar we nu zijn aangekomen. Dat is wat ik net heb gekregen van minister B. En het is dus ondertekend door de verschillende mensen. Dat wilde ik nog mededelen. We hebben natuurlijk, dat is de reden waarom zeggen we hebben niet veel. Maar voordat wij de presidentiële commissie toestemming geven, of voordat ik iets zeg in de media van dat we wat ruimte hebben en dat we gaan praten met de bonden, dan praat ik echt eerst met Financiën. De minister van Financiën, elke dag aan me zei, als de minister van Financiën voor me uitrekent van kijk, als je dit uitgeeft, dan ga je die economie verstoren. Dan ga ik het niet uitgeven. Dan mag iedereen op zijn hoofd gaan staan. Waarom? Het is dan in het nadeel van diezelfde mensen. Dus, maar die ruimte die we dus nu aangeven, die hebben we gezien dat het er is tot zover. En we hebben ook eerlijk aangegeven dat we kijken naar een moment waarop we die prijscap gedeeltelijk of geheel kunnen weghalen. We kijken namelijk ook naar de minister van Esoti. We hebben met de minister afgesproken dat we de economische controledienst gaan versterken. Omdat we weten dat de prijs van diesel niet op elk product een grote impact heeft. Maar dat mensen vaak misbruik maken van, oh, olie is verhoogd, dus ik ga mijn dingen verhogen. Dus als wij geen controle hebben op dingen, dan kan je inderdaad krijgen dat er onterechte inflatie ontstaat. We verwachten niet dat deze eerste verhoging een grote inflatie tot gevolg zal hebben. Dus we zijn constant met financiën bezig om die balans te houden.
0: Aldus de president. Ondanks deze loonsverhoging is er nog geen akkoord tussen de verschillende vakbonden en de regering. Revelino Eijk, de voorzitter van de Surinaamse Politiebond en de vertegenwoordiger van de gezamenlijke veiligheidsbonden, zei ons het volgende hierover.
2: In een eerder stadium was 10% aangeboden geworden door de regering. We hebben volgens mij 2 of 3 keer al onderhandelingen gevoerd. Althans gesprekken, want echte onderhandelingen zijn het nog niet geweest. Waarbij in dat stadium ook al was aangegeven dat de regering voornemens was om in elk geval in september alvast wat voor de landsdienaren te hebben. Natuurlijk hebben ze een presentatie gehouden toen met hun mogelijkheden en onmogelijkheden, rekening houden met begrotingswijs zaken en andere zaken voor wat betreft de financiële huishouding van de overheid. Wij hebben natuurlijk ook vanuit de veiligheidsbonden, maar daarnaast ook de andere vakbonden die ook aanwezig waren, hebben vanuit onze discipline steeds aangegeven waar het allemaal om gaat. Vanuit de veiligheidsbonden hadden wij 55% looncorrectie gevraagd. En we hebben ook onderbouwd waarom wij dat willen. Van onze zijde was het hadden we een ondergrens van 25%. Vandaag zijn we dus gegaan en we hebben toen begrepen van de presidentiële werkgroep vakbonden onder leiding van meneer de minister van Binnenlandse Zaken, meneer B, dat er opnieuw wat berekeningen vanuit de zijde van de regering, met name het ministerie van Financiën, zijn gemaakt en dat er toch nog wat extra mogelijkheden waren om wat meer aan te bieden en dat is dus 15%. We hebben natuurlijk ook gedocumenteerd aangegeven dat dat ook voor ons geen optie is, omdat rekening houdend met de inflatie van de afgelopen jaren, daaraan natuurlijk gekoppeld koopkrachtverlies, het besteedbaar inkomen is helemaal gedaald, dat die 15% toch bitter weinig zou doen. En dat nog erbij het weghalen van die cap op benzine, die oil cap, dat ook weer voor wat prijsstijgingen zou kunnen zorgen. En natuurlijk een heleboel andere zaken die we hebben aangehaald van dat dus die 15% niet voldoende is. De regering heeft duidelijk aangegeven dat ze voor dit moment niet meer kunnen geven. En dat zij dus in elk geval die 15% eind van de maand september gaan storten. Of althans gaan bijberekenen op het loon van de landsdienaren. En we hebben aangegeven van luister, u mag het doen, dat is uw besluit. U heeft besloten dat u het gaat storten. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen. Dus u mag het storten, u beslist als regering dat u dat gaat doen. Maar wij zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Die loononderhandeling is voor ons nog niet afgelopen. En vandaar is dat de regering dus toen ook met een voorstel is gekomen. En wij hebben dat natuurlijk ook ontvangen, met open armen ontvangen. Waarbij we hebben aangegeven dat er een commissie wordt ingesteld, bestaande uit 7 vertegenwoordigers vanuit de vakbonden en 8 vertegenwoordigers vanuit de regering. En dat die commissie uiterlijk binnen 3 maanden alles in het werk moet stellen om een heleboel aanbevelingen te doen, rekening houden met een samenhangend geheel van inflatoren, een werking op de prijzen natuurlijk, van de winkels, een heleboel zaken daarmee. Dat die zaken allemaal te bedden worden gebracht, maar ook inkomstenverhogende maatregelen van de overheid, waar niet genoegzaam naar wordt gekeken, zoals bijvoorbeeld BTW, goud, hout, sector, etcetera, etcetera. Dat er naar meer mogelijkheden moet worden gekeken. En dat er ook extra aandacht moet worden besteed aan toezicht op de stijgingen van prijzen in de winkels. Ja, al dat soort zaken moeten worden besproken door die commissie. Maar duidelijk is dat wij hebben gesteld, alle vakbonden die daar aanwezig waren, ik praat met name vanuit de veiligheidsbonden, als de SPB is coördinator van de veiligheidsbonden, is duidelijk gesteld dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen en dat dit slechts een besluit is van de regering, dat zij zelf hebben aangegeven, ze gaan 15% alvast storten eind september.
0: Riverino Eik, de voorzitter van de Surinaamse Politiebond en de vertegenwoordiger van de gezamenlijke veiligheidsbonden. Hij heeft het gehad over de loonsonderhandelingen met de regering. De regering die heeft besloten per eind september een loonsverhoging van 15% te geven aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Riverino Eik die zegt daarbij dat dit niet het einde is van de loonsonderhandelingen. Er wordt geen genoegen genomen met 15%. De NVEBS die past vooralsnog loadshedding toe in het EPAR-gebied. Paramaribo, Parahuanica, Komoene en Saramaka. Dit betekent dat in deze gebieden beurtelings stroomonderbrekingen plaatsvinden. De loadshedding is het gevolg van onder andere de lage waterstand in het Afobakastuwmeer en het verhoogde stroomgebruik. Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP en gewezen directeur van de NVEBS, gaf de volgende reactie op deze situatie.
3: De EBS moet ook in staat gesteld worden om de hoognodige investeringen te doen. Dat we dat goed vaststellen. Ten tweede moet de EBS ook geëquipt worden, toegerust worden met ter zake deskundige gekwalificeerd personeel. Ja, dat de partijpolitiek daar niet te veel moet mee gaan bemoeien, want het is een technisch bedrijf. Een EBS met de stroom, dus technisch goed gekwalificeerde mensen. Ja, moeten daar geplaatst worden. Dat is in zijn algemeenheid. Daarnaast kijkt men naar EBS alleen, maar dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk omdat de EBS afhankelijk is van diverse variabelen. Eén is namelijk, zijn de tarieven die EBS hanteert, de reële tarieven. Je kan niet als de kosten, dat is zeggen 10 SRD is, dan kan de overheid niet zeg bepalen dat de kosten nu berekend moet worden op 6 SRD, wie gaat die 4 SRD daarmee inkomen? De EBS levert diensten voor verschillende stakeholders. De overheid is de grootste. De vraag is, en ik was ermee begonnen, dat de EBS ook een diensten levert voor de overheid zelf, in die zin van al die schoolgebouwen, stroom en dan moet het weer straatverlichting, kantoren en noem maar op. En dat ik hoop dat de EBS die notas iedere maand opmaakt en aan de regering presenteert. En op basis daarvan de regering ook, ja, zoals alle andere klanten, dat ook tijdig betaalt. Daar is een issue wat er vroeger altijd was. En de EBS had voor mijn tijd niet eens de systematiek om dat te doen. En ten tweede, de overheid het zelf op tijd betaalt. Dat is het tweede punt. De afname van de diensten door de overheid, door de EBS zelf. Namelijk, er was een hele, hele onvoordelig contract met de Staatsolie Power Company. Ja, toch? En dat was iets van een x aantal megawatt, of je neemt of niet neemt, met die hele hoge tarieven. En daar hebben we geprotesteerd en ik ben blij dat er daar enige vordering op is gemaakt. Dat is niet wat het wezen moet, maar het is nu een enorme stap voorwaarts gemaakt, ja, wat dat betreft. De tarieven zijn nog onredelijk, maar het is op basis van wat ik begrepen heb, wat geleverd wordt. Ja. De actuele detailzaak, dat moeten we nog ontvangen. Het derde is namelijk, een ander punt, sorry, is namelijk, in dat tijd is het beheer van het Stuwmeer overgedragen aan de staatsolie. Dat vind ik nog steeds principieel een foute aangelegenheid. De tarieven die daar gehanteerd werden, waren abominabel hoog, zeer hoog. Er is enige aanpassing gekomen, en let al op het woord enige aanpassing, en dat vind ik nog steeds aan de hoge kant. Dat wel, waar ik naartoe ga, is namelijk met deze en meer voorbeelden wat ik kan aanhalen. Er zijn onredelijke hoge tarieven die in rekening worden gebracht voor de hoognodige input naar EBS toe. En dan heb je ook de dienstverlening van de EBS voor de overheid, als ik dat rijtje nog weer oppak, namelijk het uitbreiden van het netwerk. Het netwerk wordt steeds uitgebreid en voor iedere uitbreiding, dat is niet in het tarief, maar daar moet apart voor betaald worden door de overheid. Als de overheid nu beslist een traject waar er geen stroomvoorziening is en de burgers hebben er recht op, dan is het de overheidsbeleid dat er daar de stroomvoorziening komt, de infrastructuur gebracht wordt en noem maar op. Dat zijn dure investeringen die gepleegd moeten worden. Dus dat gedeelte vragen we af of dat ook tijdig betaald wordt.
0: Ja.
3: Zo zijn er meerdere zaken wat ik kan noemen, waarbij men praat over een subsidie naar EBS, maar dat woord subsidie wordt verkeerd geïnterpreteerd. De reële kosten die de EBS in rekening brengt en moet brengen. Weet u, dat is het eigenlijk waar het om heet. En daardoor dat de EBS ook niet in staat is om de investeringen voor de capaciteitsuitbreiding. En dan krijg je uiteraard, dat weten we, bij iedere droge tijd gaat men meer stroom gebruiken. Dat is een open deur, iedereen weet dat. Ja, toch?
0: Yeah.
3: Want er draaien meer airco's, et cetera, et cetera. En dat heb je nu. En de vraag is, waarom er tijdig geen fatsoenlijke, let op het woord, fatsoenlijke, tijdige en inspanningen zijn geweest om bijvoorbeeld bij Caribbean Development Bank, et cetera, tegen hele lage rente die leningen, die investeringen te plegen. En dan kreeg je dan wat er vaak gebeurd is, en dat heeft mijn kop gekost, ja dacht, toen der tijd, maar dat is apart chapiter, dat je gedwongen bent, of gedwongen wordt gemaakt, om hele onvoordelige constructies te plegen. Nou, dat hoop ik niet dat het nu weer gaat gebeuren, en daar kijk ik naar uit, welke investeringen men gaat plegen, om welke redenen, waarom kon men niet eerder fatsoenlijke lijnen volgen en dat we dat nu ineens weer een zeer onvoordelige constructies gaan plegen.
0: Rabin Parmeser, fractieleider van NDP, maar ook gewezen directeur van de NVEBS. Hij heeft gereageerd op de ontstane situatie waarbij de NVEBS load shedding toepast. NV Grasalco wordt aansprakelijk gehouden voor de vissterfte in de Saramaka-rivier. Dit werd gisteren bekendgemaakt tijdens de regeringspersconferentie, nadat de labresultaten beschikbaar waren. U hoort de president, Jenny Simons.
1: We moeten zeggen dat we niet blij waren met het resultaat. Dat kort gezegd hierop neerkomt dat ook in levende vissen zware metalen en cyanides gevonden. Dus NMA zal daar straks zelf op ingaan. En dat betekent dat de vis tot nu toe en voor de nabije toekomst in elk geval niet gegeten moet worden. We praten vooral vissen als scubi niet. Dus het betekent dat we, zoals we misschien al verwachten, nog lang niet klaar zijn met deze kwestie. De mensen van de gemeenschappen in de omgeving daar omgeving van waar de vissen in feite dood waren aangetroffen. Daar heb ik contact met de kapiteins gemaakt, zo vlug mogelijk. Omdat we vinden dat de informatie die er nu is, zo vlug mogelijk aan hun in de eerste plaats moet worden medegedeeld. Maar natuurlijk ook aan de totale Surinaamse gemeenschap. We hebben dan ook afspraken met de dorpen om morgen met hun nu in de diepte te gaan praten over de gevolgen, de maatregelen die we gaan treffen en in overleg met hun te treden over hoe verder. De resultaten van NMA geven niet alleen aan dat er op dit moment nog steeds sprake is van toxische stoffen in de vis, maar geven nu toch wel met meer zekerheid aan dat deze kwestie rond het gebied van de Moerukreek is begonnen. En dus de conclusie is dat het op de concessie van Grasalco is begonnen. Het bedrijf dat daar werkt of heeft gewerkt. We hebben na het overleg met NMA en de ministers hebben we dan ook Grasalco alvast in kennis gesteld dat ze de formele brief van de regering mogen verwachten om hun toch wel aansprakelijk te stellen voor schade en dat er zal moeten worden bekeken hoe zij ook gaan bijdragen in het oplossen daarvan. Vanwege het feit dat we zo kort geleden in het officiële bericht van NMA hebben gekregen, hebben we dat dus voorlopig gedaan. De brief gaat naar Grasalco later op de dag of morgenochtend. We hebben ook van Grasalco wel gehoord en verwachten hun memo vandaag dat ze een aantal maatregelen hadden getroffen en het bedrijf hadden verplaatst. Anyway, ik wacht hun memo af, maar in elk geval hebben we ook aangegeven dat morgen een gemengde ploeg, de ploegen die ik de laatste tijd erop uitstuur, zoals u dat misschien heeft vernomen hier en daar, dat ploegen van het leger, politie, nationale veiligheid, die sturen we af op bepaalde zaken die in het binnenland gebeuren, zal ook een ploeg naar daar gaan om de NMA te ondersteunen, om te kijken of dit bedrijf intussen voldoet aan de veiligheidsregels. En als ze niet voldoen, dan gaan we ze voorlopig sluiten totdat we kunnen zien of ze kunnen voldoen of niet en wat ze.
0: President Jennifer Simons over de resultaten van de vissterfte van de Saramaka-rivier. Gebleken is dat er ook cyanide en andere giftige chemicaliën zijn gevonden in de levende vissen. Het staatsbedrijf NV Grasalco wordt aansprakelijk gehouden voor de vissterfte. De MV Kanawaima die onderhoudt per vandaag wederom de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. Het vaartuig lag enige tijd stil doordat de maritieme autoriteit Suriname, de MAS, het een vaarverbod had opgelegd. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service, gaf ons de volgende informatie.
2: Zoals ik in mijn eerdere verklaringen al aangaf, dat wij met SDSM een contract hadden waarbij er 250 punten gemeten zouden worden van het vaartuig onderleen. We hebben dat op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus gedaan. De rapporten hebben, de resultaten waren goed. We hebben meer dan het minimum eisen gesteld. De platen zijn origineel 8 mm. En er wordt dan een berekening gemaakt van 30%. En we waren nog erboven. Niet dat we hier aan de slechte kant waren, maar naar boven. Het was boven de 5.7, 5.8. Daar is het range. Dus we hebben de resultaten toen gekregen. We hebben ons verslag gemaakt. Met onze surveyor gedeeld. Want SDSM is de instantie die alleen maar de metingen doet. Zij kunnen het niet beoordelen. Onze survey heeft dat inmiddels ook beoordeeld. En we hebben toen naar de MAS gestuurd. MAS was gisteren in Nikeri bij de boot. Ze hebben dat alles geïnspecteerd. Er zijn wat zaken die nog gedaan moeten worden, heb ik begrepen. Maar wij hebben het officieel nog niet per schrijven gekregen. Maar 2:00 in de avond, of in de ochtend, hebben wij dan bericht gekregen dat wij wel mogen varen. Maar de officiële schrijven kregen we dan vandaag in de ochtenduren, zodat we dan ervan op de hoogte zijn.
0: En hoe staat het met de passagiers die dagenlang hebben moeten wachten? Worden zij gecompenseerd?
2: We zijn nog in speaking terms met onze counterparts in Guyana hoe we dat gaan oplossen. En voor nu kan ik niet echt veel zeggen, want ja, het is een trieste situatie. We weten wat ze hebben afgespeeld daar, maar wij proberen zoveel mogelijk een schikking te treffen voor al die passagiers.
0: Daarnet sprak u over de boot die is naar de dock gegaan, SDSM, voor metingen. We weten dat dat al lang moest gebeuren. Houdt dat in de algehele controle of moet de boot in de nabije toekomst wederom gaan naar de dock?
2: Ja, dus de boot is even nog niet naar de dock. SDSM was na een keer gekomen naar de terminal waarbij ze daar de meeting hebben kunnen verrichten. We zijn nog niet in die fase dat we naar de dock nog kunnen sturen. Laat me het zo benadrukken. Alvorens het ook naar de dock gaat, moet de boot ook zeevaardig worden gemaakt. Dus dat was eigenlijk ook waarom we SDSM hadden geroepen naar Nikeri om de boot de metingen te verrichten. Want als de boot ook niet zeevaardig zou zijn, dan zouden we het helemaal niet meer kunnen inzetten. Het volgende wat u heeft gevraagd, qua veiligheid. We moeten u zeggen, als we naar de meetresultaten kijken, hebben wij nog zeker nog 6 maanden dat we mogen varen. Maar wij van Kanawaima hebben aangegeven en dat wij om de 3 maanden of om de 2 maanden toch wel de metingen willen doen, zodat we dat steeds blijven monitoren. Ook dat van het veiligheidsaspect gaan we steeds meer monitoren. We hebben ook gepland om drills te doen, zodat de trainingen die de heren hebben gekregen, dat we ook dat in uitvoering gaan hebben. En we gaan dit alles nu wel vastleggen, zodat bij de eerstvolgende moment dat MAS naar ons toestapt, dat MAS kan zien dat Kanawaima heeft aan al deze eisen die toen de tijd er niet waren, hebben voldaan.
0: Vandaag vaart de Kanawaima weer. Wanneer is de eerste, hoe zeg men dat, de eerste trip?
2: De eerste trip is om 10:00. Toch? Zoals het normale schema gaan wij dan varen, 10:00. En wij proberen vandaag ook het maximale te varen. Maar wij varen van, laten we zeggen, in daglicht. Dus voor 6:00. Surinaamse tijd moet de boot al aan de zijkant zijn. Wij varen niet in de avond.
0: Yamesh Angulal, de president-commissaris van de Kanawaima Ferry Service Incorporation. Hij heeft aan ons aangegeven dat de Kanawaima, de MV Kanawaima, het vaartuig vandaag haar operaties hervat. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 28 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ik breng u nog steeds de Feel Good Friday vibes. We gaan lekker gezellig verder op deze prachtige vrijdag.

0: Guabranti, you follow?
1: U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en dat was Nospanyu Edi Migudu van Naxkase Koloko. Hier heeft u het menu van Eethuis Esselina vandaag op 28 augustus 2026. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, Witte Rijst of Bulgur Rijst met kip en groenten, Sebiari Moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Grietbana soep met kip en als add-on zoutvlees, gevulde sopropo, Antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groenten hebben wij kouseband en boulanger. Kouseband, kaizoi en boulanger. En wilt u opnieuw verliefd raken? Nou, dan moet u naar Eethuis Esseline komen. Anjan osso, nang a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnistraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487-679.
2: Jama?
3: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze man zijn na €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want de service is geweldig. De oorsmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bossen schoon, maar ik kan zijn en gym ook.

0: mettez les petits seins ici.
1: Luister nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, het is weekend, mensen, wordt wakker. Het is weekend. We are still bringing you the Feel Good Friday vibes. En we gaan lekker gezellig verder. Ik ga niet te veel praten vandaag. We gaan gewoon echt genieten. Zorg ervoor dat je wel genoeg water hebt gedronken. Als je nog niet hebt gedronken, op een goed ding water.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 28 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Currykip met aardappel. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En gebakken bangbang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Na rede, olá!

Heerlijk was dat, heerlijk was dat. U luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via LimFM.com. En ja, het gaat er gezellig aan toe. Ik weet dat je al in die feel Good Friday vibes bent. Ik weet het is weekend. We maken het nog steeds gezelliger op de rij.

Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.

So, and that was Tampu Jajaja van Kenya Domini. Jullie weten wat ik ga zeggen, jullie weten wat ik ga zeggen, het is al bijna 12 uur. En ik zeg het altijd, Botro Sweetie Mabari Mutapu. Mijn naam is Cher Hooghoot en ik heb jullie vandaag die Feel Good Friday vibes gebracht. Natuurlijk luistert u nog steeds naar LimFM 91.7 en ook te beluisteren op limfmsu.com. Het was super gezellig. Natuurlijk heb ik jullie lekker in de love sfeer gebracht. En natuurlijk hebben we het gezellig gemaakt met van alles en nog wat. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik wens u een fijn weekend toe. Let vooral goed op jezelf en op anderen. Voor degenen die wat te vieren hebben, enjoy it. Maar let ook erop, let op je drankgedrag. Als je hebt gedronken, laat je rijden. Als jullie buiten de stad gaan, letten jullie op elkaar. Gaan jullie niet zomaar in het water. En onthoud, we hebben linksverkeer, de rechterbaan is om in te halen. Ik hou van jullie en ik zie jullie dan woensdag weer terug. En nog eens, voor degenen die dan in de rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte wens ik jullie toe. En ik wens iedereen een fijn weekend toe. Ik ga eruit met deze vandaag.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oh, in omwikama.
3: Waar omwikama? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Vroeg snel, dik alasan. Hey, wacht. Ik wil dat goed dabe. Oké, Arkino, taai je bek. Wat ik je mee?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
4: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 28 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witrijs of bulgur met kip en groente, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, grietbana soep met kip, en als add-on zoutvlees, gevulde sopropo, antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben we kousenband, kaisoi en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anyang nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 en aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 748 7679.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm7.com. Vandaag is vrijdag 28 augustus. De regering heeft besloten per eind september een loonsverhoging van 15% toe te kennen aan landsdienaren en aan hen gelijkgestelden. President Jenny Simons deed deze aankondiging gistermiddag tijdens de regeringspersconferentie.
1: We hadden u aangegeven dat de overheid dit jaar wat ruimte heeft gezien om een kleine stap te beginnen te zetten richting verbetering van de lonen van de verschillende groepen, ook de mensen die bij de overheid in dienst zijn. En we hebben u toen aangekondigd dat de overheid, en dat is ons team, de presidentiële commissie, die gaat dan met de bonden aan tafel om te beginnen te praten daarover. En dat is ook gebeurd. En we hebben vanmorgen, voor ik naar hier kwam, maar ik heb nu de formele verklaring hier van minister B, die voorzitter is van onze presidentiële commissie, en de directeur van Financiën, de Rafaxuur en BVL, als dat we dat de commissie met de bonden heeft afgesproken dat er per direct wel een verhoging van 15% alvast komt op de salarissen van landsdienaren en de met aan hen gelijkgestelde. Dat is per 1 september kregen, want nu zijn we al voorbij de tijd van augustus, dat kunt per 1 september. En dat de eerste stap is. Daarnaast is er dan een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit 8 leden vanuit de regering en 7 leden vanuit de vakbeweging, om dan verder te werken aan concrete voorstellen ten aanzien van de verdere invulling van arbeidsvoorwaarden en het financieel kader. En ze willen binnen 3 maanden dan zover zijn dat ze weer met een voorstel kunnen komen. Dit is dus geen akkoord, we zijn nog in onderhandeling, zullen we zeggen. Maar er is alvast een eerste stap gezet om met elkaar eens te worden dat dit alvast wordt gedaan. U weet dat vanuit de kant van onze werknemers in het land, overal, maar zeker bij de overheid, dat er een situatie is ontstaan in de afgelopen jaren dat mensen sterk achteruit zijn gegaan in een besteedbaar inkomen. De regering weet dat. Alleen hebben we ook beloofd aan u allen dat we een economisch stabiel beleid zullen voeren. Dat betekent, die koers van ons is heel belangrijk, want als die begint te lopen, heeft iedereen hoofdpijn. Dus we moeten het land zodanig besturen dat we die koers stabiel kunnen houden. Ik moet zeggen, dat is met succes gedaan tot nu toe. En we hebben pas ook weer maatregelen getroffen om die SRD verder te versterken en in elk geval zo goed mogelijk te garanderen dat die in stand blijft. Tegelijkertijd hebben we ook beloofd dat zo gauw er enige ruimte ontstaat, we stappen zullen zetten om de ambtenaren, de landsdienaren, om hun leefomstandigheden, hun inkomen te verbeteren. En dat is wat we hebben aangegeven en de gesprekken zijn gestart en dit is waar we nu zijn aangekomen. Dat is wat ik net heb gekregen van minister B. En het is dus ondertekend door de verschillende mensen. Dat wilde ik nog mededelen. We hebben natuurlijk, dat is de reden waarom ze hebben niet veel. Maar voordat wij de presidentiële commissie toestemming geven, of voordat ik iets zeg in de media van dat we wat ruimte hebben en dat we gaan praten met de bonden, dan praat ik echt eerst met Financiën. De minister van Financiën, elke dag aan me zei, als de minister van Financiën voor me uitrekent van kijk, als je dit uitgeeft, dan ga je die economie verstoren. Dan ga ik het niet uitgeven. Dan mag iedereen op zijn hoofd gaan staan. Waarom? Het is dan in het nadeel van diezelfde mensen. Dus, maar die ruimte die we dus nu aangeven, die hebben we gezien dat het er is tot zover. En we hebben ook eerlijk aangegeven dat we kijken naar een moment waarop we die prijscap gedeeltelijk of geheel kunnen weghalen. We kijken namelijk ook naar de minister van Esoti. We hebben met de minister afgesproken dat we de economische controledienst gaan versterken. Omdat we weten dat de prijs van diesel niet op elk product een grote impact heeft. Maar dat mensen vaak misbruik maken van, oh, olie is verhoogd, dus ik ga mijn dingen verhogen. Zoals wij geen controle hebben op dingen, dan kan je inderdaad krijgen dat er onterechte inflatie ontstaat. We verwachten niet dat deze eerste verhoging een grote inflatie tot gevolg zal hebben. Dus we zijn constant met financiën bezig om die balans te houden.
0: Aldus de president. Ondanks deze loonsverhoging is er nog geen akkoord tussen de verschillende vakbonden en de regering. Revelino Eijk, de voorzitter van de Surinaamse Politiebond en de vertegenwoordiger van de gezamenlijke veiligheidsbonden, zei ons het volgende hierover.
2: In een eerder stadium was 10% aangeboden geworden door de regering. We hebben volgens mij 2 of 3 keer al onderhandelingen gevoerd. Althans gesprekken, want echte onderhandelingen zijn het nog niet geweest. Waarbij in dat stadium ook al was aangegeven dat de regering voornemens was om in elk geval in september alvast wat voor de landsdienaren te hebben. Natuurlijk hebben ze een presentatie gehouden toen met hun mogelijkheden en onmogelijkheden, rekening houden met begrotingswijze zaken en andere zaken voor wat betreft de financiële huishouding van de overheid. Wij hebben natuurlijk ook vanuit de veiligheidsbonden, maar daarnaast ook de andere vakbonden die ook aanwezig waren, hebben vanuit onze discipline steeds aangegeven waar het allemaal om gaat. Vanuit de veiligheidsbonden hadden wij 55% looncorrectie gevraagd. En we hebben ook onderbouwd waarom wij dat willen. Van onze zijde was het een ondergrens van 25%. Vandaag zijn we dus gegaan en we hebben toen begrepen van de presidentiële werkgroep vakbonden onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, meneer B, dat er opnieuw wat berekeningen vanuit de zijde van de regering, met name het ministerie van Financiën, zijn gemaakt en dat er toch nog wat extra mogelijkheden waren om wat meer aan te bieden, en dat is dus 15%. We hebben natuurlijk ook gedocumenteerd aangegeven dat dat ook voor ons geen optie is, omdat rekening houdend met de inflatie van de afgelopen jaren, daaraan natuurlijk gekoppeld koopkrachtverlies, het besteedbaar inkomen is helemaal gedaald, dat die 15% toch bitter weinig zou doen. En dat nog erbij het weghalen van die cap op benzine, die oil cap, dat ook weer voor wat prijsstijging zou kunnen zorgen. En natuurlijk een heleboel andere zaken die we hebben aangehaald van dat dus die 15% niet voldoende is. De regering heeft duidelijk aangegeven dat ze voor dit moment niet meer kunnen geven. En dat zij dus in elk geval die 15% eind van de maand september gaan storten. Of althans gaan bijberekenen op het loon van de landsdienaren. En we hebben aangegeven van luister, u mag het doen, het is uw besluit. U heeft besloten dat u het gaat storten. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen. Dus u mag het storten, u beslist als regering dat u dat gaat doen. Maar wij zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Die loononderhandeling is voor ons nog niet afgelopen. En vandaar is dat de regering dus toen ook met een voorstel is gekomen. En wij hebben dat natuurlijk ook ontvangen, met open armen ontvangen. Waarbij we hebben aangegeven dat er een commissie wordt ingesteld, bestaande uit 7 vertegenwoordigers vanuit de vakbonden en 8 vertegenwoordigers vanuit de regering. En dat die commissie uiterlijk binnen 3 maanden alles in het werk moet stellen om een heleboel aanbevelingen te doen, rekening houden met een samenhangend geheel van inflatoren, een werking op de prijzen natuurlijk, van de winkels, een heleboel zaken daarmee, dat die zaken allemaal te bedden worden gebracht, maar ook inkomstenverhogende maatregelen van de overheid, waar niet genoegzaam naar wordt gekeken, zoals bijvoorbeeld BTW, goud, hout, sector, et cetera, dat er naar meer mogelijkheden moet worden gekeken, en dat er ook extra aandacht moet worden besteed aan toezicht op de stijgingen van prijzen in de winkels. Ja, al dat soort zaken moeten worden besproken door die commissie. Maar duidelijk is dat wij hebben gesteld, alle vakbonden die daar aanwezig waren, ik praat met name vanuit de veiligheidsbonden, als de SPB is coördinator van de veiligheidsbonden, is duidelijk gesteld dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen en dat dit slechts een besluit is van de regering, dat zij zelf hebben aangegeven, ze gaan 15% alvast storten eind september.
0: Riverino Eik, de voorzitter van de Surinaamse Politiebond en de vertegenwoordiger van de gezamenlijke veiligheidsbonden. Hij heeft het gehad over de loonsonderhandelingen met de regering. De regering die heeft besloten per eind september een loonsverhoging van 15% te geven aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Revelino Eik die zegt daarbij dat dit niet het einde is van de loonsonderhandelingen. Er wordt geen genoegen genomen met 15%. De NVEBS die past vooralsnog loadshedding toe in het EPAR-gebied. Paramaribo, Parahuanica, Komowene en Saramaka. Dit betekent dat in deze gebieden beurtelings stroomonderbrekingen plaatsvinden. De loadshedding is het gevolg van onder andere de lage waterstand in het Afobakastuwmeer en het verhoogde stroomgebruik. Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP en gewezen directeur van de NVEBS, gaf de volgende reactie op deze situatie.
3: De EBS moet ook in staat gesteld worden om de hoognodige investeringen te doen. We moeten dat goed vaststellen. Ten tweede moet de EBS ook geëquipt worden, toegerust worden met ter zake deskundige gekwalificeerd personeel. Ja, dat de partijpolitiek daar niet te veel moet mee gaan bemoeien, want het is een technisch bedrijf. Een EBS met de stroom, dus technisch goed gekwalificeerde mensen. Ja, moeten daar geplaatst worden. Dat is in zijn algemeenheid. Daarnaast kijkt men naar EBS alleen, maar dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk omdat de EBS afhankelijk is van diverse variabelen. Eén is namelijk, zijn de tarieven die EBS hanteert, de reële tarieven. Je kan niet als de kosten, dat is zeggen 10 SRD is, dan kan de overheid niet zeggen bepalen dat de kosten nu berekend moeten worden op 6 SLD, wie gaat die 4 SLD daarmee inkomen? De EBS levert diensten voor verschillende stakeholders. De overheid is de grootste. De vraag is, en ik was ermee begonnen, dat de EBS ook een diensten levert voor de overheid zelf, in die zin van al die schoolgebouwen, stroom, en dan moet het weer straatverlichting, kantoren en noem maar op. En dat ik hoop dat de EBS die notas iedere maand opmaakt aan de regering presenteert. En op basis daarvan de regering ook, ja, zoals alle andere klanten, dat ook tijdig betaalt. Daar is een issue wat er vroeger altijd was. De EBS had voor mijn tijd niet eens de systematiek om dat te doen. En ten tweede, de overheid het zelf op tijd betaalt. Dat is het tweede punt. De afname van de diensten door de overheid, door de EBS zelf. Namelijk, er was een hele onvoordelig contract met de Staatsolie Power Company. Ja, toch? En dat was iets van een x aantal megawatt, of je neemt of niet neemt, tegen hele hoge tarieven. En daar hadden we geprotesteerd en ik ben blij dat er daar enige vordering op is gemaakt. Dat is niet wat het wezen moet, maar het is nu een enorme stap voorwaarts gemaakt, ja, wat dat betreft. De tarieven zijn nog onredelijk, maar het is op basis van wat ik begrepen heb, wat geleverd wordt. Ja. De actuele detailzaak, dat moeten we nog ontvangen. Het derde is namelijk, een ander punt, sorry, is namelijk, in de tijd is het beheer van het Stuwmeer overgedragen aan de staatsolie. Dat vind ik nog steeds principieel een foute aangelegenheid. De tarieven die daar gehanteerd werden, waren abonnabel hoog, zeer hoog. Dat is de enige aanpassing gekomen. En let al op het woord enige aanpassing. En dat vind ik nog steeds aan de hoge kant. Dat wel, waar ik naartoe ga, is namelijk met deze en meer voorbeelden wat ik kan aanhalen. Er zijn onredelijke hoge tarieven die in rekening worden gebracht voor de hoognodige input naar EBS toe. En dan heb je ook de dienstverlening van de EBS voor de overheid, als ik dat rijtje nog weer oppak, namelijk het uitbreiden van het netwerk. Het netwerk wordt steeds uitgebreid en voor iedere uitbreiding, dat is niet in het tarief, maar daar moet apart voor betaald worden door de overheid. Als de overheid nu beslist een traject waar er geen stroomvoorziening is en de burgers hebben er recht op, dan is het de overheidsbeleid dat er daar de stroomvoorziening komt, de infrastructuur gebracht wordt en noem maar op. Dat zijn dure investeringen die gepleegd moeten worden. Dus dat gedeelte vragen we af of dat ook tijdig betaald wordt.
0: Ja.
3: En zo zijn er meerdere zaken wat ik kan noemen,
0: ja,
3: waarbij men praat over een subsidie naar EBS, maar dat woord subsidie wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het is de reële kosten die de EBS in rekening brengt en moet brengen. Weet je, dat is het eigenlijk waar het om hele eieren. En daardoor dat de EBS ook niet in staat is om de investeringen voor de capaciteitsuitbreiding. En dan krijg je uiteraard, dat weten we, bij iedere droge tijd gaat men meer stroom gebruiken. Dat is de open deur, iedereen weet dat. Ja, toch?
0: Ja.
3: Want er draaien meer airco's, et cetera, et cetera. En dat heb je nu. En de vraag is, waarom er tijdig geen fatsoenlijke, let op het woord, fatsoenlijke, tijdige en om inspanningen zijn geweest om bijvoorbeeld bij Caribbean Development Bank, et cetera, tegen hele lage rente die leningen, die investeringen te plegen. En dan kreeg je dan wat er vaak gebeurd is, en dat heeft mijn kop gekost, ja toch, toen der tijd, maar dat is apart chapiter, dat je gedwongen bent of gedwongen wordt gemaakt, gedwongen wordt gemaakt om hele onvoordelige constructies te plegen. Nou, dat hoop ik niet dat het nu weer gaat gebeuren. En daar kijk ik naar uit welke investeringen men gaat plegen, om welke redenen, waarom kon men niet eerder fatsoenlijke lijnen volgen en dat we dat nu ineens weer een zeer onvoordelige constructies gaan plegen.
0: Rabin Parmeser, fractieleider van de NDP, maar ook gewezen directeur van de NVEBS. Hij heeft gereageerd op de ontstane situatie waarbij de NVEBS load shedding toepast. NV Grasalco wordt aansprakelijk gehouden voor de vissterfte in de Saramaca-rivier. Dit werd gisteren bekendgemaakt tijdens de regeringspersconferentie, nadat de labresultaten beschikbaar waren. U hoort de president, Jenny Simons.
1: We moeten zeggen dat we niet blij waren met het resultaat. Dat kort gezegd hierop neerkomt dat ook in levende vissen zware metalen en cyanides gevonden. Dus NMA zal daar straks zelf op ingaan. En dat betekent dat de vis tot nu toe en voor de nabije toekomst in elk geval niet gegeten moet worden. We praten vooral vissen als scubi niet. Dus het betekent dat we, zoals we misschien al verwachten, nog lang niet klaar zijn met deze kwestie. De mensen van de gemeenschappen in de omgeving daar omgeving van waar de vissen in feite dood waren aangetroffen. Daar heb ik contact met de kapiteins gemaakt, zo vlug mogelijk. Omdat we vinden dat de informatie die er nu is, zo vlug mogelijk aan hun in de eerste plaats moet worden medegedeeld. Maar natuurlijk ook aan de totale Surinaamse gemeenschap. We hebben dan ook afspraken met de dorpen om morgen met hun nu in de diepte te gaan praten over de gevolgen, de maatregelen die we gaan treffen en in overleg met hun te treden over hoe verder. De resultaten van NMA geven niet alleen aan dat er op dit moment nog steeds sprake is van toxische stoffen in de vis, maar geven nu toch wel met meer zekerheid aan dat deze kwestie rond het gebied van de Morukreek is begonnen. En dus de conclusie is dat het op de

0: Sessie van Grasalco is begonnen. Het bedrijf dat daar werkt, of heeft gewerkt. We hebben na het overleg met NMA en de ministers, hebben we dan ook Grasalco alvast in kennis gesteld dat ze de formele brief van de regering mogen verwachten om hun toch wel aansprakelijk te stellen voor schade en dat er zal moeten worden bekeken hoe zij ook gaan bijdragen in het oplossen daarvan. Vanwege het feit dat we zo kort geleden het officiële bericht van NMA hebben gekregen, hebben we dat dus voorlopig gedaan. De brief gaat naar Grasalco later op de dag of morgenochtend. We hebben ook van Grasalco wel gehoord en verwachten hun memo vandaag dat ze een aantal maatregelen hadden getroffen en bedrijf hadden verplaatst. Anyway, ik wacht hun memo af, maar in elk geval hebben we ook aangegeven dat morgen een gemengde ploeg, de ploegen die ik de laatste tijd erop uitstuur, zoals u dat misschien heeft vernomen hier en daar, dat ploegen van het leger, politie, nationale veiligheid, die sturen we af op bepaalde zaken die in het binnenland gebeuren, zal ook een ploeg naar daar gaan om de NMA te ondersteunen, om te kijken of dit bedrijf intussen voldoet aan de veiligheidsregels. En als ze niet voldoen, dan gaan we ze voorlopig sluiten totdat we kunnen zien of ze kunnen voldoen of niet en wat ze...
1: President Jennifer Simons over de resultaten van de vissterfte van de Saramaka-rivier. Gebleken is dat er ook cyanide en andere giftige chemicaliën zijn gevonden in de levende vissen. Het staatsbedrijf NV Grasalco wordt aansprakelijk gehouden voor de vissterfte. De MV Kanawaima die onderhoudt per vandaag wederom de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. Het vaartuig lag enige tijd stil doordat de maritieme autoriteit Suriname, de MAS, het een vaarverbod had opgelegd. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service, gaf ons de volgende informatie.
2: Zoals ik in mijn eerdere verklaringen al aangaf, dat wij met SDSM een contract hadden waarbij er 250 punten gemeten zouden worden van het vaartuig onderleen. We hebben dat op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus gedaan. De rapporten hebben, de resultaten waren goed. We hebben meer dan het minimum eisen gesteld. De platen zijn origineel 8 mm en er wordt dan een berekening gemaakt van 30% en wij waren hier nog erboven. Niet dat we hier aan de slechte kant waren, maar naar boven. Het was boven de 5.7, 5.8. Daar is het range. Dus we hebben de resultaten toen gekregen. We hebben ons verslag gemaakt. Met onze surveyor gedeeld. Want SDSM is de instantie die alleen maar de metingen doet. Zij kunnen het niet beoordelen. Onze surveyor heeft dat inmiddels ook beoordeeld. En we hebben toen naar de MAS gestuurd. MAS was gisteren in Nikeri bij de boot. Ze hebben dat alles geïnspecteerd. Er zijn wat zaken die nog gedaan moeten worden, heb ik begrepen. Maar wij hebben het officieel nog niet per schrijven gekregen. Maar 2:00 in de avond of in de ochtend hebben wij dan bericht gekregen dat wij wel mogen varen. Maar de officiële schrijven kregen we dan vandaag in de ochtenduren, zodat we dan ervan op de hoogte zijn.
1: En hoe staat het met de passagiers die dagenlang hebben moeten wachten? Worden zij gecompenseerd?
2: We zijn nog in speaking terms met onze counterparts in Guyana hoe we dat gaan oplossen. En voor nu kan ik niet echt veel zeggen, want ja, het is een trieste situatie. We weten wat ze hebben afgespeeld daar, maar wij proberen zoveel mogelijk een schikking te treffen voor al die passagiers.
1: Daarnet sprak u over de boot die is naar de dok gegaan, SDSM, voor metingen. We weten dat dat al lang moest gebeuren. Houdt dat in de algehele controle of moet de boot in de nabije toekomst wederom gaan naar de dok?
2: Ja, dus de boot is even nog niet naar de dok. SDSM was na een keer gekomen naar de terminal, waarbij ze daar de meeting hebben kunnen verrichten. We zijn nog niet in die fase dat we naar de dok nog kunnen sturen. Laat me het zo benadrukken. Alvorens het ook naar de dok gaat, moet de boot ook zeevaardig worden gemaakt. Dus dat was eigenlijk ook waarom we SDSM hadden geroepen naar Nikeri om de boot de metingen te verrichten. Want als de boot ook niet zeevaardig zou zijn, dan zouden we het helemaal niet meer kunnen inzetten. Het volgende wat u heeft gevraagd, qua veiligheid. We moeten u zeggen, als we naar de meetresultaten kijken, hebben wij nog zeker nog 6 maanden dat we mogen varen. Maar wij van Kanawaima hebben aangegeven en dat wij om de 3 maanden of om de 2 maanden toch wel de metingen willen doen, zodat we dat steeds blijven monitoren. Ook dat van het veiligheidsaspect gaan we steeds meer monitoren. We hebben ook gepland om drills te doen, zodat de trainingen die de heren hebben gekregen, dat we ook dat in uitvoering gaan hebben. En we gaan dit alles nu wel vastleggen, zodat bij de eerstvolgende moment dat Mas naar ons toestapt, dat Mas kan zien dat Kanawaima heeft aan al deze eisen die toen de tijd er niet waren, hebben voldaan.
1: Vandaag vaart de Kanawaima weer. Wanneer is de eerste, hoe zeg men dat, de eerste trip?
2: De eerste trip is om 10 uur. Toch? Zoals het normale schema gaan we dan varen, 10 uur. En wij proberen vandaag ook het maximale te varen. Maar wij varen van, laten we zeggen, in daglicht. Dus voor 6 uur, Surinaamse tijd, moet de boot al aan de zijkant zijn. Wij varen niet in de avond.
1: Yamesh Angulal, de president-commissaris van de Kanawaima Ferry Service Incorporation. Hij heeft aan ons aangegeven dat de Kanawaima, de MV Kanawaima, het vaartuig vandaag haar operaties hervat. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 28 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: Mi tak na doro se in te.
2: Dus aan doe ja bella.
1: Mi tak na doro se in te.
2: Dus aan doe ja bella.
1: En if you no have money.

0: Ding nigga.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 28 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witrijs of bulgur met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, grietbana soep met kip en als iron zoutvlees, gevulde sopropo, antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben we kousenband, kaisoi en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anyang nang a echte sweet tissie fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 en aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 748-7679.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits.

0: Days. Afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 28 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Currykip met aardappel. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En gebakken bangbang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

Kodo takso. Arkis malontu, dantide, ta unkondoro baka, nanga na beskopu, oftewel na odofunade. En a beskopu ftide, dat takso, na sumabari, na dat firi. En dat wil zeggen, mijn mensen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Oftewel, eigen schuld, dikke bult. La sumabari, la dat firi. Sure.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Hoi mama.
6: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
5: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
6: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
5: Mama, ik zei 50 euro.
6: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
5: Ik zei 50 euro, mama, 50.
6: Nee, mijn broer, omdat die brad die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
5: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
6: Maar jere nog. In zin van je Western Union, die op Pengelstraat. Want drappen naar top service.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
2: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
3: En ik nieuwe schoenen.
2: Ja, ik ook.
3: En pa, mijn tas is kapot.
4: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
5: Hey Jazz, are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Senaida exclusive on the Pandit Paltan Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub Club Exclusive Senaida gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance Dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths, standard rooms of VIP rooms.

0: Samuel Coleman.
1: Bete ataki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Suriname's meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from.

Wij groeten u, dames en heren. Welkom, Disna Bakanatori. Wij melden ons aan op deze vrijdagmiddag, 28 augustus. We zijn op 91.7. Dat is de radio natuurlijk.

0: Nogmaals, welkom, Tirebakana. Gaan we weer eens, dames en heren, met u praten over het een en ander. Maar laat mij beginnen alvast. Ja, laat mij beginnen alvast om de mensen die vandaag jarig zijn te feliciteren. En ik begin bij een biggie man. Isabi, ik begin bij een biggie man. Kijk, if je tap 85 jaar, dan... Het zijn geen 85 dagen. Begrijp je? Het zijn 85 jaren. Dat want dat gado segi. En ik got up kindi en tak masa tangi. Tak i ati e pompu 85 jaar. Onafgebroken. Non-stop. Trasma ati. Stop. Andere vrij jong. Maar in elk geval, wees dankbaar als je 85 mag zien. En meneer Lepelblad, meneer Gino Lepelblad, ik wil u feliciteren namens Slim FM. Deze man is, amai, is op een gave volgens mij. Dus, mina meneer Lepelblad, mijn metamalies, lidjas, wat maas de lidrappen, amai, ik zou opname met hem doen. Een senioren spiegelopname, zo'n 4 jaar terug. Die hele opname is niet doorgegaan. Die hele opname is niet doorgegaan. Want hij, meneer Lepelblad, meneer Lepelblad, ik moet even bijkomen. Laten we een andere afspraak maken. Zij denk eens zo. Meneer Lepelblad, ama verter mi mi her Libi. Niet dat ik het heb gevraagd hoor. Ik gewoon uit, want takkie, ama begin takkie. Ama begin leg me uit, mensen. Dus dingen die sami wan kan sabi, nanga sami bij de bezig. Heeft hij me het gewoon verteld, alsof... Dus ik was zo onder de indruk, even met me dat... Ama, hoe kan hij het weten? Hoe kan hij het weten? Dat is onmogelijk. Mensen... Gewoon agil brak gewoon trouwen. En ik was ondersteboven. Middag meneer Lepelblad. We maken een andere afspraak. Ik moet even bijkomen en gaan nadenken. Hij is 85 toen we de opname volgens mij naar 81, 80 hebben, Abi. We zijn nu een paar jaren verder. Zijn hart klopt nog steeds. En zijn hart zal nog blijven kloppen. Oom Gino, gefeliciteerd. Een onvergetelijke dag. Ik weet, u bent een Bakanatori fan. Je Archie Limbo alla Bakana. Mesena Lobiji. Nanga Arispeki. En me wens u boom bogo bogo gezondheid. Nanga blessie. Voor Masaragado. De Heer zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat na dagtekst van jou voor mij. Of tenminste, verkeerde taxi zit ik de man. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Gino Lepelblad, 85 jaar. Hai man, ik heb een lange weg te gaan, Tim Lugo de leeftijd die zie. Gefeliciteerd. En ik feliciteer ook, vandaag is 28. Lisbeth Seeweek van de SRS, zij houdt zoveel van de jaardag. Lisbeth, gefeliciteerd. 54 jaar. Zij is eigenlijk, bijna kan je zeggen, de moeder van de SRS. Mrs. SRS. Lisbeth Lobabedrijf werkt al jaren. En ik zie er nergens anders werken hoor, dan bij SRS. Een real, echte Power 96 girl. Gefeliciteerd. Ik weet niet als er een feestje is. Je weet, ik kom nooit bij jouw feestjes. Altijd te druk. En te gezellig. Maar goed, Lisbeth, gefeliciteerd. En ze verheugt zich elk jaar op de jaar. Dat vind ik prachtig. En ze begint eigenlijk vanaf begin augustus. En vandaag is het eindelijk zover. Liesje, take a day. Many happy returns of this day. Overigens, over SRS gesproken, ook Ernie enig gefeliciteerd. Hij is daar directeur, want hij moet ook jarig zijn vandaag, als ik het goed heb. Ernie, de man die ons van tijd tot tijd ook ondersteunt, daar waar het gaat om de vergadering, echte inberis sport issues. Ernie Degade, God bless, many happy returns of this day also for you, alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Bless up. Ben je ziek? Ik ga je zeggen, ik zit ook niet lekker in mijn vel hoor, vanaf gisteren. Dus hou ook rekening met mij hoor. Het is vervelend. Een soort griep zijn de baga, jongen. Je zou bijna weer nou weer je stof zo. Je die, jongen. Boy met taggy, je vieren niet nekkie te week in de nacht zo. Je nekkie drie. Mitai Stefan, zoek een night quail voor me hoor, want dat is de beste oplossing. Isabi, dus je kan griep krijgen, maar het meest vervelende is dat gevoel in je keel. Dat is zo lastig. Ik zeg hier nog maar zwaar, je staat hier in die nekkie. Vervelend, man. Maar night quail je hebt, dus hopelijk heb ik het straks. In 3 maanden tegen Sribi, dan kan je rustig slapen. Isabi, maar ja. Ik zal wel goed komen, ik weet. Maar ik zelf ben niet zo lekker. Maar goed, het komt goed, komt goed. Man. Maak je niet druk. Beterschap aan alle andere mensen. En van sterrengeval, wherever. May God give you the power, the strength to get over this. En eigenlijk, get over this lijkt misschien wel makkelijk. Maar in feite kom je er nooit overheen. Hè. Je bent... Voor echte lobby wanfie dit, ga je altijd de persoon een speciale plek geven in memory. Maar goed, mensen, we starten. Na zo'n bidding, wat willen jullie? Gaan we... Ik zag een video van een vrouw in het verkeer, jongen. Hey, maar Sranang kon dit wel faciëren. Soms wil ik sommige dingen niet geloven. Of als van mijn gorkoi naar Conrad, ja. Sommige dingen lijken zo anders, hè. Vergeleken met nu. Lijken je... De dingen die nu gebeuren, ook in het verkeer, maar die dingen die ook gebeuren, heer, dit is, het is niet goed. Sorry. Er staat een dame in het verkeer. Dus in eerste instantie wil ik niet geloven wat de Suriname is. Een dame wakker, pot en voet op de auto. Op een gegeven moment is ze gaan bukken voor een DAF. En toen wist ik gelijk van, die is niet 100. Want je gaat toch niet bukken voor een DAF. Je moet daar niet alles op een rij. Volgens mij, Amma zei er ja, DAF schreef je. Aluku? Hij zal wel gekeken hebben, niet? Daar is maar, die was wat Owara. Asoda Owara. Vandaar lijkt op een verwend kindje hoor, neem me niet kwalijk. Maar ik is een video van dame dadelijk. Maar laten we met een serieuze ding beginnen. Je zal wel van me vervelen. Jullie zullen wel van Lim vervelen. Wanneer ik doorga met het verhaal van Edu. Jullie zullen natuurlijk vervelen van... De man, amal Lim, ik ben aan Sani. Bijna voor die aan mij tak eerst Edu takkie. Dama mek, dat eerst Limbo takkie. Limbo go take op jaman. Go buy fitty. Da baga di directoro financiën. Jere Limbo. Da directoro schrijf ko uit. Derde die ik ba dus. Dat die de baga na Limbo. Ik ko weer mi e de baga na Edu. Vierde die. Mama bel mi. Erger nog. Mama bel mi wiki. Die mi bel ma baga mi. Dat Edu no dos. Edu no dos. Hij is morgen. Mi ano ama. Mi no legi. Dat mooi kies ik zuur om man ding. Isabi, je wil de dag niet beginnen met problemen. Je tikt aan telefoon. Hey, Limbo, de man bel me. Dat is wat je had mee, Ede. Isabi, want dan, je put je probleem tap me aan het begin van de dag. Dus met Ayama, Ebu bel Jamal, ja, maar ik kan dat gaan later. Zo lees naar Jamal, moest ik de slag, Jimmy, ja. Maar een scherp schutter. Dus Jamal heeft hem later gebeld. Want Edu Taki. Dus nou weet ik het ook niet meer. Hij zegt... Sadrik Toro voor financiën... Dat is de klopleer voor de man op Jim Sensi. Dus ik weet niet... soms als je Star News leest... wanneer mensen de ingezonde stukken sturen, dat op een gegeven moment dat Sargis schreef, hiermee houdt de discussie op. Dus misschien moeten we daar stoppen en zeggen van, hé, laten de mannen dat maar uitvechten. Buiten het zicht van het publiek, Isabi, of buiten de publieke arena, beter gezegd. Maar het zou natuurlijk niet correct zijn naar u toe, want jij wil weten wat er gebeurt. Jij wil weten, Isabi, wat is nou waar en wat is niet waar. Je wil geïnformeerd worden. Dus op grond daarvan. En aan de andere kant, als een burger, want dat is ook de rol van de media, misstanden wens aan te kaarten, dan kan je de deur niet op slot houden. Dus, amang Edo, amang Belbaga, amang Taki, wat meneer Fernandes met alle respect gezegd heeft, meneer Limbo, informatie dat niet klopt. En ik hoop dat hierna de mannen bij elkaar gaan zitten en gaan nadenken, Isabi, en dat zien we wel. Maar Edo heeft kort gesproken. Mag ik een foto van hem?
1: Ja.
0: Waar is hij? Hoi. Ik zie dat het gesprek niet eens zo lang duurt met hem. Hoe, Arki?
2: Ik heb driemaal Russie ontvangen op mijn rekening. En dus met de eerste stap ben ik wel van plan om het werk te gaan hervatten, maar de bedoeling was dat ze alles zouden storten. Maar ik neem genoegen even met het begin van de storting.
3: Ja, en drie reviews, hoeveel maanden zijn hiermee ingelopen?
2: Het zijn drie maanden, eigenlijk zeven, maar eigenlijk zes. Zes maanden, maar die drie anderen hebben...
0: Laat me corrigeren, want ik lees nu wat Jamal voor me geschreven heeft. Dat zie ik nu. Cliff Edo heeft daarnet zijn eerste tranche ontvangen. Dus daar heb ik over het hoofd gezien. Dus dat inleiding heeft meneer Klop, Takamantaki. Minoji, mijn money. En dat zegt hij dus zelf ook. Edo heeft daarnet eerste tranche ontvangen, dames en heren. Ik vind dat het wel correct is. Dat ik dat wel even zeg. En dat zegt hij dus ook. Nog een keer.
2: Ik heb driemaal Russie ontvangen. Op mijn rekening. En dus met de eerste stap ben ik wel van plan om het werk te gaan hervatten. Maar de bedoeling was dat ze alles zouden storten. Maar ik neem genoegen even met het begin van de stort.
3: Ja.
2: Storting.
3: Ja, en drie reviews, hoeveel maanden zijn hiermee ingelopen?
2: Het zijn drie maanden, eigenlijk zeven, maar eigenlijk zes. Zes maanden, maar die drie anderen hebben nog geen autorisatie. Ze hebben nog geen autorisatie verleend, waardoor ik die reviews nog niet binnen heb gehad.
3: U hebt gisteren geluisterd naar de directeur van Financiën, meneer Fernandes. En u bent niet met alles eens wat hij heeft aangehaald. Wat zijn de zaken die u, waarvan u zegt van, meneer Lop, van mancha charasandis qua visie?
2: Nou, ten eerste, hij is de directeur van Financiën, alle respect voor die goede meneer, want hij is een econoom. Maar wat ik eigenlijk niet leuk vond, dat hij mijn financieel plaatje gewoon aan de grote klok heeft gehangen. Ik bedoel, ik neem aan dat als directeur dat je dan professioneel genoeg bent om het op een andere manier te formuleren dan wat hij gisteren gedaan heeft. En dat wat hij zei over 13 miljoen uitbetaald, dat was van vorig jaar 2025, niet 2026. Want het contract waar hij het over hebt is al lang afgewikkeld. Dat was in 2025. En die van 26 heb ik drie Russie van ontvangen, vandaag. Mm-hmm. Dat is nauwelijks een uur geleden.
3: Ja,
2: Dus de bank me gebeld dat er storting binnen is. Want ik had met de bank afgestemd, als er een storting binnenkomt, kunt u mij dan AIB melden, zodat ik gelijk aan de pers kan doorgeven dat ik wat binnen heb gehad.
3: Hebt u geprobeerd om contact op te nemen met het ministerie om deze zaken recht te trekken?
2: Nee. Omdat ik zat te wachten op de storting. En ik heb hem binnen gehad. Niet de volledige storting natuurlijk. Wat het hoort te zijn. Maar ja, bij deze. Ja. Met vrede even. Dus dan herstel aan Rocco.
3: Ja, maar wasabi. Hoeveel geld moet u nog krijgen? Wat zijn de openstaande rekeningen?
2: De openstaande van die ressus. Want ressus die je niet hebt, kan je niet over praten.
3: Mm.
2: Weet je, ik heb wel declaraties, maar daar heb je niks aan. Je moet ressus hebben. Maar nog openstaande ressus, nog 2.2.
3: Ja, nog 2.2.
2: De directeur heeft dat gisteren ook aangegeven.
0: Oké, okay. En ik ben blij dat Edo zegt dat we aan het begin kunnen gaan samen kiezen. Dat geeft aan dat Edo Eurocommie, dat is het allerbelangrijkste. Hij begint te werken, waar ik bang voor was. De vrees is, mag dus rustig wegtrekken. Want het zal niet gebeuren dat we dotypisch krijgen, vuilnis, hoepen. Isabi en Para, omdat Edo pakken ook op. Prachtig. En voor de rest hoop ik dat ze verder goed afstemmen. En dat we geen situaties meer krijgen. Dat Olenski en Tika telefoon belsuku jepi na media. Isabi, want ja, media leveren een bijdrage. En ik denk dat na Uno schrijf je toch om een beetje op te scheppen. Met financiën begin move snel in dat door die zie. Maar maak eens een pchin tjaka tjaka. Dus ik hoop dat dan een pchin tjaka tjaka en maak een blobtjun zo. En laten ze vanuit financiën en vanuit weet ik veel welke instanties hun uiterste best doen om te voorkomen dat hij geen barbarie meer hoeft te maken voor het betreft dat andere deel van die tjaka tjaka. Isabi, want alle tjaka tjaka man fini. De rest voor tjaka tjaka, a man fini ete. Dus u handelen maar rustig af na a tjaka tjaka deel dat hij. Zodat a man af kon erger in schrijven. En bel limbo en Isabi bels maar half zeven aan de waar dat hij. Edo, take it big up. Doe je ding. En ga werken. Want ik is aan money, tenminste a deel. Ga werken. Ik vind miskregen van Beressa Michifu D.C. Müller. De man dat die hoge bomen vallen, hoge bomen, vangen veel wind. Vaak genoeg zijn vrouwen die met bekende mannen in een relatie zijn terughoudend. Isabi, alleen maar om de man te beschermen. Want soms zijn wij mannen, we zijn in een positie. En dan gaan we eigenlijk over de schreef. Zo lees je naar vrouwen beschermen om niet te praten. Isabi, om geen aangifte te doen. Of om rekening te houden van als ik... Hey, jullie kunnen me niet helpen met een koude
1: soda.
0: Met beetje, joh. Meneer, ik wil ik om chimboyeren, maar... Bij een soda, Jimmy, no? Het was toen waar aan soda. Ik denk dat ik graag voeding van waar aan soda. Je moet het een keer proberen, warmen. Is niet te doen hoor. Carbonated water. Is een verzoek hoor, vriend. Rij voorzichtig. Je hebt maar op zien, koren soda. Ik denk dat ik geen probleem. Ai, dus... Zo lees je. Maar kijk, alle relaties. Want dat bericht, in dat bericht staat... Jamali heeft hem geprobeerd te bellen. Jamali belt Daisy Müller helemaal ding. Ik denk dat hij zich onbereikbaar maakt. Want over het algemeen bereiken we hem altijd. Maar in het bericht staat dat... de aangeefster is zijn vrouw. En zijn vrouw heeft gezegd, de DC heeft mij mishandeld. Hij heeft me geslagen. Ze heeft ernstige pijn aan de rug. En ze heeft moeite met lopen. En voor medische behandeling is ze verwezen naar de spoedeisende hulp van het AZP. De mensen zijn getrouwd, Isabi. Kijk, elke relatie, ik ga slaan niet goed praten hoor. Want vooral tegenwoordig, if je krap van vrouw even, de meeste rotoi. We zijn in een heel andere tijd, Isabi. De man denkt dat ik maar naar voren vond, de meeste rotoi. Boe ernstig, de man heeft krap. Vooral even haar vrouw vol hart. Vaak genoeg naar vrouwen redden. Dat ik, ja, ik trek het in. Isabi en... je weet, sommige vrouwen... volgens mij houden ook van dat ding. Maar alle relatie, mensen... De man dat hij elk huis heeft zijn kruis. Ik neem het niet voor meneer Muller op. Als hij het gedaan heeft, is hij faya. En ik weet niet wat die mevrouw gaat doen. Daartoe is ze vrij. Maar als die informatie wel hard is, dan moet meneer Muller wel consequenties verbinden, Isabi. Want ik denk niet dat die regering een functionaris, dames en heren, zal handhaven die dus losse handen heeft. Losse handjes. Maar meneer Muller zegt zelf, hij heeft ontkend geslagen te hebben. Maar ja, deze dingen zijn vervelend, we waren niet daar en als hij het gedaan heeft, is hij natuurlijk behoorlijk in de fout gegaan. Isabi, als hij het gedaan heeft, is hij behoorlijk in de fout gegaan en mag hij zijn borst nat maken. Isabi en de president heeft zelf gezegd, ik ga met u huilen, maar voor de rest ga ik niks anders kunnen doen. Dus laat de DC proberen om... Gaat u met uw vrouw praten hoor. Ik weet niet, uiteindelijk bepaalt die vrouw zelf. Ik moet heel erg voorzichtig zijn, want deze dingen zijn gevoelig. Eén verkeerd woord en men zegt je propageert slaan. Eén verkeerd woord en men zegt je propageert huiselijk geweld. Want dat doe ik onder geen enkel... dat is absoluut niet het geval. Ik propageer geen huiselijk geweld. Ik propageer dialoog. Waar de spanningen zo hoog opgelopen zijn, moeten mensen nader tot elkaar komen. Dus daarom zeg ik, misschien moet de DC rustig tot zijn vrouw gaan praten. En begrijp je? Op de eerste plaats, als dingen fout gegaan zijn, is een van de allereerste moves die je moet maken, is je verontschuldigingen aanbieden. Isabi, zeg sorry tegen die vrouw als het gebeurd is. En dan moet die vrouw maar zelf weten wat ze verder doet, als ze het intrekt of niet. Maar zeker mensen, niet alleen mensen in een publieke rol, hoor. Je moet altijd letten op dit soort dingen. Iemand zegt, dan moet je maar geen advies geven. Dat is inderdaad ook waar, meneer Alexander, misschien heb je gelijk, of mevrouw. Maar alle relatie Abi en Sunny, alle relatie Abi en Hebi en Taktaki, en je moet Sabi van je manoeuvreer, Isabi. Je moet Sabi van je manoeuvreer. En zo is een vrouw voor Pepre, zo is een vrouw voor de man dat een vrouw voor scherp morwa nefi. Want o taigi wan tu hat sani. En Isabi maasma api i goetok. Afro wip bepaalde woord to jizo. Efi no hori serefi. Je wan je grabeng. Mem hori serefi. En een van de beste dingen. Isabi. Sami leri nata. Ta bigiri jerso im. Im wakagwe. Mem bepaalde vrouw. Lik onze. Ja, bepaalde vrouw, weet je wat? Hé, we gaan het even bagaan. Hé, kon ten hij bagaan, je ziet het nou, wat jij, tak, takkie. So wie is een lombaga auto? Ay, mi God. Hey, man, no, stak dak no jang ay vrouw, loki strobi. Isabi, no jang ay vrouw. No, dat me dat ik, alek huis, hees van kruis. Oudo, mi de vrouw dat dit, no. De echte vrouw, dinge gaan niet met de sister afgelopen. Ja. Echte, de vrouw dat dit, man, met grap. Hij spam je in dat je mijn god, je hebt geen kant op. Hij voel je in maar je moet dan natuurlijk nuchter. Je moet dan nuchter. En die zei, ben ik nog een briefje aan deze dag bezig in de kafro. Is je Miller aan of aan Biggie? Ik ben Biggie, maar ik ben Conrad. Dus mij nou denk ik dat de man dubbel gespierd. Weglopen. En vooral in een publieke functie moet je weten, de ogen zijn op jou gericht. Alle moves, zoals je bar en afro, je kosten na ozo, na juist. Nou den buren ook al artsen, want die zei die lang en vrouw, hoor wat ze zeggen, hij is boos. Ze heeft geen eten op tijd gezet. Oh nee, hij is boos omdat ze heeft niet gemeld dat ze wat later zou komen. Voor ze denkt, itori da strati. Dus, geloof me, je moet letten op elke stap. De police zou hebben gezongen, every breath you take. Je moet letten op alle stappen die je dus maakt, dames en heren. Maar de DC... Het zou goed zijn als hij een verklaring... Volgens mij heeft hij een verklaring afgelegd. Isabi, maar ik wil wel voorzichtig zijn met verklaringen. Even naar een betrouwbare site zoeken. Ik zie Key News, betrouwbaar, ja. Hij ontkent, zegt Key News, dat hij zijn echtgenoot heeft mishandeld. In een persverklaring noemt hij de beschuldiging zoals die in de media is weergegeven onjuist. Oké. Wat is daar wel gebeurd? Miller reageert hiermee op recente berichtgeving waarin hij in verband wordt gebracht met een vermeend incident in de privésfeer. Hij benadrukt dat hij zich uit eigen beweging bij de politie heeft gemeld. Oké. En zijn medewerking heeft verleend. De DC wil niet bekendmaken wat tijdens het contact met de politie is besproken of welke verklaringen daarbij zijn afgelegd. Hij zegt het niet wenselijk te vinden om de kwestie verder via de media te behandelen. Hij zal daarom voorlopig geen verdere inhoudelijke verklaringen... daarom kan Jamal hem niet bereiken. Hij wil er niet meer over praten in de media. De beschuldiging wordt door hem uitdrukkelijk

overrule ratio. Dus zo lees je, laat je het gewoon even. Dat, hey. En er zijn momenten bij kan je het van mijn weer van. Maar daarom moet het, in elke relatie moet je goede afspraken maken. Een geweldig man. Maar boy, je ziet je na zeven man, ja boy. Eindelijk heb ik mijn koude soda. Heerlijk. Ik ben een soda. 30. Hè? Ah, heerlijk jong. Dus in elke relatie. Luister, we gaan afspraken maken. Dit mag niet voor spanningen zorgen. Zo breed, zo smal. Hier hou ik niet van. Dit vind ik niet leuk als je het zou doen. Snap je? Dat weet die vrouw dat. Of dat weet die man dat. Dit zijn mijn vrienden. Mijn vrienden zijn niet jouw vrienden. En jouw vriendinnen. Ik hoef ook geen contact met ze te hebben. Dat is toch ook duidelijk. Want ja, zomaar, de man opkomt, heel een pet, te gaan naar je vrouw. En dat is natuurlijk normaal. Maar mijn policy is niet trafasseren. If you not me mati, you not me mati. If you not me mati, you not me mati. You are not mati for me vrouw. Dus nou weer, no, je next zit te gaan naar vrouw. En te mika, you not me mati. Mijn next zit contact naar je vrouw. Isabi, if mirai kai oso, ino de, met u de papapapap. Goedemiddag, is Winston er? Nee, Cliff, Winston is er niet. Hij is net weg. Oké, okay, dankjewel, dan zal ik hem bellen. Oké, okay, dankjewel. Maar niks, man. Maar hij komt straks weer niet binnen, even op het balkon zitten. Nee, hij is er niet, ik bel straks. Omgekeerd, de Yukonami oso. Is Cliff er? Nee, Cliff is er niet. Oké, okay. Kan ik op hem wachten? Maar de Rotagi, ik heb u gezegd, hij is er niet. Zo hoort het. You mati, mi mati, ano you mati. En de vrienden van you, ano mine wan next te maken nanga. Die naaf bel mine af, ik zie mine next. Na dag. Isabi, en zo zijn er waslijst kan je maken van afspraken. Isabi, je moet een waslijst maken van afspraken die je met elkaar maakt. Zo simpel is het. Iemand zegt, ja, zuiver, zo heb ik het ook geleerd. Ja, zo hoort het, helemaal. Iemand zei, vind ik ook al Cliff, maar niet op klets. Ah, nou, maar niet op klets, maar ze wel op klets toe. Ja, maar, Jules Samson, moet je op je tweet, Tori. Jules, nou begint ik wel een saaie bingo, er is geen ander onderwerp. Hoe loopt, wat zijn die ze? We want dat je geen vrij, onderwerp laai, maar laten we een beetje, hier, die want dat wel ook politiek zijn. Maar ik weet niet hoe alle die het politiek zijn. Maar politiek zijn niet komen. Deze dingen zijn andere onderwerpen. Het is belangrijk. Omdat. Je moet, als je deze dingen niet bespreekt. Voorziet denk je. Loopt het in de huiselijke sfeer. Uit de hand. Tramijn keer vrouw. Vrouw in bonk zand op. Dus deze dingen. Zijn maatschappelijke onderwerpen. Die je moet bespreken. Hoe ga je om met je emotie. En dat moet ook kunnen in Baganda Toridoschul. Dat is nog weer meer daar. Isabi. Want dan voegt er mijn actie, maar is het geen ander onderwerp? Motagi, nee, er is niet. Dit is het onderwerp. Dus, ten aanzien van ADC, heeft dus gezegd, hij wil niet erover praten. En ik hoop dat het goed komt tussen de twee mensen. Isabi, het goed komt tussen ze. En dat even een beetje troes, of er is hard gesproken of te luid gesproken. Dat ze elkaar vinden. Dat ze het uitpraten. Isabi. En vaak genoeg het uitpraten gaat ook een beetje moeilijk. Want vaak genoeg.

0: de vraag. Suma omeka eerste stap om het goed te maken. Isabi. En soms lopen de mensen langs elkaar heen in het huis. Woep, niks niet takkie. Abro bori, apotan yang. Isabi niet eens van. Alsjeblieft, wil jou eten. Ze lopen langs elkaar heen. Isabi. Maar iemand moet de eerste stap maken. In de kamer liggen ze met hun rug naar elkaar toe. Iemand moet de eerste stap maken van. Hey. En weet je wanneer hoe ik die dingen vergeet? Ik soms heb ook iets van Trobby. En ik zeg dat, hé, maar je hebt zoveel meegemaakt. Je bent door zoveel stormen samengegaan. Isabi, je hebt zoveel meegemaakt. Dan vraag je soms af, maar is het wel waard voor die Trobby om op te doen door zijn decision? Isabi, yes. Je hebt nou echt te diep staan hier, want trust me niet, maar zo lees je, Trobby uit ons staan, uit Chim Chim staan hier. Waarom kijk je zo lang naar haar? Precies. Maar waarom heeft ze je zo lang vastgehouden toen je haar moest groeten? Heeft ze je hand zo lang vastgehouden? Ik weet het niet, man. Ja, maar waarom heb je haar niet weggedrukken? Nee, maar dat zou onbeleefd zijn, toch? Hoezo onbeleefd? Je zoekt haar. Ik zoek haar. Je vond het leuk. Ai, mijn god, jongen, met Taigi. Hé, maar DC, look eens even hier, met Beggy, nog met grap, nog kon Jim Sheng. Nog die MPS Sheng. Dus, horus Revi. En als er een spanning is, soms is het ook leuk om even give each other some space. Isabi, mevrouw gaat die voor een maandje bij uw moeder. Die zei, gewoon relax even, you wankies is refi. Rustig. Isabi, want misap dat ik deze ook al die zeer die ik de bezig. Tika also in de voer, dus je bent zo prikkelbaar. Wanneer je thuis komt, laat het districtscommissariaat op het districtscommissariaat. Tika also, ika also. Nou, zo refi, tja, alle den problemen ga also. Nou, mijn krap, man. Elga zegt, mijn mazra nejaru subaya, don don. Ik mag praten en hij ook, trust. Ja, trust is wel belangrijk. Natuurlijk mag je praten, stel je nou eens voor. Goed. En dan gaan we naar de onderhandelingen, dames en heren. Waarbij 15%... Eigenlijk vind ik dat de man moest Lucas aan dat. Want ik hoor iedereen praten. Ik heb het gezegd. En een paar mensen hebben gezegd van... Wij hebben geen 15% gevraagd. Dat is niet het akkoord. Laat het duidelijk zijn. Aan het akkoord. We zijn er niet overeengekomen. We zijn er niet overeengekomen. Dat 15%. Naar regering Juno. Regering dat op je hoor alvast. En moet ik hier naar lid drapen, afverwarring even scherp. Dat straks, naar lid drapen, krijg je straks weer een andere discussie. Want je bent aan een actie, we zijn niet eens met 15%, maar je hebt de man Juno dat weet ik. Dat vraag ik me af. En dan drapen je zelf in elkaar voor het voet tikkie. Of staat het zwart op wit? Ik weet het niet. Maar die 15% wordt gegeven. En de mafu kol, je weet, je hebt CLO en je hebt kol. Mijn actie, Jamal Fu, bel me met die hoogie ook toe. Want ik heb hem zo lang niet gehoord. En ik vind ook dat hij zich moet gaan opwinden hoor, want hoogie staat achter gekba. Maar kol na. A federatie, want trafederatie voor Rokomang. Hugo Blanker, de man met zijn rood baret. Na maar dat hij draait, atori drapen. En Blanker, taki. Amane onderhandel moro. Pedema frafaxu de erbij. Amane tak moro over loonsonderhandelingen. Samen dan een rafaxuur. Je weet, het komt ook nooit goed binnen de binnen de vakbeweging. Waar de eenheid is. Maar ja, hij zal wel zijn reden hebben. Want misschien zit ik hier te praten over eenheid, eenheid. Maar de man zal, neem ik aan, niet zomaar iets roepen. Dus we Arki Hugo Blanker met zijn baret. Isabi. En hij gaat in op de loonsonderhandelingen. Ook de loonsonderhandelingen. Die dus tot nu toe gevoerd zijn.
1: Nou, in contact met de regering. We moesten dit door voor deze mafkoen. En hoe kan ze dat door die onderling? Maar we nou vakbond dat dat ik was het dat door die de werknemers naar een werkgever. En een werkgever nemen naar Lantiman. En in feite, je ziet iets maar wat ik ook wel eens, maar ze hebben niks te maken met een organisatie waar ik op bepaalde hoe we zo moest doen. Want our 2 jaar ik ba, en met name in 2024, dat je maar zoals er gelijk geval bent voor KUKA-versterking onder Chan. Dat je maar karu kon en atend dat ik dat we tijd man ba ook over in een Chan takjere. Even we tak lantimantori, of in elk geval kooltori, dat we nog wanneer voor takje naar een ravaksuur. En Chan go akkoord. Niet omdat dat maar meleboos, maar man stopt dat de drukken zijn bekom, dat ze man dat we wanneer we goed voor de lantimantakken om tak naar ravaksuur, en man stopt dat we maar drukken. Maar in elk geval, dat we aan het sessie naar een dat wat ik wat toekomen kan naar een onderlandingsorgaan. En dat iemand bij kon een soort percentage. Zo'n coalitie 17 en de coalitie 5%. Maar hoe onderhand, hoe betek je inderdaad, coalitie is, wat toen we nog visie, over 17%, dat de traman kon overeen. 17% naar 5%. Uno taki l'école naar CLO. Uno taki takiere. Uno etak over 50% althans call taki. CLO begomoro hi. Maar call taki wetak 50%. Plus Archibumbrada Jamal. Un punt ben de taki un etak over 17% naar 5%. Wetaki over 50%. Plus prijsbeheersing. Want het heeft enkele zin dat je een percentage dat volgens mij kies aan monie mee aan dat een prijs aan monie kan kolas worden. Dat de man dat je dan kies aan op dat verkeren, de man voor toen. Dat de man dat boek, dat je iedereen zo vara die kies aan opdracht die iemand dat verruim, deze kan ook contact maken. De man ook karu kon, like de man paya moni, wel is 17% sorry, at al is 5%. Dan vanaf, intussen verkiezen kondoro, vanaf argeris kon, uno ete argeren taki, een pakket voor handel af. En morgen zal dit een pakket. En wat dat betreft voelen we het feit dat ik taki, ja, meneer Sap heeft naar kritiek, maar bijna hoe je jaloers dat traman, dat de man kan konten de wani, of kan de man public relations morgen of kunnen. Maar in elk geval, zo'n lange euro op basis voor een motie zou optekenen aan de 2020. En een motie dat hij, taki, walosani be moest doen. Een prijsbeheering toort samen tegen, ook een soort nul optie. Brada Jamal, me begi fi Archi Bunja. Hoe tak nul optie, dat is de overtrekpunt. En dan nul optie, wat tak je eigenlijk onder een verhoging. Wel een verhoging zal en zal land in de pay, dat de man moest pay wel. Maar, ook toe, de man moet zorgen dat je moet uitvissen, want allemaal moet je uitvissen, dat de land in mijn wang, een reguliere land in mijn wang, de man beta e anga. En ik moet eens zo dat wat taki je verdient morgen beter. Je ruimte verdient morgen beter. Zo zijn er een aantal andere dingen ook toen we tak hier in, a pensioenfonds bij ons co-functionair, we hebben ook fonds, we hebben investeringsfonds, ook toen. We hebben ook toen ziektekosten en we hebben de bereid voor werk aan mee, dat we 1% extra ziektekosten heeft dan, heeft de regering bijvoorbeeld ook toen 1 of 2% erbij. A voorwaarde ben de, dat we onafhankelijk instituut, we onafhankelijk controle instituut, we beheersen fonds. Want allemaal een bari taxieke fonds, dat noemen SZF nog op money. Maar moet een beetje, maar eerste plek bij allemaal gaan voeren dat ziekte fonds, ziektekosten. Allemaal. Allemaal gaan SZF gaan voeren, maar nooit SZF naar money. Omdat die fonds niet beheer boet aan gaan doen. En dat ik kan kosten, ook op Timor Farah, ik kan kosten doktoren dan een specialist te team. Maar allemaal studeren verdient money. In een actie onredelijk. En hoe ver ik moest me overtuigen dat dat dat in Amoni. Dus dat is aan die, we hebben ook over bouwgrond, woningbouw, alle dit soort zaken, en dat onderhandel alleen over percentage van loon. En if we dat overeen, de regering kan actie doen. If we dat maar we kan verplicht doen, we kan dirigeren. We laten ons niet dirigeren. En ze hadden maar doen, de man dirigeren. En dan zullen we dat voor moest dat. Maar in elk geval, op dit moment, we gaan intern. En de man zei dat we intern probleem, communicatieprobleem. Maar we hebben ons aan boom voor de man, dat we landen in onze setting, bij een vergader samen naar de man. Maar bij ons van tevoren, dat we wat dan, maar dan vergissing.
2: Ja, maar zo maar naar de man voor een factuur, no?
1: De soort man dat, ja.
2: Maar een
1: soort man dat, ja.
2: Maar een factuur, ik bedoel van, meneer Sunder heeft daar de leiding, toch?
1: Meneer Sabi, ja, brada. Meneer Sabi. Meneer Sabi, naar een factuur. Want een factuur, dat je ook toetak een factuur, nou, aan een soort sani. Aan een organisatie, aan een gezaghebbende organisatie. Want er was een nap statuut. Het is nou een trapje, man. De man vindt dat we dat gaan gaan, want in een statuut. Maar ja, in zo'n film zit dat niet dat tok de man tekenen naar jou. Maar in een statuut.
2: Maar hoe kan je dat kenbaar gemaakt? Tak, hé, we doen dat naar een rafaxuur, want je begrijpt dat.
1: Jamal, sorry dat ben lafou, ja, ben lafou voor verdriet. Omdat je gaat ervan uit dat als mensen zich noemen een bepaalde organisatie, dan wil je weer van die mannen leren. Maar, wat kom je een voorbeeld? Op een gegeven moment met Takasani op een vergadering voor monden. Die poebelanden per vergissing, dat met Takasani. Nou, meneer Sunder, dat ja, maar mijn directeur, ja, mijn PWO. Al eerst aan lafou. En toch, de man is aan de goede, de man grijpt in, dat bradaire, kar PWO, kar factuur. Maar ja, niet pas aan dat hij want dat na lolo sani, tjes, sani, maar in elk geval, we hebben de bereid voor tak morofara na de man transessie en voor teken wat het zijn is aan over die naam nog inhoud. Ik bedoel, if je teken was aan je teken was aan pro of contra men tak met de eens dat ben ik met teken tak met de eens en dat ben ik met teken dat ben ik met teken. Oké, kijk, voordat dit moment aangebroken was, waren we bezig met meneer B, met de president, afstemmen met de president, met het onderhandelingsorgaan waren we bezig. Toen is deze kwestie, je zou kunnen zeggen dat de regering moet beleid voeren, en de regering kan dingen overzien, dingen. En de regering wil voorkomen dat dingen zich presenteren zodanig dat ze niet te tegen zijn. Dus dat begreep ik. En de regering is daar met het koek afgekomen in verband met, wat we volksmond zegt. Hoe dat ding van gasoline, weet ik veel.
2: Price cap.
1: Ja, de price cap, ja. En oké, dat is goed, de regering mag ermee komen. De regering hoeft eerst niet verplicht te wachten tot de vakbond zegt dat je wat ik moet doen. Maar daar heb ik geen moeite mee. Kom met je ding, maar verplicht mij niet. Vooral niet. Kijk, we kunnen de andere mannen begrijpen. Wij zijn in gesprek met de regering, waarbij we zeggen van, bij de vaststelling van FISO is een bepaalde afspraak gemaakt. Namelijk dat er bepaalde loonverhoudingen tot stand zouden komen. Plus. Nu hebben belangrijke bonden zijn uit FISO gestapt. En die zien het in materieel opzicht, ziet er voor hen beter uit. Maar wij zijn er achtergelaten. Wij zijn niet meegenomen. En wij zeggen van, laten we even nagaan, laten we een moment vaststellen vanaf wanneer die mannen uit FISO gestapt zijn. En dan moet dat ook gelden, want wij worden achtergelaten en nu wordt er weer getekend. Dus die mannen die uit FISO gestapt zijn, die hebben een betere positie. En dan is het niet verstandig om dan samen met die mannen op te trekken. Want die mannen gaan niet naar je omkijken. Terecht, als ik het was, zou ik het ook niet doen. Maar dan wil ik even wat tabak aan deze zaak. Dus zeggen we, dan gaan wij willen op ons terrein blijven. En kijk wat het is, wanneer we zeggen in ons memorandum aan de regering. Zeggen we, of we moeten actief, doelbewust moeten proberen om die inflatie te controleren. Maar als je die inflatie controleert door constant hoge percentages in het systeem te gooien, dan raspelt het toch. En als anderen daar niet over willen praten, hebben we ook geen moeite, want net zoals wij niet willen dat zij ons moeten commanderen, zo willen ze ook niet commanderen. En maar ze spannen ook niet met die andere organisaties. Die doen gewoon hun ding. En de regering is kennelijk te bang om op te treden, maar dat is de reden waarom wij niet getekend hebben.
0: Ja, dat is de reden waarom wij niet getekend hebben. Dat zei Ronald Hooghart. Nee, dat zei... kom je daar waarom dat ik Hooghart straks krijg? Dat zei Hugo Blanker. De man met zijn pet. En dan maak ik een bedoeling. Ja, en zo maar aan mij weer waar die ballet gewoon zo. Er is een denken achter... wat krijgen dan de gepensioneerden? Want het leek alsof men de ouderen vergeet. Bestaat de bond van gepensioneerden nog? Doen ze niets meer voor de ouderen? Kijk, het probleem is, soms als je een trekker hebt en die trekker komt weg te vallen, die bond van de gepensioneerden had... mijn god, wat was de naam van die mevrouw? Mevrouw Wouden. En ik had gezegd, die mevrouw Wouden was een fighter. Maar mevrouw Wouden is door de heren teruggeroepen. En daarna is, ik ga niet zeggen dat BBGO in een soort van winterslaap is terechtgekomen. Maar de stootkracht van BBGO is een beetje zoek geraakt. Begrijp je? Ik weet dat meneer Baldewijn ook daar, maar Ombali die... Ook groetjes aan hem, man. Gelukkig maar dat hem af dit ding. Middag Lim, Blanker die feitelijk gelijk. Want met betrekking tot landsdienaar of ambtenaar is het de CLO. Zij moeten onderhandelen. C47 is voor de particuliere sector, zegt Stanga. Lim krijgt de assembleelid, is ook ambtenaar, krijgen ze ook die 15%. Goedemiddag, heeft de regering ook aan de gepensioneerden gedacht, krijgen zij ook die 15%? Iemand zegt, ik ben niet geweldig, maar in die 54 jaar huwelijk ben ik heel goed omgegaan met mijn emotie. Want anders was het echt scheiding. Mevrouw, dat verdient u een award. Mijn complimenten voor u. 54 jaar huwelijk, dat is ook iets om u tegen te zeggen. Cliff, je hebt gelijk, is geen bakanna politiek, is bakanna Tori. En Tori houdt alles in en ik geniet hier met mijn huisgenoten. Goed zo. Zoals mannen hier, die mannen hier politiek zijn. Mijn dan is aan het toer, ze is mijn fuga, ze is mijn attack over Trasani. Mijn partner geeft mij helemaal niet de kans om te praten. Hij schreeuwt en ik moet mijn mond houden. Al bevalt iets mij niet. Ik ben niet gelukkig. Mevrouw, zoekt u hulp. Want u mag wel praten. Iedereen zit vast van ons weer. Zoekt u hulp. Hij overroelt u dus. Je hebt gelijk, je mag vrij zijn. Geef deze korte, landachtige personen deze goede tips. Zijn relatietips. Limbo, check het even. Hellings heeft de zaak tegen EBS verloren. Kan je Jamal vragen om dat even te checken van me? Jami, je bent met hem bezig. Okido.

Zo ik ben ik, wat zeg maar. Zo ben ik ook. Ik hou mijn mond ook niet. Elke generatie moet zich aanpassen aan de technologische ontwikkeling en de omstandigheden van de tijd waarin ze leven. Tegenwoordig moet je bij het bekleden van publieke functies extra alert zijn en rekening mee houden dat ook je omgeving je in de gaten houdt. Indien je in de fout gaat, kan men je gelijk via social media in verlegenheid brengen. Wees dus voorzichtig in alles wat je doet. Een ander voorbeeld van publieke functie. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb me eraan gestoord. Maar ik ga het vandaag wel even zeggen. Ik heb Sammy hier gehad. En Sammy heeft gesproken over de communicatie van de president. En Sammy heeft gezegd, hij wordt communicatieadviseur. Ik neem aan dat Sammy niet gewoon vanuit zijn kamer bij de Hermitageweg op een knop gedrukt heeft en gezegd, ik word communicatieadviseur. Toch? Sammy kan nooit gewoon uit zichzelf zeggen, ik word communicatieadviseur. Het kan niet. De president heeft daar zeker goedkeuring aan gegeven. Als hij zo is, dan zal zo Sammy worden teruggefloten. Isabi, dus de president moet het weten. Maar ik vind het ongepast. En kijk, if you're in een publieke functie, moet je niet alleen je moet jezelf beschermen, maar in bescherm een functie ook toe. Want een hele hoge functionaris op het kabinet, die plaatst dan op Facebook een bericht. Is de man plotseling communicatiedeskundige geworden? Dus het is, wat doen we eigenlijk? Wat doen we eigenlijk, dames en heren? You, if you're in one functie, tapa kabinet, you no de in a positie, voor ons don kot odogisma op FB. Je kan dat niet maken. Er moet terstond worden gecorrigeerd vanuit de kabinetsleiding op dit soort dingen. Dat kan niet toch? Isabi, dus je vraagt, is het de tijdgeest dat je kan aanvoelen van, je moet kunnen aanvoelen wat doe ik en wat doe ik niet? Als die president te kwam besluit, Durga is communicatieadviseur. Mag ik mij niet bedreigd voelen van Miro Kami Brede? Als mens moet je zeker zijn. Je moet weten wat je in je mars hebt. Ik voel mij nooit bedreigd. Ik weet wat ik kan. Ik weet waarin ik sterk ben. Isabi, dit is mijn ding. Jami Tranga. Zomaar kan komen in Spang. Maar we moeten ook af van, het is mijn ding. We moeten gaan leren om te zeggen, we moeten samenwerken. Dus die president heeft blijkbaar aan Sammy gevraagd om adviseur te worden, zodat hij vanuit zijn expertise samen kan werken met die andere mensen daar op het kabinet. Maar het is ongepast. Meneer Karabchimane, want Amanami, verkaring, Amana. Je moet begrijpen, sommige dingen kan je niet meer op FB zetten. En die grappenmaker van dingen van, ja maar het is mijn privé page. Dat ding werkt niet. Privé page werkt niet. Ook al is het je privé page, je bent in een bepaalde positie. Je kan niet in een directoire komen liggen met je beide benen zo wijd open en zeggen, is toch mijn privé page? Kijk, ik heb een rode directoire aan. Het kan niet, je kan het niet maken. Er zijn ongeschreven regels. Je moet weten hoe je ook op FB gedraagt. Want anders breng je die hele functie en de mensen in verlegenheid. Keer op keer gezegd. Je kan niet komen met allerlei odos omdat in Alabama te gaan mokoro kodrapen of aan mode adviseur.
Ga naar het kabinet en vecht het daaruit in een van de kamers. Maar doe het niet zo, want je desavoueert en je komt ook aan het besluit van die president. Ga naar die president en zeg: president, mag ik een gesprek met u hebben? Ik ben in deze functie president en ik protesteer. Ik protesteer en ik vraag aan u, president, om dit besluit te herzien. Dat is wat anders, maar u doet dat niet zo op FB. Het getuigt, dames en heren, het getuigt van een very low level. En het downgrade a kwaliteit voor a press. Je downgrade a kwaliteit van press. Het is niet goed, het is onkan. Wat Sammy ook gezegd heeft. Isabi. Je doet dat niet. Ook al heb je het gewist, ik zeg het vandaag. Want als we deze dingen blijven zien, dames en heren, gaan we scherper reageren erop. Wanneer iemand zegt de communicatie is niet wat het wezen moet, heeft het niks te maken met mensen broedeloos maken. Nee, we willen de mensen juist voeden met de kritiek en de mensen ondersteunen en maak die communicatie beter. Zodat wat de president doet, beter aankomt bij het volk. Maar als men dat, als iemand dit zo brengt, als Sammy dat zo brengt, is het onacceptabel dat een medewerker op zijn privépage gaat zeggen: is de man plotseling communicatiespecialist? Nee, die president moet deze dingen niet accepteren. En als ze niet optreedt, misschien voor job en instelling. En ik heb tenminste wat meer vrijheid. Want jana lim ajano kabinet. Dus mek de ma Lucas aan. En mek de ma sorgu, dames en heren, dat dit soort dingen, dit soort, ik wil niet zeggen kinderachtige dingen, maar dit soort loos aan, die very low things, niet gebeuren. Want het beschadigt het geheel. En het lijkt op een optapwam tjinsani, maar het beschadigt de totale image van die organisatie. Laten we erop letten, mensen. Dus nogmaals, publieke functie met taai eerlijk. Asalat nero goyara. Asalat voelde mekaar. Van mekaar zijn privé. Is mijn privé. Ik ben in mijn privé. Ik ben hier niet aan het werk. En dat, je staat daar en je bent stom besopen. Je kan nauwelijks op je benen staan. Je slingert van links naar rechts. Stom besopen. Maar u bent toch die strikscommissaris. Hé, hey, luister. Ines Jola Dalle. Nala firma. Nala firma. Nala firma. Mila daroko. Mila daroko. You not DC. You don't can't drunk so like one kiss kissy. You sabi? Wij lezen dan verder, dames en heren. Goedemiddag, Lim. In 2020 hadden de ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden een 25% loonsverhoging, welke gelijk werd teruggedraaid door Chan. Ja, maar hoe geef je dat aan dat, ik weet het nog. Lim toch, weet je niet dat een man uit liefde slaat? Vooral in Nikeri zijn die vrouwen ook trots op. Ja, je kan nooit uit liefde slaan, hoor. Dat is BS. Lim bonalik, mi bigisma nanga in masra. E suku amang a herkondrerei alape akanfena man. Ja, dat is ook inderdaad irritant. Isabi, ik ben daar. Ga niet controleren. Een keer kan je een steekproef horen misschien. En dan is bel, tak, tak, hier die. Goedemiddag, Lima. Mag ik een zaak dat er nu speelt op een school met name van een uitslag even belichten? Ja, ga je gang.
Er is nog niet eens 6 uur. Maar staat nu al in Star Nieuws dat er van vrijdagavond om 7 uur een melding binnenkwam dat een verdachte was verwond. Dat begrijp ik niet. Edu heeft gelijk. Ik vind het ook niet kunnen dat de directeur gisteren alle bedragen zo prijs gaf. Ook mensen met een slechte inbos luisteren naar Bakan Natori. Dankjewel. Lembo Olenski jokt. In een eerder interview zei hij dat 9 maanden niet is uitbetaald. Nu blijkt het tegenovergestelde het geval. Kan ik even bellen? Oh nee, dat lukt nu niet hoor. Goedemiddag Limburg. Zijn er ontwikkelingen in de case van Leisner? Ik hoorde meneer Van Unie vandaag zeggen bij Awas dat niemand praat over een heel groot geldsbedrag dat speelt in de zaak. Hij suggereert ook dat veel meer zaken op de achtergrond meedoen. Dat is meneer Van Milieu zijn verantwoordelijkheid. Ik neem dat niet over. Isabi, wat wij hebben gedaan is niet wij, maar wij, de persoon die wij aan het woord hebben gelaten, die case, is meneer Van Mening, meneer Gentle. Maar die heeft Zek vanuit zijn deskundigheid gesproken over het tempo van het onderzoek. Maar wat precies gebeurd is, kijk, ik ga geen interview van mensen waar wat gebeurd is. Dat leek me een beetje verregaand en niet zo verantwoordelijk ook. Wat dat betreft is Koto Moussou de Rogo. Even Cliff, een vergeten onderwerp. Wat is er gebeurd met de case van fake porno van de studenten van Hoger door het Atheneum? En applaus voor je inzicht over correcte communicatie. Er zijn vreselijk veel mensen die vinden dat ze communicatie-expert zijn. Ik ben moe van ze. Er waren te veel op mijn vorige werkplek. Trouwens, hetzelfde advies geldt ook voor de VIP's. Hè? Dat je ook niet alles op je privé-account kan posten. Dat advies gegeven aan mijn vorige werkgever. Hij stelde het niet op prijs. Er zijn ook... Kijk, sommige mensen, als je ze zegt, de mensen reageren verkeerd. Of, ja, zomaar aan jou en zo. Je moet soms ook voorzichtig zijn. Isabi, maar... Ja, misschien moet ik dit voorbeeld ook niet zo geven. Maar soms, maar als je de Adisa no Sabi, dan ga je go in de fout. Hoe is het met de PA die van het dak viel? Wie gaf de opdracht? Hoe is het afgehandeld? Ai, wie ben ik? Sorry dat je, maar ik ben er niet helemaal uitgekomen. Ik ben er niet helemaal uitgekomen, joh. Sorry hoor. Mijn vier van Mosiki. Agrippe weer rusting. Die van de Amazon Fadong. Amaneng Mokarama initial Fee Amaneng. Yampa.

Maar die man is in AZ met een bekkenfractuur, heb ik begrepen. Een fee. Een man van een vader kwam dat man bij goh. Voor gopura man zijn kring op dat de gedetineerde. Maar er speelt iets anders daar bij de penitentiaire ambtenaren. Ja, maar man drapen is een draaier directeur tapu. En we gaan de komende week die case behandelen. Omdat die man veel ingang had bij de vorige pres. Maar ik denk aan de hand van de informatie, Sammy, dat mevrouw Pani Abibsi ondersteuning van Nodu. Want ik denk mevrouw Pani en Freda maar. Ik snap de man dat die dokter man zei, doe ik de man bakatranga. En mij ook onder je, maar in een seki. Want ik heb ook toch rechtstreeks geleid naar minister Manorat. Isabi. Is dus mevrouw Pani is een beetje voorzichtig. Maar goed, komende week gaan we die tori behandelen. Ik erger me mateloos aan de FB-post van de directeur van CBB. Ze doet te fresh. Ze is een harde werker, maar ze moet haar grenzen kennen. Maar dat geeft ook aan dat er niet goed is gerecruiteerd op kabinetpres. Je kan goed zijn in je werk, maar je ontbreekt integriteit. En om op het kabinet te werken moet je wel integer en confidentieel zijn. Maar in dit land moet je eerst politiek loyaal zijn, dan capabel en in de laatste plaats integer. Dit soort reacties ga je krijgen toch op aan de hand van... Goedemiddag Kim, alles goed? Even dit ding doorsturen voor... Wij lezen verder. Jamal, dat meneer Hooghart, no? Limbe, de minister van OW, heeft DNA gezegd dat de zandwegen de Toetlifo, maar het rijdenproject in augustus worden aangepakt. Riolering plus zandwegen verhoogd met zand. Maar wat heeft hij gedaan is solidarig, net als zijn voorganger. Aman krabdim pasi komoro lagi. Oké. Wanneer zal je spreken met een deskundige van onderwijs, zodat de ouders hun vragen kunnen stellen? Lim, er zijn ook ministers die in plaats van hun echte werk te doen, zich gedragen als ministerretjes en houden van de media. Je werk hard, dus hier enkele tips. Goed ontbijt, meer soep in plaats van de rest. Rauwe kaas van pampoen of wortelen, gekookte ei met broccoli. Multivitamine op tijd innemen. Geweldig, dankjewel. Groot deal gebeurt al hoor. Ja, dit is... ja, NIE. NIE was top. Ik zal het blijven zeggen. De guys waren geweldig met hun camera. Ja, na NIE hebben de mannen... is die vorige regering gekomen... En die vorige regering, dames en heren, heeft een paar krabitas erop losgelaten en ze hebben het gesloopt. Helaas. Maar het Nasrenaan toch, in plaats dat je gaat zitten, Limburg heb je thuis gezet, dat is begrijpelijk. Isabi is ook niet onder je willen werken hoor, voor alle duidelijkheid. Maar goed, ja, tenminste moeten zeggen, ik ga door en ik zorg ervoor dat mijn hoor als een manier... Kijk wat er van geworden is. Isabi, ik hoop dat het nu wel andere vorm krijgt... door nu we een andere regering hebben.

0: say what the yeah, no? Oh ja, ja, ja, ik kom aan die, de spotten voor het verkeer. Hoe hoog de emoties ook mogen oplopen, je mag nooit slaan. Omdat Miller weet dat die vrouw niet opgewassen is tegen hem. En geloof me, dit is niet de eerste keer, Migado, dat die vrouw aangifte doet. Het gaat om een huwelijk van 7 jaar, vergeet u dat niet. Die vrouw is niet gek. Lem, a functionaris, a air corps voor hem, zeg ik, maar middag, lemmetje van me. Ik ben het helemaal eens met Edu. Je kan zijn financieel plaatje niet aan de grote klok hangen. Het is onprofessioneel voor een directeur. A functionaris, Najaruzo met een kotoro om hem uitkijken. Oké, okay, we gaan naar het, inderdaad, hebben die mannen me gezegd, let op de tijd, Limburg, je bent 3:30. En je hebt niks gedaan met de verkeers awareness talk. Welke doen we vandaag richting, dit vond ik belangrijk, van de telefoon. Gaan we luisteren. Ik heb begrepen, er is ook een speciale kaart ervoor. En ons spotten nog een man. Ja, we luisteren naar het volgende.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Een telefoon en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Doe de telefoon dus weg tijdens het rijden. Brigadier Blackson van de verkeerspolitie legt uit waarom.
3: Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden leidt af en het vergroot de kans op verkeersongevallen. Houd uw aandacht op de weg en niet op uw scherm.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25 inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Je kent hem nog toch? Mijn goede vriend Ricardo. 24/7 bereikbaar. Hij weet precies wat ik wil. Geen kapotte auto's, goede service en me afhalen van de airport is voor hem nooit een probleem geweest. Wel, nu is hij ook op Curaçao met dezelfde service. Je kan gewoon op tijd het gewenste voertuig in Suriname reserveren en je krijgt het op de gewenste locatie. Mijn, of beter gezegd, onze Ricardo is nog steeds een wereldburger, dus betalen kan met of zonder een creditcard. Maar Matty heeft ook een nieuwe website, dus ga naar ricardorentecar.com en als je hem toch wilt zien, ga naar Ricardo Rentecar, Kernkampweg 76. Of zoals elke goede vriend, vind je hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Natuurlijk, dat klopt. Als een klopper. Wij hebben Ronald Hooghart gespot. Hoogie, hoogie, hoogie. Long time, long time. We arjan maar even. Mijn Obama go weer. Jamal Edelanga.
5: En Jezus kon baga groentabo. De kruis geen baga.
0: Maar het is waar wat hij zegt daar.
5: If Jesus kom maar de kruis ging. Dan ben ik niet eens aan het doen. Misken. Dan ben ik misken.
0: Nee, hoog hier aan mijn matie. Maar met die echt mama is fit hier. Maar die les op hoog hier ga je zien. Er is een eerlijke man die graag helpt. Dat moet ik ook zeggen. Die is een man die graag helpt. En hij heeft gelijk stroom hoor. Dus eigenlijk is hoog. Je kan Hooghart eigenlijk vergelijken met Jennifer van Dijk Silos. What you see is what you get. Laten we maar luisteren. Jamal heeft hem gevraagd over dat van de onderhandelingen.
6: Nou, dat is Mijn belangrijke regering en Loes heeft aan de kondere. Kan de. Kan de wel opportuniste. En adviseer de man. Of man die wij gaan regeren. Als je kijkt naar de situatie in de kondere. Per enkele koever inkomsten de. Zijn regering moest pailleten. Dat de man kon je om ting. Lekker 15%. Dan eigenlijk. Nou, een soort machtsdrang.
7: Ik was aan daarnet. Wat een opportunist de. Zij die het ook aan?
6: Omdat. Ja, ja. Je kan kan terwijl we een volk hebben. En je hebt een machtig voel. Luku, zij kan doen je man. Dan nog kan je man. Want deze spoon sugar. Terwijl hij maar wat heel big spoon sugar van nodig. Dus dat is.
7: Ja, maar regering, takto, we kunnen alleen geven wat we beschikbaar hebben. Iemand begrijpt
6: dat. Ano dat den be takki di debe ori campagne. Di debe ori campagne de bo takto luka volk.
7: Mikom begrijpt u tak de verschillende vakbonden, ze zeiden, ze nemen geen genoegen met die 15%. Dus het gaat verder. Dus de loonsonderhandelingen, die nog bijten. Hoe kijkt u daarnaar? Vindt u die inspanningen van die vakbonden voldoende?
6: Nou, dus eigenlijk. Dat doet hem best, maar. Het probleem die we vinden, als ze het doen, zie. Dus wat eenheid nog de. Allemaal lukken ze niet. Ja, we allemaal minder. Ze zijn ze vijf praxeren.
7: Zat u ook aan tafel bij de loonsonderhandelingen?
6: Nou, verleden, ik ben daar een onderhandeling. Of althans een bespreking. Want onderhandeling, nou, want er is aan niet. Onderhandeling, nou, je. We taki. Zo'n, je weet nog. Kotek 2 of Kotek 3. Nee, onderhandeling, nou. Nou, boom, argumentatie, kompé, wanneer. Maar, zou je zien. Is dat de maitakang hij voelt die was aan die dewani?
7: Vaafveld, de lantibang, van de maai reageer, tapa 15%.
6: Kijk, met takang want to man de man wanneer, want er is meer op tafel dan een 15%. Maar wat aan de orde is, is dus dat de maai de mij gaat er vanuit dat na de abba macht die er doen die zo wanneer maar het probleem is dat we niet letten op de voortgang van zaken toch want morgen hij precies zei ze dus de vorige regering heeft zodanig slecht geregeerd toch zowel financieel, economisch als anders is. En zei het nu, is dat de man naar nou, een boom passie toe voor corrigeer den sansare man doe. Want de regering, de vorige regering, een man ben bij den ambtenaar eigenlijk ongeveer 100%. En als hij ben de in feite 116%, maar ik ben praten aan 25%. Toch? Omdat niet vindt dat gaan regeren, we hebben 125% voor doen direct. Toch? Of 116% voor doen direct. Dus dat praten voor 25%. En inderdaad, bouwt dat bij eerst de PC 25%. Toch? Maar dan. Bagadati, dan de vorige regering neem over, dan de man op hij niks. Omdat je als een nou een scenario, even man op hij niks, dat de regering moest kompijen. Dat beleid dat ook slecht toe aan dan om aan pij, want koersen op alles aan, prijzen op alles aan. Dus dan. Dan om een paar, dan is er bij opportunisme heel erg grond op nu. Dus dan, ben mij te ontevreden dat in de stem hoort op een partij. De stem had op juist een crimineel partij. Zo de matang. Dus we kijken wat er gaat gebeuren.
7: Ik leg een onderhandelingscommissie uit dat je een lukofatorie is dong afspraak bij Mekibba.
6: Hoe ontakt men niet naar een kol? Ontakt men een regering en hoe leg uit passende? Maar als je het de man had een verstand dat hij de mij lukofatorie aan doet dus een machtsfactoren play.
7: Maar wat staan ze met je toe, meneer Hooghart, dat alle de verschillende bond op wat eigen percentage van verhoging ze de wani?
6: Dus het probleem, zei ze, is de man die onderhandelt naar de regering, naar Salo. Maar de regering is ook alle soort man komt bij en de man staat vast naar mijn taal. Allemaal was hij een passie. A man is hij eigenlijk een moroboom passie, een interesseerde man. Zij interesseerde man, den passie, dat den kan takera, hoe mek de man is. Het probleem is dat we in dit land zijn we niet opgevoed. We zijn opgegroeid in narcisme. En dat narcisme heerst over ons in alle hoeken en gaten. Dat is wat er gebeurt in dit land. Allemaal want zij ewan niet. Dat zijn niet komboen toch.
7: Ik denk aan regering, naar een vakbond, een vakbeweging, maar vind dit review. Want een regering wil begin 10% in eerste aanleg, maar een vakbond, een vakbeweging wil wel op moro.
6: Nu weer een regering. Op me voor informatie heeft de wani. Regering is continu. Dus, if a vorige regering met wat afspraak dat op papieren. Nou, afspraak tussen een regering en een werkende volk. Dan kan ik ook draaien zijn dat hij. Dus, je moet gieren maar bijna 100%, je gieren 10 of 15%. Dat is niet correct. Dus, Je verlegt de dingen wanneer we praten over waarheid en eerlijkheid. Toch? Als de regering niet eerlijk is, niet correct is, toch? Dan krijg je deze dingen aan. Dan komt er een verpopering.
0: Ronald Hooghart, dames en heren. Ja, je hoort aan die stem hè, dat hij niet echt meer de oude is. De man dacht de tand destijds. Maar ja, Hoogie heeft natuurlijk zijn bijdrage geleverd. En die bijdrage staat er. Het staat als een huis. Tot zo.
8: Sepi mi gudu.
9: Ja, mi lobby. Mi popki.

0: foot that child. Me want gonna carry transfer Western Union under Johan Adolf Pengel Straat. Want drapen me chis me euro altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat shell zijn euro die wala toe. You go taking and you take give you one doro. Give me no doro.
0: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi en buitendien je pa euroso.
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Senaida exclusive on the Pandit Paul van Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub, Club Exclusive Senaida, gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance paal dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths, standard rooms or VIP rooms. Your location, Pandit Paul van Tewariweg 144. De 18 plus nightclub, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Yes, we zijn terug mensen in deze BT. We laten u horen een interview. Oh, ik ben even in de war. Nee, ik ben niet in de war. Ik laat u meneer Parmisser horen. Hij heeft gereageerd op wat is aangekondigd. De load shedding procedure. Dat heb ik altijd mee. Prata stroom in de verschillende gebieden. Eigenlijk zou het handig zijn als men eigenlijk zou aangeven, dan ben je erop voorbereid toch, welke gebieden en zo. Maar goed, Robin Parmisser die zal het wel weten, want hij zat een tijdje bij de EBS als directeur. En we laten u dit gesprek horen in deze... Bacanatorio zet alvast een foto in beeld. Pap, daar is hij. Dat is de fractieleider van de NDP. Je luistert naar Bacanatorio. Nu met Robin Parmisser.
3: BBS moet ook in staat gesteld worden om de hoognodige investeringen te doen. Dat we dat goed vaststellen. Ten tweede moet de EBS...

0: BS ook geëquipt worden, toegerust worden met ter zake deskundige gekwalificeerd personeel. Ja, dat de partijpolitiek daar niet te veel moet mee gaan bemoeien, want dat is een technisch bedrijf. Een technische, een IBS met de stroom, dus technisch goed gekwalificeerde mensen moeten daar geplaatst worden. Dat is in zijn algemeenheid. Daarnaast kijkt men naar IBS alleen, maar dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk omdat de IBS afhankelijk is van diverse variabelen. Eén is namelijk, zijn de tarieven die IBS hanteert, de reële tarieven. Je kan niet als de kosten, laten we zeggen 10 SRD is, dan kan de overheid niet zeggen bepalen dat de kosten nu berekend moet worden op 6 SRD. Wie gaat die 4 SRD daarmee inkomen? De IBS levert diensten voor verschillende stakeholders. De overheid is de grootste. De vraag is, en ik was ermee begonnen, dat de IBS ook een diensten levert voor de overheid zelf, in die zin van al die schoolgebouwen, stroom en dan moet het weer straatverlichting, kantoren en noem maar op. En dat we, ik hoop dat de IBS die notas iedere maand opmaakt en voor de, aan de regering presenteert. En op basis daarvan de regering ook, ja, zoals alle andere klanten, dat ook tijdig betaald. Daar is een issue wat er vroeger altijd was. De IBS had voor mijn tijd niet eens de systematiek om dat te doen. En ten tweede, de overheid het zelf op tijd betaald. Dat is het tweede punt. De afname van de diensten door de overheid, door de IBS zelf. Namelijk, er was een hele onvoordelig contract met de Staatsolie Power Company. Ja, toch? En dat was iets van een x aantal megawatt, of je neemt of niet neemt, met die hele hoge tarieven. En daar hadden we geprotesteerd en ik ben blij dat er daar enige vordering op is gemaakt. Dat is niet wat het wezen moet, maar het is nu een enorme stap voorwaarts gemaakt, ja, wat dat betreft. De tarieven zijn nog onredelijk, maar het is op basis van wat ik begrepen heb, wat geleverd wordt, ja. De actuele detailzaak, dat moeten we nog ontvangen. Het derde is namelijk, een ander punt, sorry, is namelijk, in de tijd is het beheer van het Stuwmeer overgedragen aan de Staatsolie. Dat vind ik nog steeds principieel een foute aangelegenheid. De tarieven die daar gehanteerd werden, waren abominabel hoog, zeer hoog. Er is enige aanpassing gekomen, en let al op het woord enige aanpassing, en dat vind ik nog steeds aan de hoge kant. Let wel, waar ik naartoe ga is namelijk met deze en meer voorbeelden wat ik kan aanhalen. Er zijn onredelijke hoge tarieven die in rekening worden gebracht voor de hoognodige input naar IBS toe. En dan heb je ook de dienstverlening van de IBS voor de overheid, als ik dat rijtje nog weer oppak, namelijk het uitbreiden van het netwerk. Het netwerk wordt steeds uitgebreid en voor iedere uitbreiding, dat is niet in het tarief, maar daar moet apart voor betaald worden door de overheid. Als de overheid nu beslist een traject waar er geen stroomvoorziening is en de burgers hebben er recht op, dan is het de overheidsbeleid dat er daar de stroomvoorziening komt, de infrastructuur gebracht wordt en noem maar op. Dat zijn dure investeringen die gepleegd moeten worden. Dus dat gedeelte vragen we af of dat ook tijdig betaald wordt.
1: Ja.
0: Zo zijn er meerdere zaken wat ik kan noemen,
1: ja,
0: waarbij men praat over een subsidie naar IBS, maar dat woord subsidie wordt verkeerd geïnterpreteerd. De reële kosten die de IBS in rekening brengt en moet brengen. Weet u, dat is het eigenlijk waar het om heet. En daardoor dat de IBS ook niet in staat is om de investeringen voor de capaciteitsuitbreiding. En dan krijg je uiteraard dat weten we, bij iedere droge tijd gaat men meer stroom gebruiken. Dat is de open deur, iedereen weet dat. Ja, toch?
1: Ja.
0: Want daar draai je meer airco's, et cetera, et cetera. En dat heb je nu. En de vraag is, waarom er tijdig geen fatsoenlijke, let op het woord, fatsoenlijke, tijdige en inspanningen zijn geweest om bijvoorbeeld bij Caribbean Development Bank, et cetera, die gehele lage rente, die leningen, die investeringen te plegen. En dan krijg je dan wat er vaak gebeurd is, en dat heeft mijn kop gekost, ja toch, toen der tijd, maar dat is apart chapiter, dat je gedwongen bent, of gedwongen wordt gemaakt, om hele onvoordelige constructies te plegen. Nou, dat hoop ik niet dat het nu weer gaat gebeuren, en daar kijk ik naar uit, welke investeringen men gaat plegen, om welke redenen, waarom kon men niet eerder fatsoenlijke lijnen volgen, en dat we dat nu ineens weer zeer onvoordelige constructies gaan plegen.
1: Ja, ja. Maar heer Parmeester, in uw periode, hoe bent u met deze situatie omgegaan?
0: Eén is namelijk altijd aangehaald dat de zaak van, hoe dat weer, dat het stuwmeer, dat het bij de EBS moest komen. Want toen ben ik weggegaan met mijn pogingen om dat weer in de boezem van de EBS te krijgen. Dat is één. Twee is rationaliseren. Allerlei extra uitgaven die onnodige uitgaven zijn, zwaar met de rode pen er doorheen te trekken. Extra personeel verminderen. En efficiëntieslagen maken. Ik weet nog, als er ergens een reparatie werd gepleegd, de eerste ervaring van mij was, er waren 20 mensen ongeveer, 3, 4, 5 voertuigen die daar kwamen. Nee, het kwam met veel minder, dat soort zaken, en veel meer andere efficiëntieslagen. Je inkoopbeleid, daar moet je goed op letten, dat het transparant en de meest voordelige inkoopprocedures in acht worden genomen, de contracten. Dus op al dat soort zaken zal je, dat is de interne verplichting die je hebt om dat bedrijf gezond te maken. En in dat licht is het in binnen 3,5 jaar tijd, van hele diepe rode cijfers is EBS gegaan toen naar blauwe cijfers. Laten we dat goed vaststellen, die boeken liggen er nog daar, Nou, en dat soort zaken moet je doen. En daarbij ook de investeringen die je pleegt, je moet plegen, dat je die fatsoenlijke weg op gaat. Toen der tijd was ik ook al begonnen met een 100 megawatt. De projectproposals waren al bij Caribbean Development Bank om 100 megawatt binnen te brengen. En die investeringen zouden niet aan de Saramaka-straat plegen, maar we zouden dat in Paraná moeten doen. Want de lijn naar Paramaribo, die kan het dragen. En ten tweede, je moet ook rekening houden met de toekomstige vraag naar stroom. Want in het midden, het zuiden van het land, in dat gebied, daar zal er in de komende tijd veel meer stroom gebruikt worden en die uitbreiding gaat moeten komen. En dat soort zaken, beleidsissues, daar moet je goed op studeren, goed nakijken naar de toekomstige investeringen voor middellange termijn. Ja. We waren druk bezig ook met de constructie. Er is een highway, laat me het zo stellen, van Noord-Brazilië naar Frans-Guyana, naar Suriname, naar Guyana, naar Brazilië weer. Dat we een hele belangrijke highway hebben, waar langs die stroom, als ik het zo mag uitdrukken, wij naar elkaar toe zouden kunnen leveren. Zodat deze landen, deze regio's, een stabiel stroomvoorziening hebben. Maar dat is iets van een paar jaren. Maar ik weet niet wat de stand van zaken nu is. Daar waren we enorm actief mee ook bezig. Dus je kijkt ook naar een middellange termijn. Hè? Want straks, als we gas hebben, dan kunnen we gas naar ook op het stroomnet zetten. En dan kan naar Brazilië gaan of naar Frans-Guyana gaan. Noemt u maar op en dan is het ook een inkomstenbron los van onze eigen voorzieningen. En dan kan we voor de toekomstige stroom vragen naar extra stroom. Ja, toch? Nieuwe industrieën gaan hier reizen. Ja, toch? En dan veel meer stroom gaat er nodig zijn. Veel en veel meer dan nu het geval is. Nu al zitten we met onze relatief geringe vraag. Ja, toch? Naar deze tekorten. Maar straks wordt dat tekort vele malen groter en structureel in die zin van met de oil en gas. Kijk je maar hoeveel torens er nu komen, grote kantoorruimtes. Ik dacht een stuk of 5 of 6 nu al. Als dat allemaal gaat draaien, weet je hoeveel stroom dat extra is, hoeveel water dat extra is. Dus de bezorgdheid mijnerzijds is dat onze nutsvoorzieningen, dat loopt de investeringen in onze nutsvoorzieningen in meerdere opzichten. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het is een kwestie van professionals daar te plaatsen. Nou, dat loopt enorm achter. Kijk nu maar wat de stagnaties zijn nu al in Guyana. Of nou, al eerder in Guyana. Nou, dat is een headache in Guyana met al die problemen. Maar goed.
1: Yeah.
0: Ik ben, wat dat betreft, ik moet eerlijk zeggen, roepende in de woestijn.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje.

0: of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410 529.

0: if you start na a new stable job, if you ready for rock up the PG bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding, if you ready for rock na the K9 Dago drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: En daar ben ik weer, dames en heren, met deze BT. We gaan door naar de advertenties. Ja, iemand stuurde inderdaad een bericht over Hellings, dat Amalasa case tegen EBS, Marciano Hellings. En we hebben gauw contact met hem gemaakt om na te gaan in hoeverre dat klopt.
3: Er zijn een aantal cases, of tenminste zeker één case, welke in hoger beroep nog in behandeling is. Het gaat om die ontslagkwestie. Daar gaat het in deze niet om. Ik ga dat direct duidelijk stellen. De OAS en in deze ook de Hellings, die hebben de EBS in korte ding voor het gerecht gedaan. En dan gaat het om twee zaken hoor. We hebben bestuursverkiezingen binnenkort. Op 10 september hebben we bestuursverkiezingen binnen de OAS. En we zijn al een tijdje in communicatie met de directie hierover. En aangezien de reactie vanuit de directie is uitgebleven, hebben we gemeend om de kort geding rechter te vragen om vanwege het urgent karakter deze kwestie, wat voorzieningen hebben we geëist bij de kort geding rechter. Gaat om 1. Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. In dat kader hebben we een voertuig nodig. De OAS was onderdeel van de facilitering recht op een voertuig. We hebben een voertuig in bruikleen gekregen van de EBS. En op dat voertuig is er een overeenkomst van toepassing, waarbij de EBS de OAS faciliteert met een voertuig. En dat de OAS als enige tegenprestatie daar tegenover zorgt voor een stukje brandstof. We hebben recht op 130 liter. En boven 130 liter moeten wij zelf betalen. Dat voertuig is toen vanwege een defect aan het remsysteem in het verkeer betrokken bij aanrijding. En alhoewel in dat contract staat opgenomen dat de EBS voor de kosten opdraait, heeft de EBS nu al 5 maanden lang geweigerd om dat voertuig te repareren. Ondanks dat is overeengekomen. Dus we ontberen al zeker 5 maanden een voertuig. En we hebben dat voertuig nodig om de verkiezingen te organiseren. We moeten naar de verschillende districten om werkzaamheden te doen. De verkiezingscommissie. We doen het niet met de privévoertuigen van de bestuursleden. Maar het kost ons heel wat. Want je moet de mensen ook vergoeden voor slijtage en brandstof. Voor bruikwerkers wat denken. Dus we hebben al een tijdje proberen met de directie, maar zij vinden dat wij een schuldbekentenis moeten tekenen. En wij zeggen van nee, er is een overeenkomst, je moet het uitvoeren. Dus we hebben in korte ding de OAS bij de rechter neergedropt om van de EBS te eisen of te vragen dat tenminste 1 voertuig wordt afgestaan om de werkzaamheden in verband met de verkiezingen uit te voeren. Dat is 1. En het tweede geval betreft, je weet in mijn geval, mij is de toegang tot de EBS-terreinen ontzegd. Maar nu de verkiezingen aankomen en ik kandidaat ben, dan word ik eigenlijk, er is te sprake van een stukje discriminatie, want alle medewerkers mogen het terrein op om propaganda te maken, maar ik mag dat niet. En ik ben van mening dat ik op basis daarvan word gediscrimineerd en dat de directie van de EBS als zodanig dus eigenlijk probeert mij een kopje kleiner te maken in de, of een beetje beperkt te laten beperken in mijn rechten om mee te doen als de dingen als kandidaat. En dat hebben we voorgelegd aan de, of via de advocaat heeft de OAS in dat geëist dat de EBS een voertuig ter beschikking stelt voor de verkiezingsperiode, omdat ze dat voertuig conform contract niet willen repareren. En twee is dat de herhalings gedurende de verkiezingsperiode ook de ruimte krijgt net als alle andere kandidaten om een stukje propaganda te maken. En dat zijn de twee zaken die geëist zijn. Het gaat niet om die ontslagkwestie die in hoger beroep nog door het Hof moet worden behandeld. Maar het gaat om deze twee specifieke zaken die zijn geëist. En het heeft allemaal te maken met het feit dat de verkiezingen eraan komen. Waren de verkiezingen er waarschijnlijk volgend jaar? Daardoor is toch de zaken verder uitgewerkt of in bodemprocedure aangepakt.
4: En jullie hebben die twee zaken verloren dus?
3: Toch, ik moet nog formeel van de advocaat horen wat er is afgestemd. Of wat er uit de bus is gekomen. Ik heb geen contact al zodanig gelegd met de advocaat, omdat ik hier bezig ben. We hebben bestuursverkiezingen, dus er zijn dingen hier te doen. Dus ik zal straks met de advocaat checken wat de korgedingrechter heeft besloten.
4: U hebt daarnet aangehaald dat de EBS wilde dat de OAS een schuldbekentenis moest tekenen. Wat betreft het voertuig. Hoe zijn ze op dat idee beland en hoe groot zou de mogelijke schuld zijn?
3: Kijk, dus de OAS heeft de overeenkomst met de EBS om op basis van een stukje facilitering hebben we een voertuig welke de bond gebruikt. En dat voertuig, daar is in die overeenkomst overeengekomen dat de enige kosten die voor de EB, voor de OAS zijn, dat gedeelte is van een stukje van brandstof. We krijgen 130 liter per maand en boven die 130 liter is eigen kosten van de OAS. Alle andere kosten zijn voor de EBS. Dus reparatie, die auto wordt geserviced door de EBS, et cetera, et cetera. Dus op basis daarvan stellen wij, dat voertuig is betrokken bij aanrijding. Er is geen sprake van een grove nalatigheid van de OAS of dat als zodanig er is sprake van roekeloos gebruik of dronkenschap van de bestuurder. Op basis daarvan zeggen wij, je moet dat contract respecteren en uitvoeren, de reparatie betalen. En ze hebben de offerte al een maand, na die aanrijding. En ze hebben ons het pas veel later hebben ze het aan ons gegeven. En ze zeggen van luister, dat die auto is daarom gerepareerd te worden. Jullie moeten wel een schuldbekentenis tekenen, zodat we dat geld kunnen inhouden van jullie contributiegelden die maandelijks worden ingehouden. En daar zijn we niet content mee. Omdat er een overeenkomst is die op dat voertuig van toepassing is. Kijk, als er sprake is van misbruik of dat er sprake is van nalatigheid vanuit de OAS. Ja toch? Maar het gaat om een aanrijding. En ik zei het al, een defect remsysteem. Of niet een defect remsysteem. Er werd geremd, die auto, die rem heeft het niet gedaan. En op basis daarvan zeggen we, oké, is inherent aan het gebruik van of deelname aan het verkeer. Het kan. En op basis daarvan kan je voor eisen van de OAS dat die onschuldbekentenis tekent, dat volgens mij 190.000 als ik het goed heb op die offerte van de OAS wordt ingevuld. En overige directieleden die waren content ermee. Zeker één directielid, maar het is de algemeen of de CEO die daar een punt van heeft gemaakt.
4: We weten dat u en de directeur niet makkelijk door één deur gaan. Denkt u misschien dat het ook komt omdat u achter het stuur van dat voertuig zat?
3: Nou, ik wil me niet te veel wagen of druk maken om dat soort uitspraken. Of de directeur. Het gaat niet om als de directeur in heilingsopvoedervoet zitten. Het gaat om dat we een voertuig nodig hebben om voor de komende 2 weken de vakbondsverkiezingen te organiseren. En we hebben het gevraagd. En nog een kans, er wordt ook niet goed gecommuniceerd. Dus er wordt geen antwoord gegeven op ons schrijven. En daarom hebben we het in het rechter willen afdoen.
4: Ja, ja. En stel dat de zaken niet in orde komen, dat van het voertuig en natuurlijk ook dat u bent verboden het terrein te betreden. Stel dat die zaken niet in orde komen, wat zal dat betekenen voor de verkiezingen van de OOS?
3: Ik bedoel dat de korte dingen rechter die zaken afwijst.
4: Wat zal dat
3: kijken
4: wat
3: de overwegingen zijn geweest. Dan gaan we met de advocaat kijken wat de overwegingen zijn geweest en dan kijken wat het vervolgtraject is. En zo. En met betrekking tot de verkiezingen. De verkiezingen zijn in elk geval gepland voor 10 september. En die moeten doorgaan. Ja. Nou, als Hellings nou op het terrein komt of niet. Ik ben wel van mening dat die verkiezing door moet gaan. Natuurlijk, het is lastig voor jou als kandidaat dat je wordt gediscrimineerd. Want er zijn, als er 10 kandidaten zijn en 9 kunnen, dan wordt de toegang om de leden te spreken. Dan is het toch vreemd dat 1 persoon dat niet kan. Ja. Overigens, er zijn vakbondsrechten op dat gebied. Maar goed, ik ben geen jurist om daar precies de uitleg aan te geven. Maar er zijn wel rechten daaraan verbonden. En het hindert in elk geval het vakbondsgebeuren, het functioneren van de vak.
2: Marciano Hellings, de voorzitter van OOS. I think it's time to say goodbye. Mensen, dat was een bakanatori. Met veel informatie. Met dank meneer Blanker, bedankt. Meneer Edu Olenski, bedankt. Meneer Parmisser, ook aan u. Dank. Marciano Hellings, zeker ook. Did I miss someone? Meneer Hooghart, zeker weten. Thank you very much. De crew hier bij Lim FM. Iedereen allemaal, de adverteerders, de mensen die gereageerd hebben. Udubakan Natori en in hoop takwa san taki san kombu over. Maar ja, soms de man taki. De waarheid komt soms hard aan, no? Let goed op jezelf, wees cool, wees nuchter. Vergeet niet, we hebben de hitparade straks om 8:00 met Sylvana. Daarna doet Brian de reggae jam. We hebben morgen een herhaling van Kulturu Leri. En we hebben ook de herhaling van het jongerenprogramma. We doen zondag Connecting the Dots. Daarvoor natuurlijk Revival Now met Pastor Botsen. Zondag hoort u de stem van de overleden ambassadeur Arnold Hafait. In de herhaling van Seniorenspiegel zondag om 10:00 brengt voren wij u terug. Ik moet even nagaan in hoeverre. Ik moet even vragen hoor, als hij al is begraven of gecremeerd. Ik heb die info niet. En we hebben natuurlijk Collecting the Dots, zei ik al om 1:00. En zondagmiddag weer een nieuwe aflevering van Retrospectie. Zondag om 4:00. Mensen, nogmaals, let goed op jezelf. Have a good weekend. Geniet van de vrijdag. Ga je uit. Maak er het beste van. Enjoy it. Unogo mek trobina strati. Nisabje fiek. Mopuiti osso nanga boomfiri. Imko ook toe osso nanga asem. Boomfiri of vanmorgen bittere firi. We doen Bakanatori weer maandag aanstaande. Bedankt. Nogmaals, let goed op jezelf. En bedankt voor het kijken en het luisteren. Goedemiddag.

0: Mee, Takawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Takawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Hey Jazz, are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Sunaida exclusive on the Pandit Paltan Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub Club Exclusive Sunaida gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance Dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths. Standard rooms or VIP rooms. Your location, Bandit Paltan Tewariweg 144. De 18 plus nightclub. Waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
2: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
6: En ik nieuwe schoenen.
5: Ja, ja, ik ook.
6: En pa, mijn tas is kapot.
7: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang. Maar die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
8: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
9: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
8: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
9: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
8: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
9: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
8: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
10: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
11: De number one tune this week.
12: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
13: Number one.
14: Number one.

0: și trec.
1: London, London.

Slim. Je luistert naar Nemmen.

0: nigga.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Veilig de weg op een e-bike begint met de juiste leeftijd en juiste kennis van het verkeer. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit.
3: Ouders, opgelet. Kinderen hebben niet altijd voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

Het is de laatste vrijdag van de maand augustus, lieve luisteraars. Een hele goede avond. Super leuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag laat ik jullie wederom de 10 heetste pokoes op dit moment in Switzerland horen.

0: Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Your systems are offline.

0: Jullie weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Tyla met That Girl. Ze kwam nieuw binnen. Op nummer 9 kwam ook nieuw binnen Michiko van DJ Goya. Op nummer 8 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 7 Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 6 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 5 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 4 hadden we Brady van Enver. Op nummer 3 My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 2 stond Pareltje met Crazy For You. En onze nummer 1 van de vorige week was Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. We hebben deze week wederom een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Rude Boy en Sarkodi en het heet Blessed and Alive.
4: What else? You know what time it is?
5: Coming up.
4: Open the door, baby.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkoodie. Deze jonge dame kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaat een

Dat is onze nummer 9 van deze week, That Girl van Tyla. Dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Het gaat ook een plekje vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Michiko van DJ Goya.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plekje nummer 6. Nou, Valiant en Shensia stonden 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze op nummer 3. Deze week gaan ze 3 plekken achteruit en staan op nummer 6 met My Turn. Edit.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. My Turn van Valjean featuring Shensia. Okay. Psycho gaat deze week een plekje vooruit en staat op nummer 5 met Doe Normaal.
1: Nummer 5.

0: The music just feels so good. You're on to number one.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Doe Normaal van Psycho.

is onze nummer 4 van deze week. Enver met Brady. We zijn intussen beland bij de top 3, lieve luisteraars. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodi. Op nummer 9, That Girl van Tyla. Op nummer 8, Michiko van DJ Goya. Op nummer 7, Stupid van Doughboy en AJ Tracy. Op nummer 6, My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 5 staat Psycho met Doe Normaal. En op nummer 4 hebben we Brady van Enver. Dan is het tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Nou, de hele dag hoor ik dit lied thuis. Robert is er zo...

0: follow you on social, babe.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
0: Dat is onze nummer drie van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Nou, deze gasten moesten wel heel snel plaatsmaken voor een nieuwe nummer 1. Ze stonden maar één week op nummer 1 en ze zijn

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Lieve luisteraars, jullie hebben gehoord dat de nummer 1 van de vorige week verslagen is. En dat wil zeggen dat wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Nieuw op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. De populairste pokoe op dit moment. Pareltje met Crazy For You.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week, Crazy For You van Pareltje. We hebben deze week 1 nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 lied uit de lijst is. Checkmate van Psycho is eruit. En ja, hij stond 4 weken lang op nummer 1 met deze pokoe.